0: gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep
2: Zeeland. Steeds vaker

0: FM. Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo-Oalewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou, want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer: in de loop van de dag geregeld zon, met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
0: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen. Ze vergat te zeggen, dit was het NOS-journaal. Nou, dat was het NOS-journaal. En dit is Omroep Zeeland. Goedemorgen op dinsdagochtend. Vanochtend soms veel bewolking. Vanmiddag en vanavond is het vaak zonnig. Een matige westenwind draait naar noordwest tot noord. En het wordt vandaag 24 tot 28 graden. Ja, nu ons land niet meer meedoet aan het WK, kijken we natuurlijk vooral naar België. En daar hadden ze dus een wedstrijd onder hoogspanning vannacht. Die België met 4-1 won van de Verenigde Staten. Even bellen zo dadelijk met het café recht op de grens. De hinder op het spoor bij Rotterdam is voorbij, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Eindelijk, die kabels zijn weer gemaakt daar bij Rotterdam. En door de invoering van herbruikbare bekers bij Festival de Ballade in Terneuzen is er veel minder afval. En toch gingen we even mee met afval opruimen. Verslag gooi straks in Zeeland wat wakker. Maar eerst beginnen, hè, vandaag op deze dinsdag. Jij en ik, we zijn samen.

0: Baby, I Love Your Way. Dat is Will to Power. Op deze dinsdag 7 juli van harte welkom bij Zeeland wordt wakker. Wat is eigenlijk vandaag vandaag? Een dag waarop een nieuwe denktank wordt opgezet die het onderwijsbeleid gaat bekijken. Nou, vandaag verschijnt gelijk al een rapport. Daarin stellen ze dat miljarden zijn verspild. Ga je vast nog over horen ergens in het nieuws. Verder, bij ons in Zeeland zijn er nog een paar raadsvergaderingen zo vlak voor de vakantie. De laatste dingen die nog moeten worden afgerond. Capelle en Terneuzen, daar moet je zijn voor de raadsvergadering. En verder, het lijstje van Peter, dat is wel lekker. Het is Wereld Chocoladedag. En natuurlijk de dag dat België zijn overwinning viert na de 4-1 overwinning op de Verenigde Staten bij het WK voetbal. Een beladen wedstrijd omdat een Amerikaanse voetballer die een rode kaart had gekregen toch mocht meespelen door bemoeienis van president Trump. Nou, misschien was dit wel het moment van de wedstrijd.
1: Diepe bal richting de Ketelaren, maar Freeze. Oh, Van Aken moet het nu gaan doen. Van Aken scoort! Ja! Van Aken scoort! Het is Van Aken die hem in de voeten krijgt en met een penseeltje. Er was een klein gaatje naast de doelman en Hans Van Aken vindt dat kleine gaatje.
0: Ah, wat beschrijft deze man het toch prachtig, hè? Deze verslaggever van de VRT. Toen was het 3-1 voor België, uiteindelijk werd het 4-1. Maar die wedstrijd is vannacht ook bekeken recht op de grens van Zeeland en Vlaanderen. In café Benelux in Koewacht. Eigenaar Michel Hofkens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het daar bij jou in het café?
2: Ja, de sfeer is in elk geval heel goed.
0: Ja, 4-1.
2: Ja, en verdiend, hè?
0: Ja, hoe ging dat toen de doelpunten werden gemaakt?
2: Heel veel lawaai. Heel veel lawaai binnen. En enthousiasme.
0: Wat geloofden de supporters bij jou in het café erin dat België zou winnen?
2: Allemaal wel, ja. Maar wel met een kleine verschil dat het uiteindelijk geworden is. Ze dachten allemaal net met één goaltje verschil of met 2-1, 1-2. Hoe was het? 1-2 zou het geweest zijn. Maar het is 1-4 geworden dus.
0: Dat gedoe met die voetballer Balogun, die Amerikaan die toch mee mocht spelen door bemoeienis van Trump. Kwam dat nog vaak in gesprekken langs vandaag bij jou vanavond?
2: Dat is wel langsgekomen, ja. Maar het gaf ook wel een extra motivatie of een extra boost voor iedereen. Dat is ook wel we nu met 3-4-5-0 winnen. Maar ja, het is 1-4 geworden dus. Allemaal wat blij. En hij heeft niet veel potten gebroken eigenlijk.
0: Maar voelt dit dan als een soort revanche op de Amerikanen? Op Trump misschien?
2: Ja, dat is wel zo. Ja, dat leefde wel erg, ja. Dat leefde wel erg. Maar die politieke spelletjes dat die niet horen, hè. En dat ze gewoon de FIFA zijn eigen regels overruled heeft.
0: Ja. Waren er veel mensen bij jou in het café?
2: Ik schat eigenlijk rond de 70, 80 man. Straks moeten we allemaal werken, er zijn er al heel veel weg.
0: Ja.
2: Na de wedstrijd zijn ze gelijk vertrokken.
0: Ja.
2: Iedereen moet werken, dus ze hebben er wel wat voor over, moet ik zeggen.
0: Okay.
2: Maar we gaan zo meteen afsluiten, hoor.
0: Ja, hoe ga je ze de zaak uitkrijgen?
2: Gewoon niet meer tappen. Stoppen met tappen. En beginnen poetsen. Ze kunnen blijven als helpen poetsen, anders moeten ze vertrekken.
0: Jij bent zelf ook Belg. Hoe voel je je op dit moment, na deze overwinning?
2: Vrij gelukkig. En we zijn er klaar voor aanstaande vrijdag. Maar die zal niet zo makkelijk zijn tegen Spanje, denk ik.
0: Vrijdagavond 9 uur, dan gaat het beginnen.
2: Ja, dan loopt vanaf 7 uur verwacht ik dat het café bomvol zit.
0: Wat ga jij nu doen als je straks hebt gepoetst en mensen de zaak uit hebt gekregen?
2: Naar huis gaan douchen en zelf gaan werken.
0: Wat doe je verder dan nog?
2: Ik ben projectleider in de bouw.
0: Och, jongen.
2: Het is maar een hobby, hè?
0: Ja, veel plezier in elk geval. Daar ben je gewone werk. En vrijdagavond 9 uur dan België tegen Spanje.

James Blunt en Stay the Night. 14 minuten over 6. Goedemorgen. Wat zijn jouw plannen op deze dag? Wat ga je doen op dinsdag? Laat het me vooral weten via een appje 0118-499-999. Het weer lijkt op dat van gisteren, met vanmorgen soms veel bewolking, maar er zijn ook al wel brede opklaringen. Vanmiddag en vanavond is het vaak zonnig. De wind is zwak tot matig, draait van west naar noordwest tot noord. Daardoor is het vanmiddag een tikkie minder warm dan gistermiddag. Maxima van 24 graden vlak aan zee tot 28 in Zeeuws-Vlaanderen en de zak van Zuid-Beveland. Morgen is het meest zonnig, ook dan wordt het 24 tot 28 graden. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 8:08. Laagwater vanmiddag om 12:02. Zon onder vanavond om 9:53. En dan de watertemperatuur. De zee bij Vlissingen en Nieuwvliet 22 graden. De Westerschelde bij Kloosterzanden, daar zie ik 23 graden. Oosterschelde bij Kampeland 21. Bij Sint Maartensdijk 23. Het Grevelingenmeer is 22 graden. En het Veersemeer 23 graden. App me vooral, 0118-45x9. Peter deed dat ook. Hij heeft vandaag iets bijzonders op zijn agenda. Vertelt hij zo.

0: Mary J. Blige en George Michael en Ass. Om 10 minuten voor 6:30, kijk eens in je agenda. Misschien is het wel helemaal vol of ben je al een beetje aan het afbouwen vanwege de vakantie die eraan gaat komen. Ik hoop voor jou het laatste, dan kan je leuke dingen doen. Dingen die je echt energie geven, zoals het dan heet. Hè? En Peter Koeman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Kijk jij ook eens eventjes in je agenda, wat staat daar?
1: Ja, daar staat dat ik vanmorgen een filmopname heb.
0: Dat bedoel ik, filmopnames. Wat voor film is het?
1: De film Verzeild. Dat is wederom een Zeeuwse film. Waarin een aantal vrienden na jaren, oude schoolvrienden, na jaren weer een keer bij elkaar komen. Omdat er toch een paar zijn die niet zo heel lang meer te leven hebben, naar verwachting.
0: Ja, en dan gebeurt er van alles. Dat is ook de film waar Ida afgelopen week over vertelde, omdat zij met haar linedance groep daarin zitten.
1: Ja, klopt. Die vier mannen die gaan van alles aan leuke dingen beleven. En nog eventjes met z'n vieren. In Zeeland, waar ze opgegroeid zijn en al een poos weg zijn. Dan gaan ze nog een keer de jeugd overdoen. En ja, dat zie je wel vaker.
0: Bij wat oudere mannen, zegt Peter Koeman zelf ook. Heb je er zelf ook last van dat je dingen wil overdoen?
1: Nee, nog niet echt. Nee. Ik doe misschien af en toe wel eens gekke dingen, maar dat valt op zich nog wel mee.
0: Daar ben je toch te jong voor. Wat voor rol heb jij? Wie ben jij dan straks vanmorgen?
1: Ik heb een relatief kleine rol. Ik ben de huisarts die bij een van de hoofdpersonen de diagnose stelt vandaag.
0: Mag je ook al zeggen welke diagnose?
1: In ieder geval dat het er niet zo heel goed uitziet.
0: Hoe leef jij je in dat jij een slechte boodschap moet vertellen straks als dokter?
1: Ik heb het script waar mijn tekst in staat, dat ligt al een hele poos op mijn bureau waar ik me iedere morgen aankleed. En het is eigenlijk iedere ochtend eventjes die rol spelen, eventjes... Denken van, hoe was mijn tekst ook alweer? En ook even kijken van wat is de entourage eromheen en wat moet ik allemaal doen?
0: En zit hij nou in je hoofd ondertussen, na al dat geoefen?
1: Ondertussen zit hij aardig in mijn hoofd, maar het valt ook beetje aan mijn vier zinnen. Dus
0: toch.
1: dat is te doen, hè? Ja.
0: Nu heb je wel vaker in een film gespeeld. Er zijn steeds van die Zeeuwse films waar wel meerdere Zeeuwen dan ook inspelen. Ondertussen heb je dus wel wat ervaring daarin. Voelt het dan ook wat... zekerder voor jou dat je denkt van, nou kom, daar gaan we weer.
1: Ja, ik doe het vrij relaxed eigenlijk. Tenminste, zo heb ik het idee dat ik er nu wel in ga. Kijk, de vorige films was Ben Floren eigenlijk altijd degene die regisseerde en produceerde. En Diana van Wijngaarden die deze film nu regisseert en produceert. Dat is een van de actrices waar we mee begonnen zijn. En die eigenlijk via dit acteerwerk echt de filmwereld in gerold is. Dus dat is op zich ook wel leuk om dat mee te maken.
0: Ja, zeker. En jij zit er heel dichtbij. Straks als dokter met die vier zinnen die je al uit je hoofd kent. Hey, dankjewel Peter. Leuk dat je dat hier vertelde. Wel grappig trouwens dat jij hier nu over vertelt. Van Ida weten we dus ook al een paar dingen over die film. Maar de filmmaakster hebben we nog nooit gesproken, Diana van Wijngaarden. Die zal ik toch binnenkort ook eens eventjes strikken om hier 's ochtends vroeg haar verhaal te doen. Peter, succes in elk geval en dankjewel.

0: Does Your Mother Know? Succes, Peter, als dokter met vier regeltjes in de film. Leuk dat je dat toch hier weer vertelt. Wil jij een keertje jouw verhaal doen? Altijd welkom. 0118-499-999. Even een appje sturen. Het is zo'n tongenbreker, hè? De naam van de groep Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Nou, er kan nu één naam uit. Beaky, oftewel John Diamond, zoals die net echt heet. 81 jaar oud, gitarist, laat drummer. Beaky is overleden. Hij heeft onze wereld verlaten. The Legend of Xanadu. Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Tot aan het nieuws.
1: Esta es la leyenda de Xanadu.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 6:30. De hinder op het spoor bij Rotterdam is voorbij, meldt de NS. De 200 kabels die kapot gingen door een brand in een kabelgoot zijn gemaakt. Maar ruim een week reden er tussen Zwijndrecht en Rotterdam geen treinen, maar bussen. En dat zorgde voor hinder ook voor reizigers van en naar Zeeland. In Middelburg is een voetganger aangereden op de kruising van de Torenweg met de Schroeweg. Om het doorgaande verkeer niet te hinderen, hebben ambulancemedewerkers de vrouw gisteravond naar het parkeerterrein van de McDonald's gebracht om haar daar te onderzoeken. Een voorbijganger zou tijdelijk het verkeer hebben geregeld. Door de invoering van herbruikbare bekers bij het festival De Belade is er veel minder afval. Het scheelt zelfs de helft, zeggen sommige mensen daar. Sinds kort heeft de gemeente Terneuzen zelf plastic bekers die festivals kunnen huren. Ze worden schoongemaakt door sociale werkvoorziening Deton. Straks een verslag, want we luisteren even mee bij het opruimen. En het is de tweede dag van de laatste strandvijfdaagse. Na 25 edities stopt het evenement en dat zorgde voor een run op de deelnemerspassen. Er was zelfs een wachtlijst. Petra uit Noord-Holland doet het in elk geval mee.
2: Ik kreeg een tip van een vriendin van let op, dit is de laatste keer dat ze hem organiseren. Meteen ingeschreven inderdaad en gelukkig met die wachtlijsten. Absoluut, ik ben helemaal blij.
1: En de strandvijfdaagse stopt door gezondheidsproblemen bij de voorzitter en een tekort aan vrijwilligers. Vandaag lopen de wandelaars van Domburg naar Kampeland. En het weer, vanochtend soms veel bewolking. Vanmiddag en vanavond is het vaak zonnig. Een matige westenwind draait naar noordwest tot noord. En het wordt 24 tot 28 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Verkeersinformatie dan. De weg naar de Westerschelde-tunnel bij Terneuzen, de op- en afrit naar de Oostbuis, is nog steeds dicht na het ongeluk met de brandweerwagen gisteren. Het opruimen duurt zeker tot na de ochtendspits.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: De chef special en try again. Wat zijn jouw plannen vandaag? Christina laat weten dat ze naar de fysio moet. Succes daar in elk geval. En als je kijkt op de lijst wat vandaag het vandaag verder is, dan zie je Sprookjesdag. Maar ja, wat is dan een sprookje? Hoe kun jij je fantasie zo prikkelen dat je ook een sprookje durft te schrijven? Ziel van de Dag gaat dat straks uitleggen aan jou.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Na 3 dagen ballade bij Terneuzen is de grote schoonmaak ondertussen bezig en er ligt nu veel minder afval. Door de invoering van de herbruikbare bekers is er dus de helft minder weggegooid. Maar toch zijn mensen daar nog druk mee bezig, hoorde Omroep Zeeland's Nanchu Hiddes.
2: Het festivalterrein van de ballade is kaal en leeg. Er lopen alleen nog vrijwilligers rond met grijpers en een emmer om het afval op te ruimen.
3: Hier nog een muntje en de vleugel.
4: Kijk, nou, dit doen wij dus ook na afloop, het terrein schoonmaken.
2: Ja, met een emmertje loopt u door een natte plas en daar vist u nog wat afval uit.
4: Ja, want ook dat moet schoon, hè, of er nou water ligt of niet. Hè.
2: Nu begreep ik wel dat er dit jaar nieuwe bekers zijn gebruikt, die worden gerecycled. Heeft dat een beetje geholpen met het opruimen van het terrein?
4: Het is wel in ieder geval iets minder aan bekers dan de afgelopen jaren. Want ja, dan lagen de plastic bekers op de grond. En nu werden ze ook wel weer netjes teruggebracht. Kijk, je zal altijd moeten blijven rapen. Ja, maar het is gelukkig iets minder dan anders. Dus dat scheelt. Ja, dus het scheelt wel.
2: Ze zijn vanochtend vroeg al begonnen met de afbouw. Er zijn ook een aantal vrijwilligers die rijden op van die karren om de podia af te breken. Erwin Schoonakker van de organisatie. Hoe gaat het allemaal tot nu toe? Want het is toch nog best wel een brandende zon vandaag. Ik denk 29 tot 30 graden.
5: Ja, het is inderdaad heel warm. Maar het gaat allemaal voorspoedig. Alleen de vrijwilligers zijn wel echt opgeraakt voor vandaag.
2: Wat moet er allemaal nog gebeuren?
5: Podium wordt nu afgebroken. Er komen nog wat transportjes. We moeten het terrein nog opruimen. Alle barren moeten nog bij elkaar gezet worden. De koelkasten moeten verhuisd worden. De keuken moeten we verhuizen. Heel veel.
2: Nu begreep ik wel dat jullie iets minder hoeven op te ruimen qua afval vanwege gerecyclede bekers waar jullie dit jaar mee zijn begonnen.
5: Ja, klopt. We hebben voor het eerst daar de cups gebruikt. En met het afval hebben we gezien dat we letterlijk de helft maar hebben ten opzichte van vorig jaar.
2: En kregen de mensen bij het inleveren daarvoor dan nog een soort statiegeld?
5: Nee, we hebben geen statiegeldsysteem gedaan, omdat wij bang waren dat de omzet zou kelderen daardoor. Dus wij gingen ervan uit dat we hele fijne bezoekers hebben die de bekers gewoon terugbrachten naar de barren.
2: Denkt u ook dat misschien een aantal bezoekers zoiets hadden van hey, dat is een stevige beker, we nemen hem mee als een souveniertje?
5: Dat zullen ze vast wel gedacht hebben. En gelukkig staat de beveiliging bij de uitgang om de bekers in te nemen.
0: Nog tot en met vrijdag zijn ze bezig met het afbouwen van dat terrein van de ballade met dus veel minder afval. Met dank aan die plastic bekers.

Andy Grammer en Max and the Thing I Love. De weg naar de Westerschelde-tunnel bij Terneuzen. De op- en afrit van de Herbert Douwweg naar de Oostbuis is nog steeds dicht na dat ongeluk met de brandweerwagen gisteren. Opruimen duurt nog even, zeker tot na de ochtendspits.

0: Bruno Mars en Risk It All. Goedemorgen, 14 minuten voor 7, Omroep Zeeland op dinsdag.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Nou, en het is heel bijzonder voor schrijvers, want het is de dag van het sprookje. Dus bijzonder voor mensen die verhalen verzinnen waar dan misschien toch een kern van waarheid in zit of een boodschap en zo. Gabi Sinke in Grijpskerke, die schrijft ook heel veel. Gabi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe omschrijf jij een sprookje? Wat is dat eigenlijk?
2: Ja, nou, voor mij was een sprookje altijd een verhaal dat begon met er was eens.
0: Ja.
2: Maar dat is misschien tegenwoordig wel een beetje veranderd. Want volgens mij zijn er niet zoveel sprookjes meer die beginnen met er was eens. Die beginnen gewoon ergens, maar daar zit dan toch een soort sprookjesachtige opbouw in. Dus dat is wat veranderd van vorm, denk ik.
0: Dat is leuk dat het dan toch met zijn tijd mee gaat eigenlijk, als het ware.
2: Ja. Ja, dat moet ook wel, want anders dan zijn er geen sprookjes meer.
0: Ja, nee, dat is waar.
2: Jij... Dat is toch belangrijk?
0: Waarom is dat belangrijk dan?
2: Ja, sprookjes, het klinkt een beetje, vind ik dan, een beetje truttig of tuttig. Maar sprookjes zijn eigenlijk bedoeld om iets echt belangrijks te vertellen. In ieder geval vroeger was dat zo. Ja. En dat is nog steeds heel erg nodig. Maar hoe doe je dat dan? En hoe doe je dat vaak bij jonge mensen? Door heel erg aanspraak te maken op hun fantasie. Dat het blijft hangen. En dat ze snappen waar het over gaat.
0: Maar
2: moeilijke
0: is een sprookje dan eigenlijk bedoeld om iets heel ingewikkelds te vertellen, maar in makkelijke woorden, zodat je het gewoon gelijk begrijpt?
2: Ja, dat denk ik wel. En dat is altijd nodig natuurlijk. Dus ja. Het is fijn als je een verhaal begrijpt zonder dat je daar... Heel moeilijke woorden voor hoeft te gebruiken. In ieder geval dat het gaat leven in je hoofd. Dus dat je het snapt.
0: Jij zegt ook, je moet de fantasie een beetje prikkelen. En daar kom jij dan om de hoek kijken. Want jij bent er eigenlijk elke dag mee bezig met die vraag. Hoe kun je de dingen zo vertellen? Hoe kun je de fantasie van mensen prikkelen? Dat het... Ja. Dat wat eigenlijk? Wat gebeurt er dan als je de fantasie prikkelt?
2: Ja, klopt. Daar ben ik wel iedere dag mee bezig. En dat is geen makkelijk iets. Ik geef zelf ook wel eens workshops. En daarin zet ik mensen aan de slag met een aantal opdrachten. En dan is het doel eigenlijk niet om goede teksten te schrijven, maar juist fantasie aan te zetten.
0: Ja.
2: En dan vraag ik ze om teksten te schrijven uit een ongewoon perspectief. Bijvoorbeeld uit een dier of een object. Neem bijvoorbeeld een stoeptegel. Hè? Wat ziet die? Wat hoort die?
0: Ja.
2: Of heel praktische dingen. Combineer woorden uit een krant die je blind prikt. Dat soort dingetjes. Heel simpel.
0: Maar jij vraagt dus aan mensen van... Doe alsof je een stoeptegel bent. En wat gebeurt er dan als je dat vraagt aan mensen?
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Ja, het lijkt heel simpel. Maar het gaat erom dat je durft te kijken vanuit andere ogen.
0: Ja.
2: En dat is best wel eens lastig. Want ja, we kijken altijd uit onze eigen ogen. Met de eigen ideeën. En wat er dan gebeurt is dat je je verplaatst in een ander. In een ander perspectief. Dus je kijkt ineens vanuit beneden naar boven. En wat zie je dan? Ja, dat is de vraag.
0: Ik vind
2: het maar.
0: Dit een leuke oefening, Gabi. Waar we allemaal toch vandaag op de een of andere manier mee bezig kunnen gaan. Je hoeft er niet gelijk op te schrijven. Maar doe gewoon eens alsof je die stoeptegel bent. Ik vind het wel een leuke.
2: Ja,
0: daar moeten we het nog eens over hebben. Precies. Mensen, ik daag jou uit thuis. Doe alsof je een stoeptegel bent. Laat weten wat er dan met jou gebeurt. Gabi, dank dat jij ons uitdaagt op deze dag van het sprookje. Ik vind dat leuk. En jij bent daarom de hele dag onze ziel van de dag.

Morgan Wallen en Love Somebody, 6 minuten voor 7. Krijgt het een appje van Jaap den Hollander, die zegt eerste maandag van de maand gisteren, daar gingen de sirenes natuurlijk weer om 12 uur, goed dat die in stand blijven, want dat is uiteindelijk toch wat er gaat gebeuren na die lange discussie. Maar hij zegt ook, ik heb geen NL-alert ontvangen. Nee, dat klopt inderdaad, want dat gebeurt maar 2 keer per jaar. Ik heb het even heel snel nagekeken op de website van de Rijksoverheid. In juni en in december dan wordt er op de eerste maanden van de maand ook zo'n test-NL-alert verstuurd. Dus dat gebeurt niet elke maand, maar 2 keer per jaar. Jaap, daar heb jij je antwoord in elk geval. Dan zie ik in de PZC een verhaal over zwembad en wellnesscentrum De Parel in Domburg. Bijna een jaar na de brand ondertussen. Dat gebouw ligt er nog steeds uitgebrand bij. Eigenaar Landal zegt in de krant dat ze achter de schermen hard werken aan een nieuw bad. Landal wil het hele vakantiepark herontwikkelen. Alleen ging de gemeenteraad niet akkoord met het ingediende plan. En om De Parel nu toch snel weer te kunnen opbouwen, want dat willen we heel graag, zegt Landal, is het zwembad nu losgekoppeld van de rest van het plan. Dus ja, als er dan vertraging is bij het gedoe rondom het vakantiepark, kunnen ze De Parel toch weer gaan opknappen. En de VVD komt met een wetsvoorstel waardoor boa's geen hoofddoekjes meer mogen dragen. De regels verschillen nu per gemeente en de VVD wil daarvan af. Net als in het leger of politie wil de VVD dat buitengewoon opsporingsambtenaren geen religieuze uitingen mogen laten zien, dus geen hoofddoekje op mogen. En nog één berichtje zag ik in Oud-Vossenmeer. Believe you can and you're halfway there. Oftewel, geloof in jezelf en je bent er al halverwege. Dat is een tekst van Theodore Roosevelt die nu op een gevel is gezet in Oud-Vossenmeer. De Amerikaanse presidentsfamilie Roosevelt heeft roots in de regio Oud-Vossenmeer. En dat wil de Stichting Roosevelt beter laten zien, met dus ook zo'n tekst op de muur. En dat is dan een tekst op een gebouw. Staat die tegenover de plek waar een huis stond waar de Roosevelts woonden destijds. Nou, dat gebouw is in niet meer. Daarom hebben ze een andere gevel uitgekozen. Believe you can and you're halfway there.

0: Frankie Valli en Grease. Straks na het nieuws van 7 uur even bellen met de mensen van de Westerschelde-tunnel, want de op- en afrit daar bij Terneuzen, daar zijn ze nog steeds bezig met opruimen. Hoe lang gaat dat nog duren? Hoor straks na het nieuws.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
4: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
3: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
5: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
3: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. De weg naar de Westerschelde-tunnel bij Terneuzen. Op een afrit van de Herbertdouwweg naar de Oostbuis is nog steeds dicht. Opruimen duurt zeker tot na de ochtendspits. Straks krijg je een update hierover. En verder ANWB met de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Klaverpolder, 27 minuten. Ook daar bergingswerkzaamheden aan de gang. En de A... Even kijken, dat was het. Nou, dit is de verkeersinformatie. Zie jij iets onderweg in Zeeland? Laat het me wel weten. Als dat nodig is voor de verkeersinformatie, app even naar 0118-499-999. Maar alleen als het veilig kan.
6: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
15: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
16: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Gun je
11: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
1: Omroep Zeeland.
0: Goedemorgen op dinsdagochtend met veel bewolking vanochtend. Vanmiddag en vanavond is het vaak zonnig. Een matige westenwind die draait naar noordwest tot noord en het wordt 24 tot 28 graden. Hopelijk is dat goed wandelweer voor de strandvijfdaagse. Opvallend veel mensen wilden meedoen met deze laatste strandvijfdaagse ooit. Nou, we gingen er even luisteren. Verder in het nieuws, hinder op het spoor bij Rotterdam is voorbij. De kabels daar zijn gemaakt. Het Centrum Beeldende Kunst Zeeland in Middelburg vraagt aandacht voor vrouwen die te maken hebben met mishandeling met een nieuwe tentoonstelling. Over een half uur ga ik het erover hebben. En nu update over de Westerschelde-tunnel. Of beter over de weg vlakbij de Westerschelde-tunnel. Want nog steeds is er verkeershinder bij Terneuzen. Van de Sluiskeeltunnel naar de Westerschelde-tunnel. De op- en afrit van de Herberdouwweg is dicht na dat ongeluk met die brandweerwagen van gisteren. Leo Wolterman, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Remper.
0: Jullie zijn nog steeds bezig met opruimen?
23: Nou, op zich is alles opgeruimd. Dat was ongeveer half 1 vannacht gebeurd. Het asfalt is alleen heel zwaar beschadigd en daar zit allemaal van dat schuimhoudend blusmiddel in. En er was wat onduidelijkheid dat als er iets water bij zou komen, en dat zou ook van de dauw kunnen zijn, zeg maar vanmorgen, dan gaat het als een gek schuimen en wordt het ontzettend glad.
0: Oh.
23: Dus vandaar dat er vannacht is besloten, we laten het even dicht. En vanmorgen gaan ze testen hoe erg het is. En eventueel moeten we het asfalt zelfs vervangen.
0: Hmm.
23: Want het is helemaal door alle poriën heen gelopen. En dat betekent ja dat het wordt een chaos als het vochtig wordt.
0: Ja, dat zou dus echt een ijsbaan kunnen gaan worden daar.
23: Ja, ik zie het maar een beetje als afwasmiddel. Hè? En, dat,
0: oh ja.
23: En dat ligt er dan puur helemaal door het asfalt heen. Ja, en als er dan iets opkomt, dan, dan wordt het echt spekglad.
0: Maar gaat het dan ook schuimen? Dan krijg je zo'n schuimparty. Ja, ik zeg het een beetje flauw misschien, maar het ziet er wel maf uit.
23: Dan. Ja, nou, ja daar komt het wel op neer. Dus dat was vannacht allemaal moeilijk in te schatten hoeveel dat zou zijn en hoe erg. Maar omdat we echt zagen dat het helemaal door het asfalt heen zat, hebben gezegd, oké, dan gaan we iedereen optrommelen en dan gaan we vanmorgen inspectie doen om te kijken of het asfalt rechtuit moet of dat we het ook op een andere manier kunnen reinigen.
0: Maar stel dat het asfalt eruit moet, dan kan die hinder daar nog wel wat langer gaan duren. Dan moet echt, weet ik veel hoe lang?
23: Ja, ik heb ook geen idee, want dat is niet mijn vak, zeg maar. Dus daar moeten vanochtend een aantal experts naar kijken. En dan weten we dat in de loop van de ochtend of we dat ook gelijk gaan doen en of dat ook met welk tijdsbestek dat duurt, zeg maar.
0: Ja, tot die tijd, tot we meer weten en misschien het asfalt vervangen moet worden, maar dat weten we niet helemaal zeker, is die op- en afrit dus dicht. Dat zorgt natuurlijk voor de nodige hinder.
23: Ja, op zich staat het aangegeven. Alleen we kwamen gisteren ook al achter dat een aantal mensen door waren gereden en dan eigenlijk de afslag Terneuzen wilden hebben. Die hebben we over het tunneldak laten keren, een aantal vrachtauto's. Dus als je goed op de borden let, dan rij je niet fout. Maar als je natuurlijk gewoon standaard naar je werk rijdt en denkt, oh, dat lukt wel, ja, dan moet je even door de tunnel en omdraaien.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, het is dan bij de afrit vlak voor de Westerschelde-tunnel, vlak voor de laatste afrit, zeg maar?
23: Ja, als je vanuit de Sluiskeeltunnel komt, de afrit Terneuzen, vlak voordat je de Oostbuis ingaat. En aan de andere kant vanaf de Herberdouwweg, als je de Oostbuis in wil, dan moet je even terug langs het kanaal via de Sluiskeeltunnel en dan kan je gewoon door de tunnel.
0: Ja, vroeger stond er inderdaad, dit is de laatste afslag voor je tol moet betalen. Ik geloof dat bordje nu weg is, maar daar in elk geval, daar moet je rekening mee houden.
23: Ja,
0: daar is het gedoe. Leo Wolterman, een schuimpartje op de weg. Goed, misschien komt het dat zover. Dankjewel voor de update, hou ons op de hoogte. Hopelijk is het snel voorbij, het leed.

0: Fanny van Douwe Bob om 12 minuten over 7. In 5 dagen tijd van Vlissingen naar Oranje lopen, zoveel mogelijk over het strand. Ja, dat is de jaarlijkse strand vijfdaagse. Vandaag tweede dag en het is ook een bijzondere editie, want de allerlaatste. Na 25 jaar stopt die strand vijfdaagse. Opvallend veel mensen wilden daarom toch nog eventjes meedoen, hoorde Omroep Zeeland Sancho Hiddes.
1: De wandelaars komen net terug van de eerste dag van de strand vijfdaagse hier in Domburg. De tenten staan allemaal al op het voormalige voetbalveld. De bagage ligt door elkaar heen op een grote hoop. Dat moet allemaal nog worden uitgezocht. Sommigen zijn bezig met het oppompen van hun luchtbed. Meneer, u moet zelfs uw tent nog opzetten. Heeft u daar wel zin in na die wandeling van vandaag?
2: Ja, is prima. Het hoort erbij en het is gewoon leuk. Ja. Dus ik vind het echt een prachtige wandeling. Prachtige wandelingen. En het is gezellig en het is ook vrij kleinschalig. Dat vind ik ook wel mooi.
1: En ik zag net dat alle bagage op een grote hoop ligt. Heeft u uw koffer en tassen al kunnen vinden?
2: Nou, dat was mijn paniekmomentje. Wel de tas, maar toen bleek mijn tent eruit gevallen te zijn. Dus ik had eventjes geen tent. Ik dacht, nou, dat is wel een heel cliché probleempje voor mensen om bij een ander in tent te duiken. Maar gelukkig is het goed gegaan.
1: Nu is het toch 25 keer geweest. Vindt u het dan jammer dat u maar 2 keer heeft meegedaan, nu het dus de laatste editie is?
2: Ja, 2 keer mee. Ja, ik ben blij dat ik 2 keer heb meegedaan. Maar als ze volgend jaar zeggen, we gaan toch voor de 26e keer, dan doe ik alweer mee.
1: Dit jaar doen er dus 499 deelnemers mee. Dat is het maximale dat is toegestaan bij deze strand vijfdaagse. Waarschijnlijk omdat veel mensen op de hoogte waren van dat het de laatste keer is dat het plaatsvindt.
3: Ik kreeg een tip van een vriendin van let op, dit is de laatste keer dat ze hem organiseren. Meteen ingeschreven inderdaad en gelukkig met die wachtlijsten. Absoluut, ik werd helemaal blij.
1: Ja. Is het dan ook de eerste keer dat u meedoet?
3: Ja, want ik loop altijd de strand 6-daagse, liep ik altijd. En ik kwam wat organisatoren wel eens tegen en die zeiden van ja, het is ook hartstikke leuk. En dan zet je dat op je bucketlist, maar ik kwam er nooit van. Ja, tot de tip dat het de laatste keer was. Nou, geen twijfel mogelijk, ja.
1: Hoe ging de eerste dag?
3: Op mijn sloffen.

0: Ja, en het ziet er gewoon prachtig uit.
1: Vindt u het zelf jammer dat het nu de laatste keer is hier?
0: Ja, absoluut. Want het prikkelt, ja, nu denk ik ook van ja, ik kan niet eens meer plannen maken om volgend jaar dus mee te lopen, want het is er gewoon niet meer.
1: U gaat er dus de komende dagen toch nog maar even volop van genieten?
0: Ik ga helemaal genieten. En ik ben al aan het genieten, dus ja.
2: Heerlijk toch daar wandelen aan het strand. Jules Gerhard, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Maar het strand ligt er volgend jaar ook nog wel, denk ik hoor. Dus,
2: ja, het strand wel.
3: Ja, dan kun je er ook overheen lopen, hè? Ook gezellig.
2: Ja. Maar dat is toch anders?
3: Anders, ja, dat is zo.
2: Eet weer voor vandaag, wat gaan we krijgen?
3: Ja, nou, prima voor de lopers, denk ik. Ietsje minder wind dan gisteren. We hadden nog wel windkracht 4, staat zo'n beetje uit het westen. De wind draait wat bijna west tot noordwesten. Neemt vanmiddag ook het af, wordt zo windkracht 3 in het algemeen. En nog af en toe windkracht 4 aan de kust. Maar bovenland staat meestal windkracht 2 tot 3. Dat is een kleine verandering ten opzichte van gisteren. Voor de rest zijn de veranderingen klein, vooral in temperatuur. Het is dus door die winddraaiing ietsje minder warm dan gisteren. Toen pakte het nog behoorlijk uit met die west- tot zuidwestenwind, met 26 graden voor Vlissingen, 28 voor Goes en 32 maar liefst als maximum temperatuur voor Westdorpen. Dat zijn de KNMI-stations. Die zuidwestenwind komt uiteraard over West-Vlaanderen aan en de zon kon dan ondergrindeld ook de temperatuur omhoog doen. Dus vandaar die warme dag. Vandaag is dat dus ietsje minder. Nu is het 18 tot 20 graden. De minimumtemperaturen waren 17 en 18 graden en de maximumtemperaturen voor vandaag. Die zijn zo na 3, 24 graden direct aan de kust en 26 tot 28 graden landinwaarts. En vanochtend zijn er soms nog vrij veel wolkenvelden, maar vanmiddag en vanavond is dan toch weer overwegend zonnig weer.
2: De sneak peek voor morgen.
3: Ja, morgen vrijwel zon, een paar wolkenveldjes nog vannacht en morgenochtend. Veel minder wind, echt een zwakke veranderlijke wind morgen. En de temperaturen zullen gelijkwaardig zijn aan die van vanmiddag.
2: Jules Gerhard, dankjewel. Het is opkomend tij, hoogwater in Vlissingen om 8 minuten over 7:30. Laagwater vanmiddag om 2:12. En de watertemperatuur 22 tot 25 graden. En ja, je hoort de verkeerspingel ondertussen al. De weg naar de Westerschelde-tunnel bij Terneuzen. De op- en afrit van de Herbert-Douwweg richting de Oostbuis nog steeds dicht. Blijft ook nog wel eventjes zo. Heb je net kunnen horen van de mensen van de Westerschelde-tunnel. In de loop van de ochtend weten we wanneer die weg weer open gaat. En dan naar de AWB-meldingen. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-West en knooppunt Klaverpolder. 39 minuten vertraging, ook vanwege bergingswerkzaamheden. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. 10 minuten.

0: Julian Lennon en Too Late for Goodbyes. Schadeherstelbedrijven hebben nog steeds heel erg druk na de hevige buien van 2 weken terug. Door die grote hagelstenen die op sommige plekken uit de lucht vielen, zijn duizenden auto's beschadigd. Ook bij ons in Zeeland ken je de verhalen. Ja, die moeten nu nog allemaal worden uitgedeukt.
1: Binnen schadenet zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg. Dus we starten een hagelcentrum in de omgeving hier. En in de omgeving bij Amersfoort en in Zeeland, dus 3. Om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want ja, iedereen wil hagelvrij rondrijden.
0: De herstelbedrijven verwachten dat het zeker tot oktober duurt voordat alle beschadigde auto's gemaakt zijn. Het fokken van zeldzame kippen, eenden, ganzen en andere vogels staat onder druk. Vanwege de vogelgriep gelden er tegenwoordig ook voor hobbyhouders strenge regels. Die moeten uitbraken voorkomen, maar hebben volgens de hobbyboeren een keerzijde. En als Europa ze niet versoepelt, dan blijft er volgens die hobbyboeren straks geen bijzondere soort meer over.
2: Je ziet wat er gebeurt, dat dus deze hele diversiteit die hier alleen al in, hier loopt, hè, die gaat gewoon helemaal verloren. Dus dan komen we toch weer op straks op dat er in de wereld nog maar 3 rassen zijn. En als je een keer een echte ziekte krijgt, want vogelgriep is een ziekte, maar nog een extremere, dan is het gewoon alles weg.
0: En de strenge Europese regels gelden al voor hobbyhouders met 50 vogels en raken ook de boeren in de directe omgeving. Ook is het uitwisselen van fokdieren tussen landen in de Europese Unie steeds lastiger. En dan het WK voetbal. België heeft gewonnen van de Verenigde Staten. Het werd 4-1. Nou, dit was het eerste doelpunt, direct al na 10 minuten.
3: Dus is hier weer België en nu is het wel raak. De vlag blijft naar beneden. Doelpunt Charles de Ketelaere. 1-0. Amerika laat het allemaal gebeuren. Heel zwak is het verdedigen, nog zwakker is het uitverdedigen.
0: Het werd uiteindelijk 4-1 voor de Belgen.
4: Ik denk de wraak die we moesten nemen ten opzichte van Toep en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben.
5: Zoiets als karma, van huppakee, kom aan, we gaan het even goed maken en we gaan antwoord geven op het veld.
4: We hebben ze van de eerste minuut bij de keel gegrepen en we hebben het nooit meer weggegeven.
6: Jawel! Kwartfinale!
0: En al die opmerkingen, die slaan natuurlijk op het beladen verloop van die wedstrijd. Veel applaus kwam er toen de Amerikaanse speler Florian Balagun op het veld verscheen. De spits kreeg eerder een rode kaart. Was dus eigenlijk geschorst. Maar mocht toch meedoen, president Trump die had zich ermee bemoeid, waardoor die voetballer voor Amerika toch het veld op kon. En in België zeggen ze, maar wij hebben nu gewonnen. Dit is onze revanche. Ha, ha.

Ik was de Lange en The World of Hurt op Omroep Zeeland. 3 minuten voor 7:30. Goedemorgen. Straks in Zeeland wordt wakker ga ik het hebben over een tentoonstelling in Middelburg. Bij het Centrum Beeldende Kunst over geweld tegen vrouwen. Met de oproep: maak van slachtoffers geen daders. Stop blaming her. Maar hoe laten ze dat dan zien? Hoor je straks na het nieuws van 7:30.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
6: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. De op- en afrit van de Herbert Douweweg naar de Westerschelde-tunnel richting Zuid-Beveland, in Terneuzen is dat dus, is voorlopig nog dicht. Bij dat ongeluk met een brandweerwagen gisteren kwam er vloeistof op de weg en die zorgt voor flinke hinder als er vocht bij komt, zegt Leo Wolterman van de Westerschelde-tunnel.
7: Dan gaat het als een gek schuimen en wordt het ontzettend glad. Dus vandaar dat er vannacht is besloten, we laten het even dicht. En vanmorgen gaan ze testen hoe erg het is. En eventueel moeten we het asfalt zelfs vervangen.
6: Ja, verkeer moet voorlopig daar dus nog omrijden. En het gaat om de laatste afslag voor je bij Terneuzen de tunnel ingaat. Of vanaf de Herbert Douweweg richting de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. De hinder op het spoor bij Rotterdam is voorbij, meldt de NS. De 200 kabels die kapot gingen door een brand in een kabelgoot zijn gemaakt. Ruim een week reden er tussen Zwijndrecht en Rotterdam geen treinen maar bussen. Dat zorgde voor hinder ook voor reizigers van en naar Zeeland. In Middelburg is een voetganger aangereden op de kruising van de Torenweg met de Schroeweg. Om het doorgaande verkeer gisteravond niet te hinderen, hebben ambulancemedewerkers de vrouw naar het parkeerterrein van de McDonald's gebracht om haar daar te onderzoeken. Een voorbijganger zou tijdelijk het verkeer hebben geregeld. En het is de tweede dag van de laatste strandvijfdaagse. 25 edities zijn er dan geweest en dat is gelijk de laatste. Het zorgde voor een run op de deelnemerspassen. Er was zelfs een wachtlijst. Petra uit Noord-Holland doet in elk geval mee.
8: Ik kreeg een tip van een vriendin van let op, dit is de laatste keer dat ze hem organiseren. Meteen ingeschreven inderdaad. En gelukkig met die wachtlijsten. Absoluut, ik werd helemaal blij.
6: En vandaag lopen de wandelaars van Domburg naar Kampeland. En dan nog het weer in Zeeland. Vanmorgen soms veel bewolking. Vanmiddag en vanavond is het vaak zonnig. Een matige westenwind draait naar noordwest tot noord. En de maximumtemperaturen 24 tot 28 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. In de verkeersinformatie houd dus nog steeds rekening met een omleiding bij de op- en afrit bij Terneuzen van en naar de Westerschelde-tunnel vanaf de Herbert Douweweg in de richting van de Oostbuis. Kan al een tijdje gaan duren. En dan een melding van de ANWB over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Klaverpolder 3 kwartier vertraging. Linkerrijstrook is dicht vanwege bergingswerkzaamheden. En op dezelfde weg stukje verderop Hendrikje de Ambacht tot aan Terbrechtseplein 39 minuten. Daar zijn werkzaamheden bezig. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Stamperschat en Zevenbergen 10 minuten vertraging. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Numansdorp en Rotterdam-Zuidplein 5 minuten vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Matt Simons en We Can Do Better. Goedemorgen, Omroep Zeeland om 7:07. Stop blaming her. Geef haar niet de schuld. Ja, dat is een oproep die je toch steeds vaker hoort, gelukkig maar. Gaat om vrouwen die geweld meemaakten en slachtoffer zijn, maar toch als dader worden neergezet. Dan had je maar niet moeten uitdagen in je korte rokje. Ik noem maar eventjes wat. Nou, dat soort gedrag, daar gaat het dus over. Nu ook bij het Centrum voor Beeldende Kunst Zeeland in Middelburg. Daar opent vandaag de pop-up tentoonstelling Stop Blaming Her. Met dus die boodschap, maak van het slachtoffer geen dader. Werk te zien van 5 beeldend kunstenaar. Iris van Bos in Goes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jouw werk is daar ook te zien. Hoe beeld je dat dan uit, zo'n thema?
1: We hebben deze tentoonstelling eigenlijk opgezet samen met de Dolomina's. Die de landelijke actieweek hadden, Stop Blaming Her. En daar hadden we 2 weken geleden hadden we daar al een mooie bijeenkomst over. Een filmavond met debatavond. Ja. Ook in het CBK. En aan de hand daarvan is deze tentoonstelling ook voor elkaar gekregen om dit te doen. Dus het gaat heel erg over de machtsstructuren en huidige structuren in het denken dat het slachtoffer vaak de schuld krijgt, zodat de dader vrijuit gaat.
0: Vanwege wat ik net bijvoorbeeld zei met dat jurkje of iets anders. Hè? Geef eens een voorbeeld wat er dan zo in onze maatschappij zit dat ervoor zorgt dat het zo gaat.
1: Nou, je hoort heel vaak, de nieuwskoppen bijvoorbeeld, hebben heel vaak de neiging om de dader eigenlijk te vergoelijken. Dat er gezegd wordt van, hij kon zijn lust niet weerstaan en heeft dat meisje in de borsten geknepen. Nou, als je dat om zou draaien, je zou zeggen van, zij kon haar lusten niet verstaan en zij heeft hem in zijn ballen geknepen. Dan merk je opeens hoe vreemd zo'n kop is.
0: Ja.
1: Dat we zo geconditioneerd zijn dat we heel vaak de dader goed praten wat daar gebeurt.
0: Hoe zou je dan zo'n krantenkop maken? Welke tekst zou jij er neerzetten?
1: Je hebt een bijvoorbeeld ook een ander voorbeeld is een hele mooie waar ik dan beter meteen het goede antwoord voor heb. Want zo 's ochtends vroeg is dat altijd moeilijk.
0: Dat is waar.
1: Maar dat er een 40-jarige man seks heeft gehad met een 15-jarig of 12-jarig meisje.
0: Ja.
1: Of jongen, maakt niet uit. Daar kan je heel makkelijk van zeggen van ja, dat is geen seks hebben, dat is verkrachting. Dus zeg niet dat er seks is geweest, maar zeg dat iemand een ander heeft verkracht.
0: Ja.
1: Dan zeg je wat de dader heeft gedaan.
0: Jullie gaan dit in de kunst dus laten zien. Hoe doe jij dat dan bijvoorbeeld? Want ik weet dat je daar verschillende werken laat zien. Maar pik er eens eentje uit die toch wel aansluit bij jouw boodschap.
1: Dat gaat veel meer over. Mijn werk gaat meestal over machtsstructuren. Dus op die manier benader ik vaak de samenleving. Dus het gaat heel erg over dat je ziet hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe machtsstructuren een beetje in elkaar zitten. Volgens mij, uiteraard.
0: Ja.
1: En dat laat ik daarin zien.
0: Maar is het een schilderij? Is het een beeldwerk?
1: Ik heb een video. Opgebouwd uit verschillende onderdelen. Onder stop motion. Dus dat is met
0: poppetjes, zeg maar. Ja,
1: getekend. En daar een video van gemaakt. En daar zie je ook heel erg de machtsstructuren in terugkomen. Maar bij beeldend kunst gaat het natuurlijk toch vaak over een wat abstracter manier van kijken. En dat je niet heel direct meteen ziet van je moet daar.
0: Je kunt zelf een beetje met jullie boodschap kun je aan de slag. En op een gegeven moment valt het puzzelstukje wel. Ja. De laatste tijd is er zeker ook sinds Sigelle Pellicot de For Freedoms Awards heeft gekregen in Middelburg. Aandacht voor dit onderwerp, Stop Blaming Her. Merk jij dat daar ten goede wat in verandert?
1: Nou, je ziet wel dat het heel erg aandacht heeft. En dat momentum, dat zijn we eigenlijk verplicht om vast te houden. En daar daadwerkelijke actie in te ondernemen. Maar ja, ik denk dat er nog heel erg veel moet veranderen. Dat de dader daadwerkelijk de dader wordt en daar de schaamte komt te liggen.
0: Ja, het heeft even tijd nodig voordat je dat helemaal omkeert eigenlijk. Ja. Hey, dankjewel Iris van Bos uit Goes. Jouw werk en van al die andere kunstenaars vanaf vandaag te zien. Ik dacht dat vanavond de openingsbijeenkomst is en dan kun je daarna gaan kijken. Bij het Centrum voor Beeldende Kunst Zeeland, de pop-up tentoonstelling Stop Blaming Her.

Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. De weg naar de Westerschelde-tunnel bij Terneuzen. Op een afrit van de Herbert-Douwweg richting de Oostbuis, of vanaf de Oostbuis, is nog steeds dicht. Na het ongeluk met de brandweerwagen ligt daar troep op de weg dat heel glad kan worden. In de loop van de dag gaan ze kijken wat ze daarmee aan moeten. Dat duurt nog wel even, deze situatie daar bij de Westerschelde-tunnel aan de Terneuzense kant. Dan de meldingen van de ANWB. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Zevenbergzoek. Half uur vertraging door een ongeluk. Nog de A16 naar Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein half uur door wegwerkzaamheden. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Oudenbosch en Zevenbergen hou rekening met 10 minuten vertraging.

0: Azie Sam van Ed Sheeran op Omroep Zeeland. Mooi verhaal van een bakker die al 70 jaar bakt. Hoor je zo dadelijk in Zeeland het wakker? Kreeg een berichtje van Wilhelmina op 0118499999. Goedemorgen Remco, ik heb geen verstand van voetbal, maar vind het geweldig dat België heeft gewonnen van Amerika. Gewoon belachelijk van Trump dat hij zich met de wedstrijd bemoeit. En ook dat hij bij de FIFA dat allemaal gedaan krijgt. Ik snap niet hoe dat kan. Dit moest ik even kwijt. Dankjewel Wilhelmina. Je bent niet de enige. Meer mensen die hebben bij mij aangegeven. Ik snap niks van voetbal, maar dit vind ik heel leuk. Dat België met 4-1 heeft gewonnen van Amerika. Volgende wedstrijd is vrijdag om 9 uur onze tijd. Dan naar een verhaal dat ik zag in de PZC. Bijna een jaar na de brand in het zwembad en wellnesscentrum De Parel in Domburg ligt het gebouw er nog steeds uitgebrand bij. De eigenaar Landal zegt dat ze achter de schermen hard werken aan een nieuw bad. Ze willen eigenlijk het hele vakantiepark herontwikkelen, maar daar ging de gemeenteraad van Veren niet mee akkoord. Met het plan dat was ingediend. Om De Parel nu toch snel te kunnen opbouwen, hebben ze dat stukje eigenlijk losgekoppeld van de rest van het plan, zodat ze in elk geval met De Parel vast vooruit kunnen. En ja, dan dat verhaal over die bakker die al 70 jaar bakt. Dat is wel een bijzonder verhaal. Van romige bolussen tot stevige meergranenbroden en, oh, lekkere appelflappen. Co Riceo maakt ze allemaal. 84 is hij, 7 dagen per week actief in de bakkerij van zijn familie in Zaamslag. En dat begon dan toen hij heel jong was.
1: Als kleine jongen. Van een jaar of 8. Nog vroeger wel. Bij mijn vader gewerkt. Dus zo gaat dat, hè. Klein bedrijfje. Kleine mannen meehelpen. Ja.
2: En wist je vanaf jonge leeftijd al dat je in de voetsporen van je vader wilde treden?
1: Ongeveer wel, ja. Ja.
2: Ook een opleiding gevolgd?
1: Ja. Goed geweest 2 jaar. Van mijn 13e tot mijn 15e. En dan ben ik van school gekomen. En dan ben ik hier gestart.
2: Maar het is een familiebedrijf.
1: Ja, klopt.
2: Jij bent 84,
1: ja.
2: Maar je broer is 80.
1: Ja.
2: En die werkt ook nog in het bedrijf.
1: Ja, klopt.
2: Zit dat in de genen bij jullie, die vitaliteit?
1: Dat zou goed kunnen. Ja, dat zou best kunnen dat het erin zit. Ja, dat zal eigenlijk wel, want anders zou ik het niet doen. Hè.
2: Nu had je, toen je 67 werd, had je met pensioen kunnen gaan.
1: Ja.
2: Niet gedaan.
1: Nee, het was mijn hobby. En ze zeggen, nou, je bent pensioen gehad, dan moet je met je hobby beginnen. Nou ja, ik was ermee bezig, dus ik ben er gewoon mee verder gegaan.
2: Ja. Hoe vaak ben je nog te vinden hier?
1: Bijna iedere dag.
2: Want hoe ziet dat dagschema eruit? Hoe laat begin je?
1: Ah, een uurtje of 4.
2: 'S nachts?
1: 'S morgens.
2: 'S morgens?
1: Ja. Voor de bakker is 4 uur, dat is morgen. Dat is geen nacht meer, hè, dan.
2: Nee. En dan, hoe verloopt de dag?
1: Nou ja, tot gebeurd is, dat is in 's avonds een uur of half 5 uur.
2: En dan ga je naar huis?
1: Ja, nee, dan sluit ik nog een paar winkels en dan ben ik om een uur of 6 thuis. Nou, en dan eten.
2: En dan een tukkie doen?
1: Nee hoor, nee. Ja, 's avonds natuurlijk normaal op tijd naar bed, hè. Dat wel, ja.
2: En dan om een uur of 3 er weer uit?
1: Half 4.
2: Half 4 eruit? Ja. Wat geeft je de meeste voldoening in je werk?
1: Ja, tevreden klanten. En hetgeen wat of je dus ziet dat geproduceerd wordt. Dat is mooi.
2: Ja, want als we het over dat ambacht hebben, is er veel veranderd in de loop der jaren?
1: Ja, natuurlijk is er veel veranderd. Ja, het handjeswerk, dat is deels overgenomen door de machines. En het schrijfwerk is overgenomen door de computers. We leven in een digitaal tijdperk. Ik bedoel, er is zoveel veranderd. En soms is het wel eens nadenken om mee te gaan.
2: Hoe lang ben je nog van plan om door te gaan?
1: Goh, dat is een goede vraag. Hoe lang zou ik nog krijgen? Dat weet ik niet.
2: Zolang je gezond bent?
1: Zolang ik gezond ben, ga ik verder. Of ze moeten me hier wegsturen. Dat kan ook nog natuurlijk. Als ze zeggen van, nou is klaar, naar huis toe.
2: Ben je trots op het feit dat je al 70 jaar bakker bent?
1: Trots is misschien een groot woord, maar ik ben er wat tevreden mee.
0: En morgen gaan ze dat vieren op woensdag 8 juli. Feest in de bakkerij, jubileum van Co. Omroep Zeeland's Erik Holm die maakte dit verslag. Meer hierover op onze website omroepzeeland.nl. Ga richting 8 uur. Doen we met Lucy Silvas op Omroep Zeeland. En breathe in.

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
10: Omroep Zeeland.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïnse president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
12: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
11: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
13: Vanaf 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
11: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Omroep Zeeland met de verkeersinformatie. Houden nog steeds rekening mee dat de weg naar de Westerschelde-tunnel bij Terneuzen is afgesloten. En dat is dan de op- en afrit vanaf de Herbert Douwweg richting de Oostbuis. Kan nog wel eventjes duren. In de loop van de dag gaan ze kijken of het asfalt daar moet worden vervangen na dat ongeluk van gisteren. En dan de AWB-meldingen. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zonzeel. Hou rekening met 20 minuten vertraging. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en Klaverpolder, 11 minuten vertraging. En de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen Numansdorp en Oud-Beijeland, 5 minuten vertraging.
15: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
19: Odido.
17: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
20: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
21: Zijn we er al?
20: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
22: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora autoverzekering.
23: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
24: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
23: Nog niet helemaal dus.
24: Tja, die administratie. Toevallig tips?
23: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
24: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
23: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
20: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
14: Goedemorgen op deze dinsdagochtend. Vanochtend is er soms veel bewolking. Vanmiddag en vanavond is het vaak zonnig. Een matige westenwind draait naar noordwest tot noord en 24 tot 28 graden gaat het worden. Ja, wat zijn de goede plekken op Schouwen-Duiveland voor een openbaar sportparkje of een goede speelplek? Nou, de gemeente gaat nieuw beleid maken, maar hoe gaan ze dat dan doen? Dat hoor je straks. En verder in het nieuws. De hinder bij Terneuzen op de op- en afrit naar de Westerschelde-tunnel duurt nog wel even. Straks een nieuwe inspectie of het asfalt nog wel goed is na het ongeluk van gisteren. Het Centrum Beeldende Kunst Zeeland in Middelburg vraagt aandacht voor vrouwen die te maken hebben met mishandeling. Maak van de slachtoffers geen dader. Dat is de boodschap toch in elk geval. En allemaal zomeractiviteiten. In Zierikzee begint de zomerbries weer. En wat dat dan inhoudt, dat hoor je over een half uur hier in Zeeland wordt wakker. Welkom.

0: Het is Cher op Omroep Zeeland en Believe om 11 minuten over 8. Schouwen-Duiveland onderzoekt of er voldoende speelplekken zijn en plaatsen waar mensen buiten kunnen sporten. De gemeente heeft een bureau in de arm genomen dat elke kern bezoekt. En daar beginnen ze nog deze maand mee. Wethouder Jacqueline van Burg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat onderzoeken die mensen dan?
1: Nou, het is onderdeel van ons speelruimtebeleid. Dat gaan we nu evalueren. Dat is opgesteld in 2017. En toen is dat ook mede door veldwerk, wat we nu ook weer gaan doen, tot stand gekomen. En dat is dat je vooral buiten gaat kijken. Hoe kan je de openbare ruimte zo inrichten of aanpassen dat het aantrekkelijk is voor kinderen om buiten te spelen. En dan gaat vinden we heel belangrijk, dat kinderen naar buiten gaan. Dus.
0: Ja, en dan gaat het om speelplaatsjes, voetbalveldjes, dat soort dingen?
1: Ja, ja, we als gemeente investeren we daar ook best veel in speelruimte. En we hebben bijvoorbeeld in Zierikzee een prachtig skatepark. We gaan nu starten met aanleg van een pumptrack in Renesse. Alleen ja, dat zijn zulke grote voorzieningen, dat kan niet overal natuurlijk. Mm. Maar dan kijken we wel in alle kernen hoe we daar zo goed mogelijk in kunnen richten voor kinderen, zodat het aantrekkelijk is om naar buiten te gaan.
0: Want op zich zijn er dus al allemaal van die plekken. Hebben jullie aanleiding om te denken, het moet misschien op een andere plek, of het moet wat groter of iets kleiner?
1: Nee, kijk, het is uit 2017, dus het is sowieso wel toe aan een evaluatie, herrijking. Weet je wel, de wereld verandert, kinderen veranderen, de behoefte verandert. Dus het is altijd goed om eens te kijken, weet je wel, voldoet het nog of wordt het niet gebruikt? Of staat het eigenlijk op een totaal verkeerde locatie?
0: Ja, ja.
1: Dus dat, want het kan ook, hè, dat iets niet gebruikt wordt omdat het op een verkeerde plek staat of zo.
0: Ja, als je dan aan de andere kant van het dorp legt, dat er ineens mensen het wel weten te vinden, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat dus.
0: Jullie hebben er zelf
1: dat,
0: een bericht.
1: Dat gaan we bekijken.
0: Ja, jullie hebben er zelf een bericht over naar buiten gebracht, omdat er ook mensen gaan fotograferen. En eigenlijk wil je voor zijn dat mensen zeggen, wat moet dat hier? Wat doen die mensen dan?
1: Ja, hoewel tegenwoordig niemand meer opkijkt als iemand een foto staat te maken.
0: Nee, dat is waar.
1: Tegenwoordig maakt iedereen overal foto's van. Maar het is wel goed om aan te kondigen dat mensen weten. Weet dat we hiermee bezig zijn. En dat wordt gewoon geïnventariseerd. En dat is goed dat ze dat op de locatie doen en niet van achter een bureau.
0: Dat lijkt me heel zinnig. Nou, Jacqueline van Burg, dankjewel voor de uitleg. Gemeente Schouwen-Duiveland is dus bezig met het nieuwe speelruimte- en beweegparkenbeleid. Zo heet het officieel. Even kijken of de speelparkjes die er zijn nog op de juiste plek liggen en wat er misschien anders bij moet komen. Onderzoek is nu begonnen.

0: Alex Warren en Passenger. Jules Gernaert, het weer van vandaag is een beetje kopie van gisteren, maar niet helemaal.
1: Ietsje minder wind dan gisteren. We hadden nog wel windkracht 4, staat zo'n beetje uit het westen. De wind draait wat bijna west tot noordwesten. Neemt vanmiddag ook het af. Wordt zo windkracht 3 in het algemeen. En nog af en toe windkracht 4 aan de kust. Maar bovenland staat meestal windkracht 2 tot 3. Dat is een kleine verandering ten opzichte van gisteren. Voor de rest zijn de veranderingen klein. Vooral in temperatuur. Het is dus door die winddraaiing ietsje minder warm dan gisteren. Toen pakte het toch behoorlijk uit met die west- tot zuidwestenwind. Met 26 graden voor Vlissingen, 28 voor Goes. En 32 maar liefst als maximumtemperatuur voor Westdorpen. Dat zijn de KNMI-stations. Die zuidwestenwind komt uiteraard over West-Vlaanderen aan. En de zon kon dan ondergrindeld ook de temperatuur omhoog doen. Dus vandaar die warme dag. Vandaag is dat dus ietsje minder. Nu is het 18 tot 20 graden. De minimumtemperaturen waren 17 en 18 graden. En de maximumtemperaturen voor vandaag. Die zijn zo'n 24 graden direct aan de kust en 26 tot 28 graden landinwaarts. En vanochtend zijn er soms nog vrij veel wolkenvelden, maar vanmiddag en vanavond is dan toch weer overwegend zonnig weer.
0: De sneak peek voor morgen.
1: Ja, morgen vrijwel zon, een paar wolkenveldjes nog vannacht en morgenochtend. Veel minder wind, echt een zwakke veranderlijke wind morgen. En de temperaturen zullen gelijkwaardig zijn aan die van vanmiddag.
0: Dankjewel Jules, het is afgaand tij. Laagwater in Vlissingen, 12 voor 2. Hoogwater vanavond om 1 voor 8. En dan waren de temperatuur op dit moment 21 tot 23 graden. Situatie op de weg naar de Westerschelde-tunnel bij Terneuzen. En dat is dan de op- en afrit vanaf de Herbert Douwweg naar de Oostbuis, of de andere kant op, is nog steeds dicht door dat ongeluk gisteren met die brandweerwagen. Het opruimen duurt nog tot zeker na de ochtendspits en dan gaan ze controleren of het wegdek moet worden vervangen. De tunnel zelf is wel open, zeg ik er maar even voor de duidelijkheid bij. Het gaat echt om de afslag, de af- en oprit van en naar de Herbert Douwweg. Dan nog de filemeldingen van de AWB. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht kwartiervertraging. En tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt de Brechtseplein 3 kwartier. A17 Roosendaal Dordrecht. Tussen Stamperschat en Klaverpolder 19 minuten vertraging. A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Willemstad en Numansdorp 11 minuten. En tot slot de N57 Middelburg Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15... heb je 11 minuten vertraging.
2: Hey! Listen up, yo! This room's a

0: Met de Pasadena's en Tribute wordt het 7 minuten voor 8:30. Schadeherstelbedrijven hebben het nog steeds heel erg druk na die hevige buien van 2 weken terug. Uit Zeeland ken je de voorbeelden ook nog wel van toen. Door grote hagelsteden zijn duizenden auto's beschadigd en die moeten allemaal nog worden uitgedrukt.
1: Binnen schadenet zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg. Dus we starten een hagelcentrum in de omgeving hier. In de omgeving bij Amersfoort en in Zeeland, dus 3. Om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want ja, iedereen wil hagelvrij rondrijden.
0: Een hagelcentrum dus ook bij ons in Zeeland. Nou, we gaan even precies uitzoeken hoe dat zit. Herstelbedrijven verwachten dat zeker tot oktober het nog duurt voordat alle beschadigde auto's zijn gerepareerd. Op het WK voetbal heeft België gewonnen van de Verenigde Staten. 4-1 voor België. En mijn sportcollega van de VRT zei het vannacht zo.
2: En de perfectie, dat was het ook bijna voor de Rode Duivels. Het laatste gastland is gesneuveld met USA. België gaat door naar de kwartfinale.
0: Dat gaan ze zeker. Het was een beladen wedstrijd. De Amerikaanse speler Bolagun kreeg eerder een rode kaart. Mocht daarom niet meedoen in deze wedstrijd. Maar na bemoeienis van president Trump stond hij toch op het veld. België reageerde zo.
3: Ik denk de vraag die we moesten nemen ten opzichte van Toep en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben.
4: Zoiets als karma, van huppakee, come on, we gaan het even goed maken en we gaan antwoord geven op het veld.
3: We hebben ze van de eerste minuut bij de keel gegrepen en we hebben het nooit meer weggegeven.
5: Jawel! Kwartfinale!
0: Ja, blije Belgen. Koning Filip van België is ook blij, denk ik. Vrijdag is hij bij de kwartfinale van het WK voetbal. Dat is de wedstrijd tegen Spanje. Vanavond en morgen komen 32 staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO bij elkaar in Ankara, Turkije. Ook de Amerikaanse president Trump is erbij. En er is een boel te bespreken, want volgens correspondent Kiesje Hekster was het een roerig jaar.
6: De Amerikaanse president dreigde Groenland in te nemen van bondgenoot Denemarken. Hij begon zonder enig overleg de Iran-oorlog. En meerdere leiders van NAVO-landen die waren daar niet blij mee, waren daar boos over. En op zijn beurt was Trump daar dan weer woedend over. Die zei, ik kan niet op mijn bondgenoten rekenen. Nou, dat moet vandaag en morgen allemaal glad gestreken worden.
0: En er zijn er wel wat meer dingen te bespreken. Ondertussen zijn vooraf aan die NAVO-top in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering om veiligheidsredenen. Maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat die maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen zijn ook journalisten, academici en advocaten. Dat is nieuws op Omroep Zeeland uit binnen- en buitenland.

0: Despacito. Louis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber en Despacito. Ik heb nog een raadseltje voor je, want ons programma Goedemorgen Zeeland is begonnen aan hun zomerspelen on tour. Elke dag vanuit een andere stad of dorp. Veerle en Elsa die dagen elkaar uit dit jaar om iets te doen dat ze niet eerder deden. Gisteren in Achterkerken moest Veerle alpaca's scheren. Straks een nieuwe opdracht tussen 9 en 12... op een nieuwe plek. Nou, als je het leuk vindt, kun je meeraden waar ze zijn. App je antwoord naar 0184999999. De cryptische omschrijving die ik voor je heb bedacht. Twee keer ruiken. Twee keer ruiken. Welke plaatsnaam zou daarbij kunnen horen? App het 0184599. Het gaat om de eeuwige roem. Twee keer ruiken.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, de zomerbries begint weer in Zierikzee. Straks maar eens even bellen na het nieuws op Omroep Zeeland van 8:30. De brandweer is bezig bij een loods aan de Hogeweg in Hulst op dit moment. Er was net brand, is inmiddels geblust, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Maar de brandweer is nog wel binnen om te kijken of er nog meer in brand staat. Ik heb een foto inmiddels gekregen waarop je zag dat er net een zwarte rookwolk naar buiten kwam. Meer details zijn er op dit moment nog niet over die brand aan de Hogeweg in Hulst. De op- en afrit van de Herbert-Douwweg naar de Westerschelde-tunnel richting Zuid-Beveland is voorlopig dicht. Bij dat ongeluk met een brandweerwagen kwam gisteren een vloeistof op de weg en die zorgt voor flinke hinder als er vocht bij komt, zegt Leo Wolterman van de Westerschelde-tunnel.
5: Dan gaat het als een gek schuimen en wordt het ontzettend glad. Dus vandaar dat er vannacht is besloten, we laten het even dicht. En vanmorgen gaan ze testen hoe erg het is en eventueel moeten we het asfalt zelfs vervangen.
0: Ja, verkeer moet daar dus omrijden. Het gaat om de laatste afslag voor je bij Terneuzen de tunnel ingaat. De tunnel zelf is open. De nieuwe voetgangersbrug over de Oude Sluis in Wemeldingen is op zijn plek gelegd. Volgende week vrijdag wordt die officieel in gebruik genomen. Die brug vervangt het oude bruggetje dat op dezelfde plek lag en waarvan de elektronica steeds kapot was. Mensen moesten daardoor steeds een stuk omlopen. En door de invoering van herbruikbare bekers bij Festival de Ballade in Terneuzen is er veel minder afval. Het scheelt wel de helft, zegt een van de opruimers.
6: Kijk, je zal altijd moeten blijven rapen. Ja, maar het is gelukkig iets minder dan anders. Dus dat scheelt.
0: Sinds kort heeft de gemeente Terneuzen zelf plastic bekers die festivals kunnen huren. Ze worden schoongemaakt door sociale werkvoorziening Deton. Het afbouwen van de ballade, dat duurt nog wel tot vrijdag. En dan het weer. Vanmorgen soms veel bewolking. Vanmiddag en vanavond is het vaak zonnig. Een matige westenwind draait naar noordwest tot noord. En de maximumtemperaturen 24 tot 28 graden.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen.

0: Love Me Like You Do, Ellie Goulding. Twee keer ruiken. Welke plaatsnaam hoort daarbij? Veerle en Elsa gaan daar straks heen in Goeieborgen Zeeland. Maar welke plaatsnaam is dat dan? Twee keer ruiken. Connie Boudens uit Goes, jij hebt het goed in elk geval doorgestuurd via 0184499999. Pluim voor jou. Leni, Seroskerke, dat hebben we inderdaad twee keer in Zeeland. Maar je antwoord klopt niet. Geen Seroskerke. En Petra, Axel, is het ook niet. Twee keer ruiken. Ondertussen zie ik meer appjes binnenkomen. Ik zal straks nog eventjes een paar namen met jou doornemen. Dan eens eventjes naar Zierikzee. Want ja, zomer in Zeeland is natuurlijk niet compleet zonder de zomerbries in Zierikzee. Zes dinsdagen in het centrum. Met niet alleen meer de lokale organisaties die zich laten zien, maar ook wat marktkramen van buiten. Steven Schravenzander, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Het is allemaal iets groter gemaakt?
1: Ja. Ten opzichte van vorig jaar zeker. Ik vind dat ook past bij een stad als Zierikzee. Dus we hebben de samenwerking gezocht met Line-up Markten. Die hier op het eiland ook de Burgse Dag voor zijn rekening neemt. En die hebben ervaring in dit soort dingen. En daardoor kunnen wij de bewoners en de bezoekers een hele leuke grote braderie aanbieden. Op het havenplein en op het havenpark. Maar en daarnaast heel veel vermaak.
0: Precies, maar de lokale ondernemers zijn er nog wel, toch?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Gelukkig maar. Ja, want dat maakt de zomerbries juist ook zo leuk altijd. Maar vertel eens, wat is er dan verder nog te doen? Want het is niet alleen maar kraampjes, er is ook nog van alles omheen.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Nee, we hebben iedere week eigenlijk een variatie aan extra elementen die we aan die zomerbries toevoegen. En dat is wekelijks is dat een dame die hele leuke grote bellen maakt met kinderen.
0: Ja.
1: Die staat vandaag op plein Montmartre samen met een dame die kindjes schminkt. En vanaf volgende week staan ze 5 weken bij de Nieuwe Kerk, waar ook een kleedjesmarkt is voor kinderen. En daarnaast is er Zeeuwse Klederdrachten. Die komen om 11:30 en 13:30 vanaf volgende week alle 5 weken. En er is op 18 augustus nog een extra markt met oude ambachten toegevoegd. Dus iedere week zijn er wel extra elementen die eraan toegevoegd worden.
0: Ja, toch leuk hoe zo'n evenement zich dan ontwikkelt. Soms groot, soms klein, soms veel te doen, soms wat minder. Dan nu is dit wat jij nu net beschrijft met ook dat bellenblazen. Dan moet ik gelijk denken dat ik daar zelf als zo'n klein jochie met zo'n bellenblaasstokje ergens stond en dan zeepsop ergens in zo'n bakje en dan kwam er een heel klein, lullig belletje uit.
1: Ja. Het roept inderdaad herinneringen op en leuk om te zien dat ouders met hun kinderen komen en eigenlijk zijn die ouders net zo enthousiast als die kinderen.
0: Ja. Maar deze mevrouw die maakt wel grote bellen, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, en dat doet ze eigenlijk niet blazen, maar ze doet ze echt creëren met een soort stokken die ze in een emmer met zeep doopt. En dan kan ze op een of andere manier daar een serie van bellen van maken.
0: Och.
1: Ja, die soms tientallen meters ver als een beetje een windje staat gaan. Ja, en kindjes proberen daar dan te gaan springen en die dan kapot te prikken. Want dat is natuurlijk de uitdaging.
0: Ja, zo zijn dus, we dan ook alweer.
1: Ja, en dat is dan wel weer een leuk tafereel. En papa en mama zitten op het terras en die genieten daar ook van.
0: Eerste zomerbries en er komen er maar liefst 6 aan. Eerste van 6 op 6 dinsdagen in het centrum van Zierikzee. Hey, dankjewel, Steven Schravenzander. En plezier met bellenblazen.

Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Twee keer ruiken, welke plaatsnaam hoort erbij? Dat hoor je zo in Zeeland tot Wakker. Mocht je nog een gokje willen wagen, via de app 0118-499-999. Kijk ik even naar de verkeersinformatie. En dat gaat dan over de weg naar de Westerschelde-tunnel bij Terneuzen. De op- en afrit vanaf de Herbertdouwweg richting of van de Oostbuis. Nog steeds dicht na dat ongeluk met de brandweerwagen. Tunnel zelf is wel open. Dan de meldingen van de ANWB. Die gaan dan over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht kwartier. En dan een stuk verderop tussen Hendrik Ido Ambacht en Terbrechtseplein 51 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en Klaverpolder 11 minuten. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Willemstad en Numersdorp 9 minuten vertraging. En even kijken, dat zijn ze op dit moment. Dat is de verkeersinformatie hier op Omroep Zeeland.

0: Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Nog steeds verkeershinder aan de Terneuzense kant van de Westerschelde-tunnel. En het gaat dan om de op- en afrit van de Herberdouwweg naar de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Gisteren is daar die brandweerwagen omgevallen. Er kwam een heleboel troep op de weg. En dat zorgt voor gedoe nog steeds. Leo Wolterman van de Westerschelde-tunnel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie gaan straks de weg bekijken. Wat is op dit moment de situatie?
1: Nou, de situatie is dat we midden in de nacht hadden we alles opgeruimd. En toen bleek er heel veel van dat schuimvormend middel ook in het asfalt gelopen te zijn en in de bermen. En als daar water bij komt, dan gaat het schuimen. Dat is natuurlijk bij brand de bedoeling, maar niet als je er overheen rijdt.
0: Ja.
1: En op het ogenblik zijn er mensen aan het kijken hoe we dat moeten oplossen. Dus dat is of neutraliseren. Of eventueel in het ergste geval zou een stuk asfalt vervangen moeten worden. Om te voorkomen dat het, als het te vochtig wordt, dat het ontzettend glad wordt.
0: En zijn er op dit moment, 8:50 op dinsdagochtend, echt mensen aan het kijken, die weg aan het inspecteren?
1: Ja, dat klopt. Echt letterlijk nu. We hebben wat experts vannacht weten te bereiken. En die zijn nu ter plaatse om te kijken van, ja, zit het in het asfalt? Hoe diep? En wat zou je eraan kunnen doen? En dat moet in de loop van de ochtend duidelijk worden wat dan de oplossing is.
0: Want het gevaar is, dat legde je eerder vanmorgen al uit, dat het heel glad kan worden of dat het heel erg kan gaan schuimen, waardoor je inderdaad naar de rij zo'n schuimpartje
1: ja,
0: binnen.
1: Dat klopt. Vannacht was even de angst dat als het zeg maar van de rijp vanmorgen, dat al genoeg zou zijn. En dan wordt er uit voorzorg gewoon gekozen voor veiligheid. En nu wordt er gekeken van hoe erg is het echt en wat zou je er vooral aan kunnen doen.
0: In de loop van de ochtend, einde ochtend, dan weet je meer, hè?
1: Zeker, dat hoop ik wel, ja.
0: Goed zo, houden we ons op de hoogte. Leo Wolterman van de Westerschelde-tunnel, dank je wel. Straks ga ik vertellen waar die cryptische omschrijving op slaat. 2 keer ruiken. Eerst nog direct. Dit is Soldier On.

0: Direct en Soldier On. Straks Goedemorgen Zeeland, met natuurlijk weer de uitdaging in de zomerspelen Nieuwe Stijl. Maar waar zijn Veerle en Elsa? Nou, twee keer ruiken, daar moest jij het mee doen. Erlin? Nee, het is geen Ierseke Erlin. Maar wel dank voor je reactie op 0184-5-9. Joris, twee keer ruiken, Vlissingen Oost. Ja, dat wil het wel, dat stinken. Joris, nee, het is niet goed. Wel goed, J.P. Flikweert, Loni Blom, Henk Pladet, Tini, Jeanette en Jannie. Goedemorgen, Jannie.
1: Goedemorgen.
0: Wat deed het hem?
1: Wat zei je?
0: Wat deed het hem? Waardoor had je het gelijk door?
1: Nou, die twee rotte neuzen met status.
0: Ja, want antwoord is...
1: Terneuzen.
0: Zeker weten. Twee keer ruiken vanwege dat letterkunstwerk, hè? De ter en de twee neuzen. Wat vind je daarvan eigenlijk, van dat ding?
1: Nou, ik vind het niet zo kunstig.
0: Als je twee neuzen hebt, kun je wel goed ruiken.
1: Ja, uit
0: weer
1: slechte neus,
0: net
1: wat nog niet.
0: Ja, nee, dat is zo. Hey, Jannie, jij hebt het goed. Dankjewel voor het meespelen. De eeuwige roem voor deze dinsdag, die gaat naar jou.
1: Dankjewel.
0: Dag, Jannie. Zeeland wordt wakker, is voorbij. Straks natuurlijk luisteren naar die zomerspelen in de Goedemorgen Zeeland. Veel plezier.

0: Omroep Zeeland. BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: 22 juli, demodag scootmobielen.
5: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Mam, waar is mijn zwemband?
14: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
15: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig. Voordelig en dichtbij.
12: Geef ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
17: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
16: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
18: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
16: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege een beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
20: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
21: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
22: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
23: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
24: Ik koos wat mij raakte.
23: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
25: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
26: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
25: Ja, werkt wel.
26: Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
27: Vlees aan tafel.
28: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
27: Vers.
28: Aan tafel.
26: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
28: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
27: Vers.
28: Aan tafel.
29: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
30: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
29: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
30: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
31: Omroep Zeeland.
32: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: The Bee Gees en You Win Again. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. En meekijken kan natuurlijk online of via je tv. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Alles goed sinds gisteren?
1: Ja, er is niet veel veranderd, geloof ik.
0: Okay.
1: Ja, ik heb gisteren, zaten we weer op de fiets, kwam mijn broek natuurlijk helemaal tussen de ketting.
0: Ik heb jou gisteravond
1: nog tips gestuurd,
0: precies,
1: zag ik.
0: Ja. Hoe je smeerolie uit kleding haalt. Heb je het geprobeerd?
1: Ik heb zeker mijn best gedaan. Het is nog niet...
0: Suiker en dan afwasmiddel of met boter? Eén van de twee, niet alles tegelijk natuurlijk.
1: Ik dacht dat er een combi stond. Maar ik heb met afwasmiddel vind ik altijd goed werken voor vet.
0: En is het eruit?
1: Nee, het zwart niet. Het was een soort linnige broek. En de gaatjes die erin waren getrokken, die zijn wel weer eruit getrokken. Dus
0: okay.
1: Hij ziet er minder slecht uit dan gisteren.
0: Goed, toch proberen dan met die suiker, denk ik.
1: En jij?
0: Nou, wij hebben ineens weer een bulk aan kuikentjes.
1: Goh.
0: Ja, ze lopen overal. We zitten nu op dit moment op 12.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik dacht, de helft haan is toch weer 12. 12 gedeeld door 2. 6 hanen erbij. Ik kan nu nog niet zien hoor. Er loopt er eentje bij met zo'n gestrekt nekje. Maar het is echt nog zo'n donze bolletje.
1: Wat gebeurt er nou altijd bij jou met die hanen dan? Want je hebt...
0: De vorige, daar heb ik er een deel van toch...
1: Maar je kunt ze toch nooit allemaal kwijt?
0: Nee.
1: Blijven die dan gewoon lopen en gaan ze dan ruzie maken?
0: Nee, ja, dat. En uiteindelijk kwam er een meneer en die zei... ik wil wel graag jullie hanen meenemen. En dat heeft hij gedaan.
1: En die woont nu met al die hanen in een heel
0: fijne
1: plek.
0: Ik dacht eerlijk gezegd, die verdwijnen meteen in de soep.
1: Ja,
0: maar hij zei nee. Hij zegt, want als je alleen maar hanen bij elkaar zet, dan vechten ze niet.
1: Ja, zonder vrouwtjes, dat klopt. Ik dacht dat dat pas was als ze nog nooit bij vrouwtjes waren geweest.
0: Nou, blijkbaar behoeft dat niet.
1: Okay. Mooi.
0: Instinctief weten ze dat volgens mij wel. Huh? Maar in ieder geval, dat vond ik dan toch wel weer leuk.
1: Ja.
0: Dus het adres van die meneer heb ik nog. Dus.
1: Oké, okay, ja, want misschien is mijn kuiken ook een haan. Ik ben weer een kip verloren vorige week. En ik snap er niks van. Hij kwam gewoon niet thuis. Of ze kwam gewoon niet thuis. En ik heb er ook nergens gevonden. Want de vorige keer met die egel, toen heb ik mijn kip gevonden. Nergens een zwart veertje te vinden. Want ik denk dan een roofvogel. Zo'n rottige buizerd die jij oploopt te voeden.
0: Ja,
1: in
0: maar die eten geen volwassen kippen op.
1: Ja, wat kan het dan zijn geweest? Daar
0: geloof ik helemaal niks van. Ik kan allerlei hele vervelende doemscenario's nu bedenken. Maar dat gaan we toch maar niet doen. Als je wilt reageren deze ochtend, onthoud voor straks zeker het telefoonnummer 0118-499999. En ik zeg telefoonnummer, maar het is eigenlijk vooral vanochtend om te appen. En straks hoor je wel waarom.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

een beetje anders, maar dit jaar zijn ze heel erg anders. Want Veerle en ik gaan samen op pad en we geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Dat is niet veranderd. Maar omdat er 's ochtends toch iemand hier moet zitten, doen we die opdrachten 's middags. En die krijg je dan later te zien. Nou, vorige week zijn we ook op pad geweest. Je hebt al bij Remco gehoord dat we in Terneuzen waren. Nou, wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, nou, dat hoor je pas rond 11:30. Nou, als je het leuk vindt om mee te doen, dat kan nu ook. Tot 10:00 kun je appen naar 0118-4999-99. Met wat wij daar gedaan hebben. Dus als je nou denkt, nou, ze zijn vast om die of die reden daar geweest. Je loopt dan om 11:50 automatisch mee met de dagprijs. En vanaf 10:00 kan je ook nog appen met foto's. Maar daar hoor je om 10:00 dan wel meer over. Dus nu tot in 10:00 mag je appen. Als je denkt te weten wat wij in Terneuzen deden.

Juanes en Adios Lepido. Nou, er komen al wat berichtjes binnen. Oh, Herman denkt dat we de neuzen zijn gaan meten. Bij die grote neuzen die op het Stadhuisplein staan. En Erlin denkt dat we naar Snowworld geweest zijn in Terneuzen. Nou, ik zeg nog helemaal niks. Als je ook nog iets bedenkt, nou, 0118-4999-99. Kijk ik ondertussen even wat er allemaal gebeurde op 7 juli in de geschiedenis.

In 1668 promoveerde Isaac Newton aan het Trinity College in Cambridge tot dokter. In 1972 besluit de Nederlandse regering niet langer het gebruik van softdrugs te vervolgen. En op 7 juli 1985 wint de 17-jarige Boris Becker als eerste Duitser en jongste tennisser ooit het toernooi van Wimbledon. En in 1996 blijven we even in Wimbledon, want toen was het Richard Krajicek die als eerste Nederlander de finale wint. Nou, en dan in 7 juli 1990 geven de drie tenoren Luciano Pavarotti, Placido Domingo en José Carreras in de ruïnes van de Termen van Caracalla een concert dat via de televisie door zo'n 800 miljoen mensen gevolgd wordt.

The Beatles en Love Is All You Need. En dat allemaal omdat Ringo Starr, hun drummer, vandaag 86 kaarsjes uitblaast. Nog meerjarige, want Erik Zabel, de voormalige Duitse wielrenner, die geldt als een van de beste sprinters van zijn tijd. Hij won 6 maal de groene trui in de Ronde van Frankrijk. En dat was lange tijd een record. Hij wordt vandaag 56. En Jeroen van Inkel, de Nederlandse DJ, wordt 65.

0: Bryan Adams en Tina Turner en It's Only Love. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws natuurlijk.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De op- en afrit van de Herbert Douwweg naar de Westerschelde-tunnel bij Terneuzen in de richting van Zuid-Beveland is voorlopig nog dicht. Bij het ongeluk met de brandweerwagen gisteren kwam een vloeistof op de weg die het spek glad kan maken. Op dit moment lopen de experts rond om te bekijken wat ze moeten doen, zegt Leo Wolterman van de tunnel.
3: We hebben wat experts vannacht weten te bereiken en die zijn nu ter plaatse om te kijken van ja, zit het in het asfalt, hoe diep en wat zou je eraan kunnen doen? En dat moet in de loop van de ochtend duidelijk worden wat dan de oplossing is.
2: Ja, verkeer moet nu dus nog omrijden. Het gaat om de laatste afslag voor je bij Terneuzen de tunnel ingaat. De tunnel zelf is wel open. Schouwen-Duiveland onderzoekt of er voldoende plekken zijn waar kinderen kunnen spelen of buiten kunnen sporten. En of de huidige speel- en beweegplekken nog wel voldoen, zegt wethouder Jacqueline van Burg.
4: Weet je wat, de wereld verandert, kinderen veranderen, de behoeften verandert. Ja, het is altijd goed om eens te kijken, weet je wel, voldoet het nog of wordt het niet gebruikt? Staat het eigenlijk op een totaal verkeerde locatie?
2: En medewerkers van een speciaal bureau die gaan in elke kern kijken wat er nodig is. Het Centrum Beeldende Kunst Zeeland opent een tentoonstelling over misbruik van vrouwen. Het CBK vindt dat slachtoffers onterecht de schuld krijgen van het misbruik. Die schaamte moet bij de dader komen te liggen. Het CBK legt de link met de Française Gisèle Pelicot, die in Middelburg een For Freedoms Award kreeg, omdat zij steeds bij de rechtszaken was tegen de mannen die haar drogeerden en verkrachten. Het is dag 2 van de laatste strandvijfdaagse. Na 25 edities stopt het evenement en dat zorgde voor een run op de deelnemerspassen. Er zijn zelfs mensen op de wachtlijst terechtgekomen. Petra uit Noord-Holland doet in elk geval mee.
5: Ik kreeg een tip van een vriendin van let op, dit is de laatste keer dat ze hem organiseren. Meteen ingeschreven inderdaad en gelukkig met die wachtlijsten. Absoluut, ik ben helemaal blij.
2: Wandelaars zijn ondertussen vertrokken. Vandaag de etappe van Domburg naar Kampeland. En het weer in Zeeland. Vanochtend zon en wolken. Vanmiddag en vanavond is het vaak zonnig. Een matige wind en het wordt 24 tot 28 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Creed High. Cameron Whitcomb en Medusa. Ja, wij spelen het spel Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Het is de tweede dag van de laatste strandvijfdaagse. Het evenement stopt en ik wil weten hoeveel edities er geweest zijn. 0118-499999. En die van dit jaar telt natuurlijk gewoon nog mee. Hè? Dus hoeveel edities van de strandvijfdaagse zijn er? Waar vandaag dan de tweede dag van is. 0118-499999.

0: Bruno Mars en I Just Might. Ja, het is de tweede dag van de laatste strandvijfdaagse. Het evenement stopt en ik wilde weten na hoeveel edities. John, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Hoeveel zijn het er in totaal?
1: Ik dacht dat ik gehoord had 25.
0: Ja, en dat heb je heel goed gehoord. Ja, jammer dan toch, hè, 25 keer en dan nu de laatste. En omdat het de laatste is, is het nu ineens extra druk.
1: Ja, maar ja, dat is mijn stal, hè?
0: Ja.
1: Altijd de laatste editie wil iedereen traditioneel wel wat meer veroveren.
0: Precies. Nou, het levert jou in elk geval een plekje in de verloting op bij Elias aankomende zaterdag. Dus alvast veel succes.
1: Ja, dankjewel, hé. Hey.

0: is Montreal en Nielsen. En hoe? Ja, ook een vuurtoren kan jarig zijn. Want het lage licht in Westkapelle. Deze vuurtoren brandt al 150 jaar. Ivo, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Elsa.
0: En dat willen jullie vieren, hè?
1: Ja, nou, dat gaan we ook vieren.
0: Vrijdag 10 juli, is dat de exacte datum? Of hebben jullie gewoon zelf een mooie dag uitgezocht?
1: Nee, dan is die in gebruik genomen. Het is in 1875 gebouwd. En in 1876 is die dan in gebruik genomen.
0: Oh ja, dus hey, en Ivo, weet je een beetje van de geschiedenis af?
1: Een klein beetje.
0: Want wat voor licht zat daar dan in? Want toen hadden ze toch nog geen elektrisch licht?
1: Nee, dat klopt. Heel vroeger deden ze dat ook al met walvisolie en ook nog met karbiet. En langzamerhand is dat ook veranderd naar een elektrisch licht toe.
0: Ah ja, het is en, niet dat ze een petroleumlampje of zo hadden.
1: Nou, heel vroeger wel natuurlijk. Dus dat, dan moesten ze ook roeien met de riemen die ze hadden. En dat was toen al heel modern.
0: En dan ging de vuurtorenwachter echt naar boven om het, ja, echt om het licht aan te steken.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En nu hebben jullie bedacht, het zou leuk zijn als iedereen een kaartje gaat sturen.
1: Ja, nou, het is een hartstikke leuk idee ook van de vrijwilliger van ons. Dus die zei van, nou, wie stuurt dit mooie fotomodel, onze vuurtoren, een mooi kaartje of een tekening. En de mooiste, de leukste of de grappigste inzending, die maakt dan nog kans op een rondleiding op deze iconische vuurtoren.
0: Met een gids die wat vertelt.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik heb dan Willem, die gaat dan de mensen meenemen en een rondleiding geven op dat torentje.
0: Nou, als je denkt, dat vind ik leuk, je kunt van mij het adres krijgen, dan stuur je even een appje aan 0118-499999. Krijg je van mij direct het adres terug. En Ivo, hoe zit het nou? Want om de verwarring te voorkomen, je hebt het lage licht en het hoge licht in Westkapelle.
1: Ja, dat klopt. We hebben het hoge licht, dat is de voormalige kerktoren. En die staat eigenlijk aan de rand van het dorp. En het lage licht, of het noorderhoofd, die staat op de dijk. En dat is de rood met witte.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk een echtere.
1: Ja, dat klopt. Dat vinden veel mensen. Dat is echt een iconische vuurtoren. Als je het woord vuurtoren, dan heb je, ja, dan schiet dat in je gedachten.
0: Ja, dat is de rode met de witte band, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja.
0: Nou, 150 jaar dus, brandt daar het licht al. En vrijdag 10 juli, aankomende vrijdag, wordt die verjaardag gevierd. Je kunt een kaartje sturen of een kunstwerkje of een zelfgemaakte tekening of wat dan ook. En dan maak je dus kans op een rondleiding met een gids. En als je denkt, nou, die wil ik wel winnen, stuur even een appje, krijg je van mij het adres.

0: Boogaloo van Smelly Kitchen. Ja, en ik blik alvast even vooruit naar het volgende uur, want dan gaan we echt van start weer met de zomerspelen. Goedemorgen Zeeland on tour. En nou, je kunt nog tot 10 uur appen als je denkt te weten wat wij gedaan hebben in Terneuzen. Er is eigenlijk al van alles binnengekomen. Heel veel reacties met neuzen, maar ook andere. Nou, ik lees ze straks allemaal voor en dan hoor je ook wat de opdracht is in Terneuzen. Dus graag tot zo.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
10: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: Laat gevluchttalent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag Jaap.
15: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
17: 22 juli, demodag, scootmobielen.
16: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
19: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
23: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
24: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
25: Oké.
24: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
26: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
27: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
28: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
28: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Shakira en Dai. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Ja, bij ons is de zomer gisteren van start gegaan met natuurlijk ook de zomerspelen. Nou zijn die elk jaar een beetje anders, maar dit jaar zijn ze wel heel erg anders. Want Veerle en ik gaan namelijk samen op pad en we geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een ander Zeeuws dorp, want dat is dan weer niet veranderd.
1: Nee, maar het is nu meer... Ja, Goedemorgen Zeeland on tour eigenlijk.
0: Ja, precies. Nou, 's ochtends moet er hier toch iemand zitten. En daarom doen wij die opdrachten 's middags. En dat krijg je dan later te zien. We zijn op pad geweest. Je hebt al bij Remco gehoord dat we in Terneuzen waren. En wat we daar deden, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, daar doen we ook nog geen uitspraken over. Als je het leuk vindt om mee te doen, dat kan nu ook. Want vanaf 10 uur kun je gaan appen naar 0118-49999 met foto's. Ja, over wat, dat hoor je straks. En om 11:50 loten wij een winnaar.
1: Ja, en dat is of als iemand de activiteit goed heeft geraden.
0: Ja, er zijn heel veel verschillende activiteiten binnengekomen.
1: Is dat niet gebeurd, dan gaan we voor de leukste foto. Dus dan zullen we zo vertellen of ze het wel of niet geraden hebben. Dat weet jij al natuurlijk. En dan kunnen mensen leuke foto's insturen.
0: 0118-49999. Maar ja, je hebt nog geen idee verder.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: The Doobie Brothers en The Last Train Running. Long Train Running, sorry.
1: Ja, nou, wij zijn toe aan Goedemorgen Zeeland on Tour dag 2. En waar we normaal bellen met allerlei Zeeuwen over de bijzondere of soms hele gewone dingen die zij doen, gaan we deze zomer naar ze toe om de uitdaging aan te gaan en datzelfde te doen. Kunnen wij ringrijden, koken met zeewier of doedelzak spelen? Dat is de vraag.
0: Wij kunnen alles.
1: En Elsa, er kwamen allerlei reacties binnen. Want er was gemeld, vandaag zijn we in Terneuzen. Wat kunnen we daar doen? Nou, iedereen begon natuurlijk, die dook bovenop die neuzen. De neuzen meten, feestneuzen fotograferen, neuzen met andere mensen. Nou, ja. Dat lijkt me naar Snow World. Potten bakken, het dierenasiel schoonmaken en de sluizen bedienen.
0: Dat zou een leuke geweest zijn.
1: Dat had me wel heel vet geleken. Ja. Maar we gaan luisteren wat die opdracht is in
2: Terneuzen, stad van de Vliegende Hollander. Meer dan 26.000 inwoners. Een bijzonder stadhuis dat cultureel erfgoed is. Even de grootste zeesluizen van Nederland. En heel veel prachtige beelden op de Scheldeboulevard. Wat gaan we hier doen?
1: Ja, Elsa, jij komt natuurlijk uit Zeeuws-Vlaanderen. Ken jij hier iedereen?
2: Iedereen.
1: Ken jij kunstenaar Vincent van Leeuwen?
2: Tuurlijk.
1: Oh, wat is zijn artiestennaam dan?
2: Vrouw van Rinus.
1: Oh ja, nou, dat klopt dan weer. Dat heeft ze dan weer goed. Hij noemt zichzelf de vrouw van Rinus. Ik ben best benieuwd waarom eigenlijk. Maar ja, weet je wat hij een beetje doet?
2: Ja, hij maakt muurschilderingen. Deels met kwast en ik denk deels met spuitbus.
1: Ja, veel van zijn muurschilderingen zijn buiten te vinden. Want hij is ook wel echt een graffiti-artiest. Dus nou ja, je kunt het misschien al wel raden. Ik wil jou wel als een vandaal met die spuitbus.
2: Ik denk we gaan een muurtje witten.
1: Nee. We gaan even de boel versieren in Terneuzen.
2: Oh, nou dat vind ik een leuke opdracht.
1: Ja, ik ben benieuwd
2: Nou alleen mijn fiets nog van dat bord.
1: Ja, succes. Probeer maar even.
2: Oh god.
1: Maar dat duurt nog wel even. Ik ga je wel even helpen.

Polen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Home.
1: Ed Sheeran en Photograph. Ja, we zijn met Goedemorgen Zeeland on tour in Terneuzen, waar ik van Veerle de opdracht kreeg om graffiti of graffiti te gaan spuiten. Nou, eerst een lesje daarover.
2: Ja, Elsa, we zijn hier aangekomen bij een muurtje vol graffiti, want jij gaat zo meteen graffiti spuiten. Graffiti is eigenlijk een Italiaans woord dat zoveel betekent als ingekraste tekeningen. En de geschiedenis van graffiti gaat terug tot de oudheid, waar inscripties en tekeningen op muren werden achtergelaten als een vorm van zelfexpressie of een boodschap over te brengen. En de moderne vorm van graffiti, zoals we die vandaag kennen, die begon in de jaren 60 in de Verenigde Staten. In steden als New York City begonnen jongeren hun handtekeningen en bijnamen op muren en treinen te spuiten. In de jaren 70 evolueerde graffiti tot een echte kunstvorm.
0: Het is een vervelend woord, hè?
2: Ja, het is een heel vervelend. Graffiti, zeg ik altijd. Een grafwoord. Graffiti tot een echte kunstvorm. Waarbij kunstenaars meer nadruk legden op stijl, kleur en complexe composities. En in de jaren 80 verspreidde het zich over de hele wereld als een subcultuur. Steden over de hele planeet werden verfraaid met de kleurrijke muurschilderingen. En Terneuzen heeft er zelfs een legale graffiti-muur. Daar staan we nu. Ben je er klaar voor?
0: Ja, zo klaar als ik maar kan zijn.
2: Nou, dat lijkt me genoeg.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler en Sofia. Het is 22:30 en ondertussen is Carlijn binnengekomen voor het Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Carlijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De op- en afrit van Terneuzen richting de Westerschelde-tunnel bij Douw blijft voorlopig dicht. Gisteren gebeurde daar een ongeluk met een brandweerwagen van het chemiebedrijf. Daarbij lekte een vloeistof op de weg. Experts kijken nu wat er moet gebeuren, zegt Leo Wolterman van de tunnel.
4: Dan gaat het als een gek schuimen en wordt het ontzettend glad. Dus vandaar dat er vannacht is besloten, we laten het even dicht. En vanmorgen gaan ze testen hoe erg het is. En eventueel moeten we het asfalt zelfs vervangen.
3: Verkeer moet dus omrijden. De Westerschelde-tunnel zelf is wel gewoon open. Vlaanderen gaat verkeersborden langs en op de snelwegen aanpassen, zodat ze beter zijn afgestemd op de borden in Nederland. Zo verdwijnen de groen-gele afritborden. Die worden vervangen door internationale wit-zwarte. Ook zullen de pijlen op borden boven de snelweg die de richting van de rijbaan aangeven voortaan omhoog wijzen. Nu wijzen ze op veel plekken naar beneden. Schouwduiveland onderzoekt of er voldoende plekken zijn waar kinderen kunnen spelen of buiten kunnen sporten. En of de huidige speel- en beweegplekken nog wel voldoen. Dat zegt wethouder Jacqueline van Burg.
5: Weet je wat, de wereld verandert, kinderen veranderen, de behoeften verandert. Ja, het is altijd goed om eens te kijken, weet je wel, voldoet het nog of wordt het niet gebruikt? Staat het eigenlijk op een totaal verkeerde locatie?
3: Medewerkers van een speciaal bureau gaan in elke kern kijken wat er nodig is. En het is de tweede dag van de laatste strandvijfdaagse. Na 25 edities stopt het evenement en dat zorgde voor een run op de deelnemerspassen. Er was zelfs een wachtlijst. Petra uit Noord-Holland doet in elk geval mee.
6: Ik kreeg een tip van een vriendin van let op, dit is de laatste keer dat ze hem organiseren. Meteen ingeschreven inderdaad en gelukkig met die wachtlijsten. Absoluut, ik ben helemaal blij.
3: Vandaag lopen de wandelaars van Domburg naar Kampeland. Het weer nog, vanochtend zon en wolken. Vanmiddag en vanavond is het vaak zonnig. Er staat een matige wind en het wordt 24 tot 28 graden. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek.

0: The Rolling Stones en Waiting on a Friend.
1: Ja, we zijn met Goedemorgen Zeeland on tour in Terneuzen, waar Elsa de opdracht kreeg graffiti of graffiti, want we hebben
2: wil.
1: Net geleerd dat het eigenlijk uit Italië
2: Precies.
1: komt, te gaan spuiten. En kunstenaar Vincent van Leeuwen die helpt haar, want hij heeft heel veel ervaring.
3: Vincent, ja. Een legale muur om het te proberen. Heb jij wel eens ergens, ben jij ooit zo begonnen om iets illegaal te doen?
4: Ja, het zou hypocriet zijn om te zeggen dat dat niet zo is. Dus vroeger, jaren 90, rond de eeuwwisseling, Kalashnikov Terneuzen. Dus ja, daar rond en in, dat was zeg maar wel een beetje waaruit wij te werk gingen. Maar wat wel het voordeel is, we zitten hier in de Schelde-regio, of eigenlijk aan het kanaal. En er zijn heel veel loodsen en gebouwtjes die toch soort van leeg stonden. Dus we hadden snel door dat we gewoon de hele zondagmiddag daar ongestoord bezig konden. Dus
3: maar daar is natuurlijk niks meer van terug te vinden.
4: Nee, eigenlijk niet meer. Ja, sommige zijn een beetje gerestaureerd, dus misschien de binnenkant nog, maar dat is eigenlijk allemaal verleden tijd.
3: Ja, ja, ja. Je hebt op de kunstacademie gezeten.
4: Klopt.
3: Met welk doel?
4: Nou, eigenlijk...
3: Welke richting?
4: Ja, ik heb illustratie gedaan. Ik heb altijd veel getekend en geschilderd gedaan, maar toen ik daar naartoe kwam had ik ook geen idee wat ik ging doen. Dus toen hebben ze gezegd, Vincent, doe jij maar illustratie, want dat lijkt er wel op wat je... Dat er iets voor jou is, dus ja.
3: Ja, ja. Ja, maar dit is allemaal wel iets grover, hè?
4: Jawel, jawel, dat wel. Maar ja, op het duur, eigenlijk in coronatijd is het met die muurschildering weer in één keer opgeklommen. Omdat, ja, niemand, je kon niks, er was niks aan de gemeente. En andere partijen zagen in één keer van, hey, Vincent ziet het niet zitten om de stad een beetje op te fleuren. En ja, zodoende.
3: En ze dachten, die jongen, die kan wel wat.
4: Ja, die kan wel wat. We hebben nog wel budget over, ga maar aan de slag.
3: Ja, ja, ja. Nou heb je Banksy in Bristol. Als je door Bristol rijdt, dan zie je overal Banksy. Het gaat er een beetje op lijken dat het bij jou ook zo is,
4: ja,
3: hè?
4: Ik probeer het een beetje klein te houden en ook andere mensen gewoon uit te nodigen, hoor. Maar inderdaad, door de jaren heen is er behoorlijk wat op muren gezet, inderdaad.
3: Ja, niet anoniem bij jou,
4: nee,
3: maar
4: nee,
3: gewoon
4: nee,
3: in opdracht.
4: Het is gewoon allemaal in opdracht,
3: ja.
4: Inderdaad.
3: Want waar hang je? Of noem je dat hangen?
4: Ja, waar sta ik
3: waar
4: op?
3: Waar sta je op de muur?
4: Nou, eigenlijk, waar moeten we beginnen? Oud-Terneus heb je al een aantal schilderingen, dus brugpad en tuinpad. Zelfs bij de Vliegende Hollander het logo erop geschilderd. Dan heb je in de lagere binnenstad, dan in de buurt erachter, heb je ook nog verschillende boogjes. Dus een soort van woningjes waar je onderdoor kan lopen. Die hebben we dan ook allemaal gedaan om de buurt op te knappen. En straks dan een fietstrontje waar we ook naartoe gaan lopen. En nog allerlei panden die gesloopt zijn. Net zoals de Nieuwstraat, maar ook in de Dijkstraat achter Van de Snepper. Dus dat... Het is eigenlijk een beetje begonnen eigenlijk allemaal op slooppanden. En naarmate het steeds de gemeente er een soort van gevoel mee had, dan ja, het ziet er wel goed uit, dan... Mocht er steeds meer, zeg maar.
3: Ja. Rembrandt van Gogh die maakte schilderijen en die verkochten ze. Hmm. Bij jou werkt het eigenlijk precies andersom. Jij krijgt eerst de opdracht en dan ga je aan de slag. En dan blijft het daar voor altijd, hè?
4: Ja, totdat het op het duur natuurlijk afgebroken wordt of dat er iets anders mee is. Maar ja,
3: ja, maar het kan nooit in andere handen komen, hè?
4: Nee, dat niet. Dat niet.
3: Nee. En als je er dan langs rijdt, wat denk je dan?
4: Ja, ik ben het eigenlijk wel gewend geraakt. Soms is het ook wel een beetje gênant, hè? Als je zo'n soort van tochtje hebt of mensen vragen, ja, we willen een Vincent-tochtje, heb je zoiets van, ja, maar goed. Dat,
3: Ja, ze bestaan al een Vincent-tochtje?
4: Nou, van de gemeente was een paar keer gevraagd of we met de ambtenaren een keer een rondje wilden doen, maar goed. Dat,
3: en dan moet jij uitleg geven bij wat je gemaakt hebt.
4: Ja, ik ben er
3: hebt.
4: Nog een beetje onderuit gekomen. Ik heb het altijd iemand anders laten doen. Dus
3: oh ja, ja, ja, ja. Er komt een moment dat het niet meer lukt, hè?
4: Ik weet het.
3: Hey, wat heb je in je kar?
4: Ja, ik heb hier wat spuitbusjes voor je meegenomen. En wat capjes die erop moeten en wel een handschoentje, anders steek je straks helemaal onder. En voor mij was het idee dat jij hier eens moest gaan doen.
3: Zullen we gewoon aan de slag gaan?
4: Ja hoor.
5: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland, met Elsa van Hermel.

0: Gary Rafferty en Baker Street.
1: Ja, en Elsa, jij hebt net uitleg gekregen van Vincent over zijn eigen gravity pad, hoe hij zo goed is geworden. Maar nu is het tijd voor de echte uitleg. Jij moet in Terneuzen gravity gaan spuiten. Maar ja, Vincent die geeft jou gelukkig wel eerst handschoenen. Zeer professioneel wordt het aangepakt.
2: Nou, Elsa, links of rechts?
3: Rechts, nou, rechts. Wat zit er allemaal in je kar?
2: Ja, het is eigenlijk niet zo spannend vandaag. Omdat maar, ik heb gewoon een paar kleurtjes mee en van die capjes. En pionnetjes, maar het is voor straks. Anders worden aangereden door mensen die van douw komen. Dus eigenlijk heb je niet zo heel veel nodig.
3: Weet je, ik had er een iets romantischer beeld bij.
2: Ja?
3: Van inderdaad, tuinbroek vol met van die spuitbussen.
2: Oh, ja,
3: en dan als het nodig is op de loop gaan.
2: Ja, maar ja, ik woon in de binnenstad. Dit is het karretje waar ik het mee doe. Dus ik rij overal gewoon naartoe.
3: Ja. Maar ben je ooit op de loop gegaan?
2: Nou, ooit toen ik op de kunstacademie zat in Breda, daar had je natuurlijk meer legale banden. Dus dan was ik het gewend. En toen dacht ik, oh, het skatebandje Terneuzen kan het ook wel. Dus met mijn toenmalige vriendin op een zondag daar naartoe. Maar dan zag de politie toch iets anders. Dus zondagmiddag hebben we dan toch hier voor een paar uur in een celletje moeten zitten. Maar het is allemaal met een sisser afgelopen.
3: Okay.
2: Ze begrepen het ook wel.
3: Er komt een moment dat ze zeggen, weet je, die, hè, die hebben wij nog eens op het bureau gehad. Ik weet hier niks van.
2: Nou,
3: schudden, hoe werkt het?
2: Een beetje schudden.
3: Ja.
2: Eigenlijk ja, gewoon induwen.
3: Dus, zo dichtbij?
2: Ja, je kan dit doen, maar je kan ook dit doen. Maar dan zie je dat hij meer gaat stuiven. Maar als je iets dichterbij doet, kan je lijntjes trekken.
3: En ik heb groen?
2: Nee, je hebt dit. Blauw. Dat staat er bovenop.
3: Oké. Schudden?
2: Ja, ik heb hem al een beetje volgeschud, hoor, dus het hoeft...
3: Maar wat is nou zo'n mooi plekje?
2: Ja,
3: of kijk jij daar niet naar?
2: Een beetje contrast op zoek. Nou, ja, hier kan je gewoon alles
3: even
2: proberen.
3: Even een oefenstreepje. Oh, ik heb een gewonde vinger, hè, dus okay. Ik moet het met mijn duim doen. Ja, dat is een beetje dik, hè?
2: Ja, dat is iets dichterbij.
3: Als ik een dunner lijntje, dan gaat, ja, moet ik dichterbij.
2: Ja. Ja, niet zo rustiger. Gewoon gecontroleerd. Ja, dat.
3: Eigenlijk zoals ik haarlak,
2: ja,
3: in mijn haar doe.
2: Wel.
3: Oh ja. Oké, even een ander kleurtje nog. Maar ik heb niet zo'n mooi dun lijntje als jij.
2: Ja, dat is jaren ervaring. Hè.
3: Ja. Oké. We gaan natuurlijk voor het echt. Ik ben een kattenliefhebber.
2: Uh-huh.
3: Dus ik wil een kat, maar ik wil een andere kleur.
2: Ja.
3: Heb je een beetje kattenkleur?
2: Oh ja, ik heb eigenlijk niet zoveel kleurtjes meegenomen. Sorry, ik gewaar het. Ja, we kunnen een rode kat erop zetten. Maar dat is
3: ja, dat vind ik leuk.
2: Ja?
3: Ja, dat vind ik leuk. En dan... ik wil niks... Want hoe werkt dat? Ik wil eigenlijk niks beprutsen,
2: ja,
3: van een ander.
2: Maar hier maakt het niet uit. Het is nogal van de dingen. Terneuzen speelstad.
3: Okay.
2: Dus er gaat echt helemaal niemand boos op worden.
3: Okay. Zal ik het op het hoekje doen? Daar is nog een leeg plekje.
2: Ja hoor.

0: Ho, hey, van de Lumineers. Ja, lukt het mij om een kat aan de zijkant van de bibliotheek in Terneuzen te spuiten met zo'n spuitbus? Dat is de opdracht. Dat hoor je pas in het volgende uur, want wij weten het natuurlijk al. Maar wij vinden het wel leuk als er nog wat foto's binnenkomen. Hè?
1: Ja, want we hadden eigenlijk gezegd: raad jij wat wij in Terneuzen gaan doen, dan maak je kans op een prijs.
0: Heeft niemand
1: heeft het geraden. Dan gaat op: heb jij een leuke foto dat jij aan het schilderen bent? Of, nou ja, graffiti spuiten mag natuurlijk ook, maar dat gebeurt wat minder.
0: Maar als je gewoon een muurtje aan het witten bent, dan telt het ook mee.
1: Precies.
0: Hoor.
1: En dan kiezen we daar de leukste foto uit. Of we loten. En dan maak je alsnog kans op die mooie prijs. Ja, jij weet wat het is?
0: Een t-shirt.
1: Een t-shirt.
0: Wordt speciaal gemaakt.
1: Ja,
0: dus het is echt
1: zomer.
0: Een uniek shirt. 0118 4999 99.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor om 11:03. Graag tot zo.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
15: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking, plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
21: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
24: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Tauma en Dansando Lambada. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Het laatste uur alweer met natuurlijk een check de plek. Wij zoeken straks weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing. En bij ons is de zomer gisteren van start gegaan met natuurlijk ook de zomerspelen. Elk jaar weer een beetje anders, maar dit jaar wel heel erg anders. Want Veerle en ik gaan samen op pad en we geven elkaar daarbij telkens opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Dat is dan niet veranderd. Nou goed, 's ochtends moet er natuurlijk toch hier iemand zitten. En daarom doen wij die opdrachten 's middags. En dat krijg je dan later te zien. Nou, we zijn vanochtend in Terneuzen. En wat we daar deden, nou, daar ben je inmiddels achter. Hè. We spuiten graffiti. Nou, moeilijk woord.
1: Ah, jij spuit graffiti, hè?
0: Ja, ik doe
1: ik
0: het.
1: Ik doe helemaal niks.
0: Ja. Nou, hoe het afloopt, dat ga je het komende half uur horen. Maar je mocht meedoen door foto's te appen. Mag nog steeds. En er komt van alles binnen. Hè? Maar het moeten we dus wel iets met schilderen te maken hebben.
1: Ja, we zeiden, ben jij nou ook aan het schilderen? Heb je geschilderd? Nou, er komt echt van alles binnen. Wim die een banner aan het schilderen is. Ronald die zijn kozijnen aan het schilderen is. Corrie, het plafond van haar dochter. En bij Corrie een prachtige muurschildering. Kom maar door, wij vinden dat hartstikke leuk. En de mooiste foto, die maakt kans op dat t-shirt, hè?
0: Ja, om 11:50 hoor je wie de winnaar is. Maar je mag dus tot die tijd nog je foto's appen naar 0118-4999.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Simply Red en Holding Back the Years. En dan kijk ik naar Veerle, ja.
1: Ja, vind je het alweer spannend om te luisteren wat je hebt gedaan? Ja, het is zover. Jij en we met Goedemorgen Zeeland on toe zijn we in Terneuzen. Jij kreeg daar de opdracht om graffiti te spuiten, echt op de muur. Jij koos voor een kat. En we gaan zien of die kat op een kat lijkt of meer op een rat.
0: Of het sowieso gelukt is.
2: Ik vind het ook heel leuk om mijn naam te zetten. Ja? Maar hoort dat of juist niet?
3: Je mag alles doen natuurlijk.
2: Dat is natuurlijk niet zo anoniem.
3: Nee, maar okay. Ik denk wel dat jij het mag.
2: Dat doe ik op een andere... Nee, dat doe ik naast mijn kat.
3: Ja.
2: Ik dacht juist, ik ga hier zitten. Of zit ik er dan te ver vandaan? Het gaat best wel moeilijk. Neusje. Maar nou... Als jij nou de snorharen zo even
3: dat
2: voor mij doet.
3: Dat doe ik al voor jou.
2: Want ik ben in die dunne lijntjes nog niet zo goed. Maar dat ga ik wel alvast

0: In 2 seconden staan er 6 snorharen. Oh, wacht even. En dit is een lachende kat. Nou.
1: Natuurtalentje, hè?
0: Ja, toch?
1: Nou, letters zijn wel strak.
0: Ja, dat dacht ik. Ja, nou ja. Opdracht geslaagd,
2: opdracht
0: zou ik
2: geslaagd.
0: Zo denken.
2: Jij hebt ergens weer je naam opgekalkt. En die kat, hij leek wel een beetje op een kat, vind ik ook. Maar ja, jij bent volgens mij nog een keer gaan kijken, hè, of het er nog stond.
0: Afgelopen weekend. Naar de neuzen. Dus ik zei tegen Willem, we moeten even met een bochtje langs het stadhuis fietsen. Langs de bibliotheek. Even mijn kat laten zien. Kom ik daaraan? Wat denk je? Heel de muur wit. Helemaal gewit.
2: Ze dachten, dit gaat te ver. Dit is zo lelijk. Dit moet allemaal weg.
0: Ik dacht, mijn kat voor de eeuwigheid. Nou, dus niet.
2: Helaas.
3: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd.

0: Alex Warren in de Fever Dream.
1: Nou ja, je raadt het al. Met Goedemorgen Zeeland on Tour zijn we nog een hele tijd bezig geweest met graffiti spuiten in Terneuzen. Want we zijn ook nog naar een fietstunneltje geweest waar we een kunstwerk van Vincent bij moesten werken. Hoewel, Elsa, jij hebt daar misschien meer in de weg gezeten dan dat je daadwerkelijk wat toevoegde.
0: Nou zeg. Het is tijd voor de eindconclusie.
1: Nou, Elsa, Vincent, die is nog wel eventjes bezig. Ja, maar jij bent klaar.
2: Die moet even mijn werk herstellen.
1: Was het de eerste keer in je leven dat je graffiti hebt gespoten?
2: Allereerste keer. Ik zie ook dat ik de handschoenen nog aan heb.
1: Zijn je kleren nog schoon?
2: Keer, ja, ook dat nog. Maar ik moet zeggen, het viel me niet mee. Je hebt in je hoofd van ik zet een lijn. Maar die spuitbus die wil toch niet precies. En ik bedoel, elke dag doe ik haarlak in mijn haar. Maar dit is toch heel anders.
1: Jij dacht, ik doe altijd haarlak in mijn haar, dit
2: ja,
1: ook mogelijk.
2: Ja, ik denk, dat spuit ik zo op de muur. Toch net even iets moeilijker. Dus daarmee heb ik ook des te meer bewondering gekregen voor wat je hier ziet, maar ook op andere plekken. Dus,
1: is de uitdaging verder wel geslaagd?
2: Ja, bij de oefenmuur wel. Hier geef ik toe. Mooi.
1: Zou je toch nog eventjes moeten oefenen op illegale plekken?
2: Ja, precies.
1: Oké, okay, ja. Nou, volgende week in het nieuws.
2: Ja.
1: Elsa, op.
2: Ja.

0: Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Zometeen spelen we ons spelletje Check de Plek. Dan zoeken we weer een plek in Zeeland. Aan de hand van één aanwijzing, maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Carlijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Honderden Zeeuwse scholieren zitten nog altijd midden in de examenstress. Zij doen namelijk staatsexamen en moeten deze week nog mondelinge toetsen afleggen. Staatsexamens zijn bedoeld voor leerlingen die om verschillende redenen geen examen doen op een reguliere middelbare school. Net als Sam uit Terneuzen. Hij heeft autisme en symptomen van ADHD.
3: Ik heb vaker last van prikkels en daarmee kan ik me minder concentreren. En ook heb ik vaak last van dat ik niet weet hoe ik moet leren. Het is eigenlijk heel fijn, want je krijgt heel veel begeleiding. En zo weet je ook wat er later op je pad komt als je alle andere examens moet doen.
2: Sam heeft vandaag zijn laatste mondelingenexamen. Morgen krijgt hij de uitslag. De op- en afrit van Terneuzen richting de Westerschelde-tunnel bij Douw blijft voorlopig dicht. Gisteren gebeurde daar een ongeluk met een brandweerwagen van het chemiebedrijf. Daarbij lekte een vloeistof op de weg. Experts kijken nu wat er moet gebeuren, zegt Leo Wolterman van de tunnel.
4: Dan gaat het als een gek schuimen en wordt het ontzettend glad. Dus vandaar dat er vannacht is besloten, we laten het even dicht. En vanmorgen gaan ze testen hoe erg het is. En eventueel moeten we het asfalt zelfs vervangen.
2: De Westerschelde-tunnel zelf is wel gewoon open voor verkeer. Vlaanderen gaat verkeersborden langs en op de snelwegen aanpassen, zodat ze beter zijn afgestemd op de borden in Nederland. Zo verdwijnen de groen-gele afritborden. Die worden vervangen door internationale wit-zwarte. Ook zullen de pijlen op borden boven de snelweg die de richting van de rijbaan aangeven voortaan omhoog wijzen. Nu wijzen ze op veel plekken naar beneden. En het is de tweede dag van de laatste strandvijfdaagse. Na 25 edities stopt het evenement. En dat zorgde voor een run op de deelnemerspassen. Er was zelfs een wachtlijst. Petra uit Noord-Holland doet in elk geval mee.
5: Ik kreeg een tip van een vriendin van let op, dit is de laatste keer dat ze hem organiseren. Meteen ingeschreven inderdaad. En gelukkig met die wachtlijsten. Absoluut, ik werd helemaal blij.
2: Vandaag lopen de wandelaars van Domburg naar Kamperland. Het weer nog, we krijgen een zonnige middag met wel wat sluierbewolking. De wind is matig, waardoor het iets minder warm is. Het wordt tussen de 24 en 28 graden. Tot zover het Zeeuws nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Smith en Fix What You Didn't Break. Wij spelen Check the Plek, het spel van Omroep Zeeland, waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken aan de hand van één aanwijzing. Het kan een stad zijn of een dorp, een gehucht, een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Dat mag je zelf uitzoeken. Veerle, wat heb je vandaag?
1: Meer dan een paar koninklijke generaties terug.
0: 0118-4999-99.
1: Meer dan een paar koninklijke generaties terug.

0: Jason Mraz en de Freedom Song. Meer dan een paar koninklijke generaties terug. Dat is de plek die wij zoeken. Arnett, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat denk je?
1: Ja, ik ben geen zio, dus ik weet niet veel plekken en steden, maar ik hou wel op Minadorp.
0: Want waar kom je zelf vandaan?
1: Goede Hoofdvlakke. Oh,
0: ja. En welke plek woon jij dan zelf?
1: Sommerdijk.
0: Aha. Nou ja, dat is niet zo heel ver van Zeeland vandaan, hè?
1: Nee. Maar jullie kennen al die plekjes in. Daar heeft mijn heid.
2: Ja, dan is het lastig. Maar ik zal je vertellen, je kennis was net toereikend genoeg. Want het was inderdaad Wilhelminadorp dat we zochten.
1: Dat vind ik hartstikke leuk.
2: Want hoeveel generaties terug gaan we dan?
1: Ja, Wilhelmina.
2: Ja.
1: Vier,
0: ja, dat klopt. Ja, want er werd ook nog Emma Dorp en Emma Haver genoemd, zie ik.
1: Oh ja.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Maar ik had niet gedacht, dat is te makkelijk. Maar ja, je ziet het.
2: Je ziet het, je hebt het goed.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe jij het straks in de finale gaat doen, hoor, Arnett.
1: Ja, dat ligt me nog harder.
0: Maar ik moet wel zeggen, de finale, dat is heel vaak gokwerk, hoor. Ook voor degene die Zeeland heel goed kennen.
1: Ja.
0: Maar we spreken elkaar vrijdag, dus blijf even aan de lijn.

0: De police en de doe-doe-doe, de da-da-da.
1: Hey, goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: De jeugdbrandweer Zeeuws-Vlaanderen haalde de derde plaats bij de vaardigheidstoets in Assen. Dylan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Wat moesten jullie doen?
2: Een brand inzetten in een cellencomplex van de politie.
0: En een vaardigheidstoets in Assen, betekent dat dat er vanuit heel Nederland ook andere jeugdbrandweerlieden waren?
2: Ja, dat zeker. Alleen de meeste kwamen uit het noorden. Dus wij waren de enige ploeg die zo ver moest rijden.
0: Oh ja, ja, ja. Nou ja, goed. Dan is de derde plaats toch mooi, hè?
2: Ja, dat is.
0: Ja. Jeugdbrandweer, vanaf hoe oud mag je daarbij?
2: Vanaf 12 en dat is tot 18 jaar.
0: Oh ja, maar ik zag een foto, daar staan ook wel een paar ouder dan 18 op.
2: Ja, dat klopt, dat zijn de jeugdleiders.
0: Want die waren mee.
2: Ja, zeker. Ja. Die hebben ons begeleid.
0: En jullie zeggen zelf op naar de finale in Bruinisse. Wat betekent dat?
2: Ja, vaardigheidstoetsen zijn eigenlijk een soort van wedstrijd voor de jeugdbrandweer. En dit was dan een soort kwalificatie, om maar even zo te noemen. En je kan tot... Weet je, met 9 ploegen ga je spelen. En dan kan je in de top 3 komen. Ja, je hebt natuurlijk 9 ploegen, die krijgen een uitslag. Maar je kan in de top 3 kan je door naar de finale in Bruinisse. En dan ga je eigenlijk nog een keer een vaardigheidstoets doen. En degene die dan eerste is, die is kampioen.
0: Zo. En wanneer gaat dat gebeuren?
2: Hele goede vraag. 26 september eigenlijk.
0: Oh ja, ja, ja. Dus je kunt nog even een beetje oefenen.
2: Jazeker.
0: En de jeugdbrandweer Zeeuws-Vlaanderen, betekent dat dat die jeugdbrandweerlieden uit verschillende plaatsen komen?
2: Ja, dat is zeker waar. We komen uit Sluis, Terneuzen en uit Hulst komen we samen op de Koegors elke woensdagavond te oefenen.
0: Oh ja, maar dit belooft dus wel wat voor de toekomst?
2: Ja, zeker.
0: Want deze zullen waarschijnlijk toch wel allemaal doorstromen naar korpsen in hun eigen buurt.
2: Nou, zover ik weet wil iedereen uit mijn ploeg inderdaad door naar de korps in de buurt.
0: Oh ja, ja, ja. Nou, eerst maar eens naar Bruinisse, naar de finale. Ik wens jullie nu alvast heel veel succes.
2: Dankjewel.
0: Dylan Baggerman van de jeugdbrandweer Zeeuws-Vlaanderen.

0: Day and Never Been Better. Ja, we zijn al een beetje over de tijd van 10 voor 12 heen. En Veerle zit nog te zweten, want voor de zomerspelen Goedemorgen Zeeland on Tour hebben we beloofd om die tijd een dagwinnaar bekend te maken. Maar het is lastig, hè?
1: Ik vond het heel moeilijk, want we hadden dus vandaag heeft Elsa Graffiti gespoten in Terneuzen. En ik zocht een winnaar wie het mooiste aan het schilderen was. En ik had zoveel moeite met... Ja, Corrie, die was het plafond van de dochter aan het schilderen. Dat vond ik wel heel leuk. Maar Wim, die zat in de tuin, in het zonnetje, een banner te schilderen met zijn hoed op. En duidelijk precisiewerk. Dus ik heb toch gekozen voor Wim. Wim, jij krijgt een shirt. Okay. Goedemorgen Zeeland on Tour.
0: Okay, Wim, gefeliciteerd. En morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen, zullen we maar zeggen. En ondertussen is ook collega Michiel aangeschoven.
2: Ja, ik ga meespelen voor zo'n shirt. Die wil ik hebben, dat is een collectors item.
0: Ja, maar volgens mij zijn collega's uitgesloten van deelname.
1: Nou, moet je een andere naam.
0: Misschien kunnen we wel iets regelen.
2: Nou, ik bel Wim eens op. Nee, gefeliciteerd Wim. Nee, we hebben het eens echt maar om 5:30 vanmiddag over de gemeente Sluis. Want daar krijgen burgemeesters en wethouders al 14 jaar een hogere beloning dan normaal. Het zou dan zijn omdat het werk zwaarder is. De stelling in, zegt het maar, is dan ook: Sluis moet stoppen met het extra betalen van burgemeester en wethouders. Hoe denk jij daarover? Om 5:30 kun je erop reageren in, zegt het maar.

0: One Republic en Sunshine. Het is 12:03. Blijf lekker bij Omroep Zeeland, want zometeen is Michiel er.
1: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop, gewoon om de hoek.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
12: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: En Wouter de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Shara. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. Om op Zeeland en verkeersinformatie krijg je. Er zijn nog steeds opruimwerkzaamheden bezig. Dat is rondom de afrit Terneuzen. Hou rekening dat als je vanaf de Sluiskiltunnel naar Terneuzen wil, dat die afrit daar dus is afgesloten. En ook de oprit naar de Oostbuis in de richting van Borselen vanaf de Douwweg, die is afgesloten. Verkeer in de richting van Terneuzen kan de omleidingsroute U8 volgen. En verkeer richting de Westerscheldetunnel omleidingsroute U7. Eén vertraging dan nog gemeld in onze regio. Dat is de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 12 kilometer. Bij bijna een half uur vertraging komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
20: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
21: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
22: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
23: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
24: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
25: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
26: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
26: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
28: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
29: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
30: Ik koos wat mij raakte.
29: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
28: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
29: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
31: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
31: Omroep Zeeland.
16: De burgemeester en wethouders in Sluis krijgen al 14 jaar een salaris dat hoger ligt dan waar ze recht op hebben. Hoe het zit en hoe het kan, je hoort het zo in Zeeland nu. En verder vandaag in het nieuws. Online en op straat zien nog steeds vlaggen en rugzakken voorbij komen van de geslaagde scholieren. Maar voor sommigen starten de examens pas vandaag. En hoe ga je als school door als je een ongeluk zoals dat in Terholen meemaakt? We blikken terug op de afgelopen tijd op basisschool De Warande in Aksel. Maar ook vooruit doen we zo meteen in de Zeeuwse Kamer. Het is 12:06. Goedemiddag. De salarissen van wethouders en burgemeesters hangen samen met het aantal inwoners van de gemeente die ze besturen. En wanneer een gemeente dan onder een bepaalde grens zakt, dan zal het salaris van de bestuurders mee moeten zakken. Behalve in Sluis, want daar verdienen de wethouders en burgemeester al 14 jaar meer dan dat ze eigenlijk recht op hebben. Pim van den Bergen die zocht uit hoe het zit.
32: Welkom in de wereld van de opclassificatie.
0: Een woord dat ik onlangs leerde kennen toen ik meekreeg dat de gemeente Sluis hier al 14 jaar gebruik van maakt. Financieel bestuurskundige Michiel van der Eng kan makkelijk uitleggen wat het inhoudt.
1: Opklassificatie is niets meer en niets minder dan als gemeente je collegeleden, dus je burgemeester en je wethouders, meer betalen dan eigenlijk volgens de regelgeving is toegestaan.
0: Gemeente Sluis dook in 2011 onder de 24.000 inwonergrens. En dat zou volgens Van der Eng het volgende moeten betekenen.
1: En dat gaat dan meestal per verkiezingsperiode. Moet dan in de volgende verkiezingsperiode de collegeleden minder betaald worden.
0: Maar Sluis deed een beroep op de provincie met een simpel doel, volgens gedeputeerde Harry van der Maas.
3: Ze zeggen, wij willen een klasse hoger zitten qua salaris.
0: Burgemeester Marga Vermuu van Sluis ziet dat anders.
4: Het gaat niet om het salaris. Het gaat om wat vind je dat je als gemeente Sluis, in welke klasse vind je dat je thuis hoort qua zwaarte van de opgave.
0: Opklassificeren is volgens de provincie een instrument dat niet keer op keer moet worden toegepast. En toch gebeurde het in 2012, 2014, 2018 en 2022. Toen zei de provincie het volgende.
3: Het is een tijdelijke maatregel en daarom hebben wij in 2022 gezegd, ook omdat het toen al een aantal jaren van kracht was, we gaan hier voor de laatste keer ja op zeggen.
0: Vervolgens gebeurde er dit jaar iets wat het Sluisse raadslid François Babijn niet kon bevatten.
5: En wie schetst mijn verbazing? Het college van gedeputeerde staten hier in Middelburg, het is hun bevoegdheid, die hebben het gehonoreerd. Dus 4 jaar geleden zeggen ze, het is de laatste keer, punt uit. Sluis niet in beroep gegaan. Sluis vraagt het wederom aan. En hier wordt het gewoon goedgekeurd. En ook de argumentatie die ze erbij noemen, vind ik ook heel vreemd. Daar zit een wijziging aan te komen, wellicht in de toekomst, dat het niet meer op die 24.001, maar dat het een basis zou worden. Maar ja, die regels zijn er nog niet.
0: Als het niet om salaris gaat, zoals burgemeester Vermuu net zei, waarom kunnen de wethouders en burgemeester van Sluis dan niet hun werk doen voor het salaris dat ervoor staat in een gemeente met minder dan 24.000 inwoners?
4: Wij zijn ervan overtuigd als Sluis, onze gemeenteraad heeft daar ook het besluit over genomen, dat de opgaven in ons gebied forser zijn dan in andere gemeenten met een soortgelijk inwoneraantal.
0: En dat zijn dan Borselen, Rijmerswaal en Veren. Want die hebben ongeveer net zoveel inwoners als Sluis, maar hun wethouders worden naar ratio betaald. Burgemeester Vermuu heeft daar een mogelijke verklaring voor.
4: Ik denk dat heel veel gemeenten zich niet bewust zijn van deze mogelijkheid om dat aan te vragen.
0: En tot slot een afsluitende tip.
4: Iedere gemeente die denkt daar ook recht op te hebben, vraag het aan. Je moet wel natuurlijk draagvlak hebben in je gemeenteraad, want de gemeenteraad die neemt daar het besluit over. En vervolgens dienen wij het in bij de provincie. En de provincie stuurt het ook weer door ter informatie naar het ministerie.
16: Nou, Sluis vroeg dit jaar op klassificatie voor de duur van 20 jaar aan, maar dat vond de provincie te gortig en maakte er weer 4 jaar van. Meer over vanmiddag in Zeeland komt thuis. Voor de meeste examenleerlingen zit het schooljaar er al weken op. Maar niet voor Sam-Alexander Hillebrand uit Terneuzen. Want terwijl zijn vrienden vakantie vieren, moet Sam samen met honderden Zeeuwse leerlingen deze week nog mondeling staatsexamen doen. Het is een examen waar eigenlijk niet zo heel veel over bekend is en waar nogal wat misverstanden over bestaan. Een verslag hoor je van Mark Rijk.
6: Hallo, my name is Sam Alexander.
7: Sam is begonnen aan zijn presentatie. Ja, we hebben het in scène gezet, dit stuk. Maar dat moet hij ook echt gaan doen tijdens zijn staatsexamen. Ja, en het ziet er anders uit. Niet alleen een mondeling, die heb je natuurlijk ook in de gewone examens. Maar ook de opzet bijvoorbeeld. Ze zitten in een soort driehoek tegenover de eindexaminators. En hij mag een presentatie doen. En dat doet hij over zijn grootste hobby.
6: If I watched films or series, I always made my own character, dressed up like them, and then played like I was them.
8: Sam, jij hebt vorig jaar al zo'n staatsexamen heb jij gemaakt. Hoe is dat om te doen?
6: Het is eigenlijk heel fijn, want je krijgt heel veel begeleiding. En zo weet je ook wat er later op je pad komt als je alle andere examens moet doen.
8: Want een staatsexamen, dat mag je niet zomaar doen. Waarom doe jij het?
6: Ik heb autisme. Ik heb vaker last van prikkels en daarmee kan ik me minder concentreren. En ook heb ik vaak last van dat ik niet weet hoe ik moet leren.
8: Eén ding, het is begin juli en jullie moeten je mondeling moet je gaan doen. Terwijl de gewone examens al lang zijn geweest.
6: Ik vind het eigenlijk heel erg lastig, want mijn vrienden die zijn nu al gewoon vrij. En daardoor moet ik eigenlijk nog steeds examens maken. En ik mag de vlag niet uithangen, omdat ik nog steeds niet weet of ik geslaagd ben of niet.
8: Nee, en dat gebeurt dan ook veel later. Ik bedoel, op televisie er wordt hartstikke veel aandacht aan besteed. Maar jullie hangen er een beetje bij.
6: Ja, inderdaad. Ik moet gewoon een beetje wachten totdat mijn tijd eraan is gekomen.
8: Hoe moeilijk is dat om die weken nog, ja, om die nog door te gaan?
6: Dat is best lastig. Je voelt je een beetje buitengesloten. En als je dan dingen op tv inderdaad ziet, of in de bus is er reclame van voor degene die zijn geslaagd, gefeliciteerd. En dan denk ik van ja, maar ik ben nog niet geslaagd.
8: Hoe zou het volgens jou moeten zijn?
6: Het zou eigenlijk gewoon hetzelfde moeten zijn. Ik vind dat eigenlijk de schriftelijke examens opgeschoven moeten worden naar de mondelinge examens voor ons. En dat wij schriftelijke examens eerder hebben. Ik denk dat dat veel beter zou zijn. En dan heeft iedereen gewoon eerlijk en evenveel vakantie.
8: Nou, gaat om een papiertje. En wat ga je met het papiertje doen? Wat wil jij uiteindelijk gaan worden?
6: Ik wil gaan film maken. Eigenlijk in het regisseurschap.
8: Eigen films maken. Maar ben je daar nu al mee bezig dan?
6: Ja, zeker. Ik ben nu al bezig met een grote film.
8: Eigen productie. Jij als regisseur, jij moet dan ook leiding geven aan een heleboel mensen.
6: Zeker. En dat is soms best lastig. En daar komt mijn autisme ook nog bij kijken.
8: Maar heb je dan op school ook geleerd om daarmee om te gaan?
6: Zeker. Ik heb veel tips gekregen. En ik heb tijdens sociale vaardigheden, dat is een les die wij krijgen, heb ik ook geleerd hoe ik meer sociale contacten moet maken. En daarom weet ik hoe beter ik moet contact maken met mijn crew.
8: Wat zou jij uiteindelijk als stipje op de horizon, als droom willen hebben om ooit in de filmbusiness te gaan maken?
6: Ik zou het liefst een speelfilm willen maken die uiteindelijk in de bios draait. En dat maakt me niet uit waar.
8: Regisseur Sam Groot op het doek.
6: Ja, hopelijk wel.
16: Nou, mooie doelen die daar dan liggen. Vandaag is het laatste mondelingen staatsexamen. Sam en andere leerlingen die horen dan morgen of ze geslaagd zijn. Daar kan bij hun ook eindelijk dan de vlag uit. Som op Zeeland, Jules heeft het weer zo voor je.

0: En Waterloo, het is 11:15 geweest. We gaan eens kijken naar het weer. En dat doen we met Jurgen. Tjoe, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag.
0: Kunnen we verwachten deze middag?
1: Ja, nog vrij veel zon. Het ziet er allemaal weer prima uit. Na wat grotere wolkenvelden vanochtend. En ook vanmiddag zitten er af en toe al een paar kleine, ja, half tot zwaar bewolkte momenten. Maar de zon heeft toch duidelijk de overhand. Met vooral dus wat sluierbewolking. De weersituatie is zo goed als ongewijzigd op het Europese patroon. Met dus een hoge drukgebied boven Midden- en Noord-Frankrijk. Daar zit ook de warmte met 30 graden en meer. Wij hebben een westenwind met dus wat koeling van zee. De wind rijdt ook wat bij naar het noordwesten. En dat geeft dan ietsje minder hoge temperaturen dan gisteren. Toen kwamen aan 32 graden maar liefst in Zuid-Vlaanderen lokaal. Nu is zo'n 24 graden direct bij de kust, met windkracht 3 tot 4. 26 graden landinwaarts, Kruidingen meldt al 27 graden. En lokaal zal het in Zuid-Beveland of Zuid-Vlaanderen wel 28 graden worden. Dus een mooie dag, met ook een wat afnemende wind later. Wordt ook een mooie zomeravond. Niet helemaal onbewolkt dus, ook vannacht niet voor de sterrenkijkers onder ons. Ook dat is er vooral wat sluierbewolking. En de minimumtemperatuur zo'n 16 tot 18 graden. Morgen dan komt het hoogdrukgebied iets dichterbij via Engeland. Dus we kunnen maar een zwakke tot matige, een beetje veranderlijke wind qua richting. Vaak heb je een zwakke noordenwind. Het is overwegend zonnig met een paar kleine stapelwolken en wat sluierbewolking met ongeveer de

afrit Terneuzen die is vanaf de Sluiskieltunnel afgesloten. En ook de oprit naar de Oostbuis in de richting van Borselen vanaf de Douwweg die is dicht. Verkeer richting Terneuzen volgt omleidingsroute U8. En verkeer richting de Westerschelde-tunnel, dus vanuit Terneuzen, dan kun je het beste omleidingsroute U7 volgen. Andere vertragingen die er zijn, de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor knooppunt Sabina 2 kilometer, daar een kwartier. En de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 10 kilometer, daar bijna 20 minuten vertraging.

0: Damiano, Davy, Tyler, now Rogers, you're the talk to me hier bij Omroep Zeeland. De schrik die zit er nog goed in bij Nederlanders die de afgelopen dagen in Zuid-Frankrijk te maken kregen met bosbranden. Hart van Nederland sprak met twee vriendinnen die op de camping in de buurt van Perpignan stonden.
1: Met de explosies vond ik het angstig, omdat je dan niet weet waar is iedereen en hoe loopt dat af. En ook heel veel angst voor de camping zelf. Want dat is een plek waar wij al 20 jaar komen en ons ontzettend veilig voelen. En dat je echt denkt van, hoe loopt dit af?
0: Voorlopig gaat het nog wel door, die bosbranden in Zuid-Europa. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië, dat ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. Het komt door een uitbarsting van de Italiaanse vulkaan. Die stoot afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer rond de 10 uur weer volledig worden hervat, maar is opnieuw uitgesteld. En de afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid.
2: Dat is trouwens wel de belangrijkste van Sicilië en met ruim 12 miljoen reizigers ook één van de belangrijkste van Italië. Dus je kan je voorstellen dat midden in het zomerseizoen de Sicilianen nogal balen van de uitbarsting. De president van de regio heeft wel gezegd dat er bussen worden ingezet.

0: om reizigers die op andere vliegvelden op Sicilië landen naar die kant van het eiland te brengen. Maar wat heel veel mensen vergeten is dat Sicilië heel erg groot is. Het is bijna net zo groot als België. En dat betekent dat je met een bus ben je minstens 3 uur onderweg.
1: Ah, flink balen dus rondom dat vliegveld van Catania. Veel problemen daar. Ja, het voetbal dan nog eventjes. Donald Trump, die kan bellen met de FIFA wat hij wil. Amerika is toch uitgeschakeld op het WK. België was vannacht heer en meester in Seattle. Ze wonnen met 4-1.
2: Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
1: Was de commentator in België. Dan nog naar Australië, Melbourne. Er is een man op een 140 meter hoge toren van een brug geklommen. Hij spoot er met gravity een vogel op en wilde pas naar beneden komen als de autoriteiten akkoord gingen met 2 eisen.
3: I'm not coming down until they lower the taxes. I want a peanut butter and jam sandwich and a glass of milk. Or I'm not coming down.
1: Oké, dus hij komt. Dus lagere belastingen, laten we daar beginnen. En nog 1 keer, hij wilde dat een drone een boterham met pindakaas en een glas melk zou bezorgen. Dat zei hij echt, hè?
3: I want a peanut butter and jam sandwich and a glass of milk.
1: Ja, die reddingsactie die zorgde voor flinke verkeersoverlast. Pas na 9 uur kwam de man naar beneden. Hij is daarna opgepakt en of die boterham met pindakaas en het glas melk ooit is gekomen, weet eigenlijk niemand achteraf. Zometeen terug naar het Zeeuwse nieuws. Carlijn de Splinter, die praat je bij. Eerst muziek van de dijk bij Omroep Zeeland. Ik kan het niet alleen op deze.

0: Zeeland en ik kan het niet alleen. Bijna half één. Carlijn bent er, praat je zo bij. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels... en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering... en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
4: 22 juli, demodag, scootmobielen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 12:30, het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Carlijn Splinter. Carlijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De burgemeester en wethouders van Sluis krijgen al 14 jaar een hoger salaris dan waar ze recht op hebben. Dat kan omdat de provincie steeds toestemming geeft om de gemeente in een hogere klasse in te delen. Burgemeester Marga Vermuu vindt dat terecht, vanwege de zware bestuurslast door toerisme, vergrijzing en de ligging aan de grens.
7: Wij zijn ervan overtuigd als Sluis dat de opgaven in ons gebied forser zijn dan in andere gemeenten met een soortgelijk inwoneraantal.
6: Het salaris wordt namelijk bepaald door het aantal inwoners van een gemeente. Verschillende raadsleden in Sluis vinden dat de burgemeester en wethouders minder betaald moeten krijgen. De op- en afrit van Terneuzen richting de Westerschelde-tunnel kan over een half uurtje weer open. Gisteren gebeurde daar een ongeluk met een brandweerwagen van het chemiebedrijf. Daarbij lekte een vloeistof waarvan werd gedacht dat de weg spekglad kon worden. Dat is niet het geval. Nu worden er nog kleine reparaties gedaan. Honderden Zeeuwse scholieren zitten nog altijd midden in de examenstress. Zij doen namelijk staatsexamen en moeten deze week nog mondelinge toetsen afleggen. Staatsexamens zijn bedoeld voor leerlingen die om verschillende redenen geen examen doen op een reguliere middelbare school. Net als Sam uit Terneuzen. Hij heeft autisme en symptomen van ADHD.
8: Ik heb vaker last van prikkels en daarmee kan ik me minder concentreren. En ook heb ik vaak last van dat ik niet weet hoe ik moet leren. Het is eigenlijk heel fijn, want je krijgt heel veel begeleiding. En zo weet je ook wat er later op je pad komt als je alle andere examens moet doen.
6: Sam heeft vandaag zijn laatste mondelinge examens. Morgen krijgt hij al de uitslag. En Vlaanderen gaat verkeersborden langs en op de snelwegen aanpassen, zodat ze beter zijn afgestemd op de borden in Nederland. Zo verdwijnen de groen-gele afritborden. Die worden vervangen door internationale wit-zwarte. Ook zullen de pijlen op borden boven de snelweg die de richting van de rijbaan aangeven voortaan omhoog wijzen. Nu wijzen ze op veel plekken naar beneden. Het weer nog, we krijgen een zonnige middag met wel wat sluierbewolking. De wind is matig en daardoor iets minder warm. Het wordt maximaal tussen de 24 en 28 graden. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Carlijn, dankjewel. Je hoorde net al in het nieuws dat die op- en afrit bij Terneuzen over een half uurtje weer open gaat. Tot die tijd wordt er aangeraden om te reizen. Wil je richting Terneuzen vanaf de Sluiskeeltunnel? Omleidingsroute U8 kun je dan het beste volgen. En verkeer richting de Westerschelde-tunnel. Volg dan omleidingsroute U7. Andere meldingen nog van de ANWB. Je staat stil onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 5 kilometer, daar 7 minuten. En de A29, dat is Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor knooppunt het Hellegatsplein een file van 3 kilometer. Daar moet je een kwartiertje optellen bij je reistijd.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Muziek van Maat Smit hoorde je bij Omroep Zeeland. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Kamer. Waarin het vandaag gaat over het volgende. Het maakte ongelooflijk veel indruk op iedereen en eigenlijk nog steeds. Het dodelijke verkeersongeluk bij Terholen, nu 3,5 week geleden. 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van basisschool De Waranda uit Axel kwamen erbij om het leven. 1 kind ligt nog in het ziekenhuis op dit moment. Ze waren met een groep op de fiets onderweg naar hun schoolkamp. Een vraag die blijft hangen dan na alles wat er is gebeurd. Hoe ga je als school door als je door zoiets verschrikkelijks geraakt wordt? Daarover vandaag deze Zeeuwse Kamer met rouwspecialist Christel Boonstra, die de afgelopen weken ook aan het werk was op de school. Sjoerd Sanders, hij is bestuurder bij Elefant Show, de stichting waar basisschool De Warande onder valt. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We hebben afgesproken om jij en je te zeggen. Dus Sander, Sjoerd, ik begin bij jou. We hebben je veel in het nieuws gezien, hè? De dagen na het ongeluk. Er is veel op je bordje gekomen. Hoe gaat het met je?
2: Dankjewel. Met mij gaat het goed. De vraag is meer, hoe gaat het met de school? En daar spannen wij ons nog steeds elke dag voor in. Maar dank, het gaat goed.
0: Ja, en om dan die vraag meteen te beantwoorden. Hoe gaat het met de leerlingen en het personeel van de school?
2: Ja, dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag en ook best een moeilijke vraag. Want dat verdriet, dat overschaduwt aan de ene kant natuurlijk alles wat daar gebeurd is. En tegelijkertijd ook, als ik zie hoe het schoolteam het oppakt, wat ze met elkaar doen, hoe ze naar elkaar toegegroeid zijn, hoe ze er toch voor zorgen om het voor de kinderen een goed vervolg te geven, ja, dan mogen ze daar gewoon heel erg trots op zijn.
0: Christel Boonstra, jij bent de rouwspecialist. Je komt uit Middelburg, je bent werkzaam als docent aan de HZ. In het verleden heb je gewerkt als basisschoolleraar. Jij kende Sjoerd Sanders, die kende jij al. Je hebt gelijk eigenlijk je hulp aangeboden na dat ongeluk.
1: Ja, dat klopt. Ik denk sowieso, het heeft natuurlijk zo'n indruk gemaakt op het moment dat het gebeurde. Maar ook gewoon als leerkracht zijnde weten waar die leerkracht op dat moment ook voor staan. En als moeder zijnde en... Ja, alles in mij en ik denk in heel veel andere mensen zei ook van ja, ik wil helpen. En dat contact was eigenlijk vrij snel gelegd.
0: Ja, ja. Met wat voor gevoel, of misschien een bepaalde angst dat je denkt, wat ga ik hier aantreffen als ik de deur binnenloop?
1: Ja, zeker. Ja, ik heb, ik heb donderdag al wel even contact gehad. En we hebben toen vrijdagmorgen met name al contact gehad. En toen had Sjoerd ook wel de vraag van... Nou, ik denk wel dat er meer nodig is inderdaad ook hier. En toen ben ik eigenlijk ook gegaan. Maar ik heb wel ook eerst nog een collega gebeld. En anderen dat ik denk, oh ja, wat ga ik doen? En ergens, je weet dat je het wel weet, maar ja, je wil het ook gewoon goed doen. Dus je gaat dan daar naartoe. Maar ik weet wel... de weg daar naartoe inderdaad, dat je denkt, oh ja, wat ga ik aantreffen inderdaad? Wat ga ik zien?
0: Wat trof je aan?
1: Ja, wat ik heel erg opvallend vond, sowieso op het moment dat ik aankwam. En veel mensen hebben denk ik ook die beelden wel gezien van heel veel bloemen voor de school. Was op dat moment nog niet, lagen een paar bosjes bloemen. En toen ik 's middags aan het einde van de middag de school uitstapte, was dat lag helemaal vol. Maar wat ik heel mooi vond was dat toen ik aankwam zat eigenlijk het team bij elkaar. Met z'n allen bij elkaar. En zaten onder andere de mensen eigenlijk van Elefant Show. Dus iedereen eigenlijk van buiten de school die daar ook was. Die zaten in een ruimte apart. En die hebben, ja, en dat vind ik ook gewoon heel knap. Die hebben eigenlijk als het ware alles een soort van, alles wat er omheen geregeld moest worden, hebben ze gewoon opgepakt. Om gewoon het team ook zoveel mogelijk te ondersteunen. En dat is eigenlijk wat ik zag. Dus dat gaf mij wel gelijk ook een soort van rust. Dat ik zag, oh, dit loopt al. Ja, er is al zoveel eigenlijk in gang gezet. Dat gaat wel goed al hier.
0: Maar wat doe je dan die eerste dagen? Hoe pak je dat aan?
1: Ja, dat was... er werd dus eigenlijk... Er moest van alles ook geregeld worden natuurlijk. Er gebeurt dan zoveel. Sommige dingen, daar had je het ook nog over, dat zet zichzelf als het ware al in werking. Hè? Dus die hulp komt al. Maar wat ik vooral ook voor ogen had is... kijk, ik weet dat leerkrachten op dat moment ook denken van... ja, wat ga ik verder doen? Hoe ga ik dit doen? Kan ik dit wel? Ja, en dat was eigenlijk vooral mijn boodschap. Om die middag ben ik aan het team voorgesteld. En heb ik eigenlijk ook gewoon... Ja, in eerste instantie ook de ruimte gegeven van hoe de ochtend was gegaan. Die vrijdagochtend. Om daarna ook eigenlijk hen op het hart te drukken van ja, Jullie hebben misschien nu wel de vraag van, ja, hoe ga ik de komende dagen met mijn klas, wat ga ik doen? Maar eigenlijk, ja, de enige boodschap, kinderen hebben ook die structuur nodig. Kinderen hebben jullie veiligheid nodig. En jullie moeten dus een soort van, ja, ook weer gewoon doorgaan. En er als het ware staan. Ja. En vooral de boodschap van mij, en ik weet zeker dat jullie dat kunnen. Want leerkrachten, ja, dat zijn gewoon de, denk ik, beste pedagogen. Die kunnen op dat moment ook gewoon voor de kinderen, kunnen ze dat gewoon heel goed doen.
0: Het lijkt me ook, dat ondanks dat je dat als docent dus zo goed kan en dat jouw hulp daarbij is, zit je toch in een soort spagaat, omdat je denkt, ja, we moeten dit verwerken met z'n allen, maar dat rekenboek, dat ligt ook voor je en je denkt, ja, ja, dat staat nu op de planning.
1: Ja, nee, maar dat was inderdaad, dat was zeker. Kijk, en het moeilijke was ook dat ook de directrice die van de school was er natuurlijk ook niet, wat normaal echt ook een stabiele factor binnen een school is. Waar leerkrachten normaal gesproken ook naar kijken en dus inderdaad denken van, oh ja, die geven de steun. Dus dat was gelukkig, ja, was er heel veel ondersteuning. Maar dat waren ook wel de vragen van, ja, wat ga ik dan doen, die ze ook stelden. En daarin heb ik met name ook wel aangegeven dat je zeker ook je emoties gewoon mag laten zien. Je moet niet gewoon als een soort van robot doorgaan. Je moet vooral ook luisteren naar wat de kinderen eigenlijk zeggen. Maar tegelijkertijd ben jij ook wel degene die de structuur biedt. Dus jij moet ook op dat moment die veiligheid bieden door ook een houvast weer te geven. Ja. Want je kan ook niet dan met z'n allen bij elkaar zitten en de hele ochtend maar te zitten, zeg maar, zonder iets te gaan doen.
0: Nee. Dat is hoe jij die eerste dagen daar hebt beleefd. Hoe was dat voor jou, Sjoerd? Wat heb jij allemaal gezien?
2: Ik heb natuurlijk heel veel verdriet gezien. Ik heb gezien een team dat zoekt van, hoe gaan wij hier verder mee? Hoe gaan wij dat voor directeur Joyce zo goed mogelijk verder zetten? Ik heb natuurlijk heel veel emoties gezien bij kinderen, bij ouders. Maar ook heel veel mensen gezien die de schouders eronder zetten. Dus dat is een mengelmoes aan emoties en aan ervaringen die je dan opdoet en die je ziet. En tegelijkertijd gaat het ook om mijn collega en om de leerlingen waar ik dan verantwoordelijk voor ben. Dus ik heb ook mijn eigen emoties ervaren en daar gemerkt dat ik daarbij terecht kan met collega's en zo samen verder te gaan.
0: Kun je daar goed mee omgaan in die dagen? Of is er zoveel wat geregeld wordt en wat er om je heen gebeurt, dat het lastig is om zelf een plek te geven?
2: Mijn collega zei mooi van, wij kunnen tenminste iets doen. En dat geeft ons dan de kracht om verder te gaan. Dus natuurlijk word je professioneel en ook individueel dan geleefd. Het is dan wel waar je voor kan gaan en gaat. En omdat je weet dat dat moet gebeuren.
0: Ja.
2: Dus dat is wat je dan drijft om door te gaan, zeker.
0: Dat lijkt me dat in jou de positie, Christel. Je hebt een basisschool dan waar je terechtkomt.
1: Ja.
0: Die leeftijdsverschillen zijn er natuurlijk. En een kind in groep 1 ervaart dat heel anders dan die getroffen klas, de groep 8.
1: Ja, absoluut. Ja. Zeker, ik geef dus ook les bij de post-HBO-opleiding, begeleiden bij rouw en verlies. En daar vertel je dat. En bij de opleiding pedagogiek, daar vertel je ook dat er echt verschillen zitten tussen kinderen. En ik weet dat zelf ook. En in die praktijk kwam dat ook heel sterk naar voren. En zeker, ik ben zelf aangesloten bij groep 8. Omdat die leerkrachten, ja, die zagen er ook wel tegenop. En tegelijkertijd, ik ben ook leerkracht. Dus ja, ik kan ook op die ervaring een soort van blind varen bijna. En dus daarin zit dan gewoon ook echt wel verschil. Maar zeker ook jonge kinderen. Ja, die hadden bijvoorbeeld eigenlijk op donderdag al ook hele concrete vragen. Van ja, maar wie wordt dan nu de baas van de school? En dus dat zijn ook jonge kinderen die hebben gewoon op een andere manier, gaan die daarmee om. Dus daarin zit ook wel verschil. En kinderen die hebben eigenlijk gewoon het spelen, het werken hebben ze gewoon ook nodig. Wat eigenlijk voor ons het werken is. Maar zij hebben dat gewoon nodig om ook gewoon de dingen als het ware in hun hoofd meer te kunnen plaatsen.
0: Ja, maar dat zijn dan die jonge kinderen. Hoe ga je dan met zo'n klas als groep 8? Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, nou ja, dat was natuurlijk ook gewoon zeker zo'n groep 8. Dat is ook wel gewoon confronterend. Omdat je dan zo'n groep start met elkaar. En er zijn gewoon tafels leeg in die klas. Ja. En en dat maakt zeker in het begin, maakt dat echt ook wel gewoon indruk. Maar ik weet ook, het is gewoon ook heel belangrijk om dan met elkaar ook een soort van rituelen af te stemmen, af te spreken. Nou, zoals hebben wij bijvoorbeeld ook afgesproken met naamkaartjes op de tafels. Dus dat je ook de ochtend start en het daar ook over hebt. En tegelijkertijd, na die dag zelf ook wel, maar ook zeker de volgende dag, ga je op een gegeven moment ook wel kinderen een soort van structuur weer moeten bieden. En dan ga je niet alle moeilijke rekensommen uitleggen of echt iets heel ingewikkeld. Maar wel, je gaat ze wel een opdracht geven dat ze even een half uur gewoon stil moeten werken. En dan zie je ook dat er ook juist kinderen zijn die dan zoiets hadden van, oh, gelukkig, ik kan gewoon eventjes een soort van afschakelen. Ik kan me even gewoon hiermee bezighouden. Ja. En om daarna wel weer ook het gesprek aan te gaan met elkaar.
0: Ga zo vooruit, de blikken ook op die zomervakantie en daarna. Ik ben toch benieuwd, Sjoerd, als jij nu kijkt naar groep 8 van de Warande.
2: Ja.
0: Hoe gaat het nu met die leerlingen?
2: Kijk, die groep 8 die bevindt zich natuurlijk in een hele bijzondere situatie. Die gaan ook afscheid nemen van de basisschool. Dus ik heb gezien dat daar overleg geweest is met de leerkracht en met ouders van hoe gaan we dat dan op een passende manier doen. Dus ik zie dat ze dat gaan doen. En hoe dat precies gaat lopen, ja, dat zal de tijd leren. Want dat is in al deze ontwikkelingen zo. Ja. Gewoon kort volgen. Ik weet dat er contact gaat zijn met het voortgezet onderwijs. Om te kijken van hoe kunnen we deze kinderen volgend jaar het beste ontvangen en begeleiden. Dus in die groep 8 gebeurt van alles wat je niet had voorzien. En waar ze zo goed mogelijk op inspelen.
0: Ja. We hebben het daarover in deze Zeeuwse Kamer. Hoe gaat het nu op basisschool De Warande in Axel? 3 weken na dat ongeluk in Terholen. Met Sjoerd Sanders, hij is bestuurder van Elevantio, de stichting waar basisschool De Warande in Axel onder valt. En ook met rouwspecialist Christel Boonstra, die betrokken is de afgelopen weken daar op die school. Ik zei net al, de zomervakantie. En hij staat voor de deur. De laatste week is voor veel scholen is die nu ingegaan.
2: Ja.
0: Dat is met heel veel vrolijkheid. Dat is lastig, lijkt me. Maar, want hoe stuur je nu kinderen, ouders, leerkrachten, hoe stuur je die dan nu de zomervakantie in?
2: Dat is een heel dubbel antwoord. Want op een school, Christel zei het net al, gaan op een bepaalde manier de gewone dingen ook door. Of die zijn ook nodig om door te gaan. En ook al die andere kinderen hebben tussen aanhalingstekens daar ook recht op. Hebben dat ook nodig om het schooljaar goed af te sluiten. Of in ieder geval zo goed mogelijk. Dus bijvoorbeeld, de frietkar staat vandaag gewoon op het schoolplein. Dus voor de kinderen gaat een deel gewoon door. En tegelijkertijd weten we ook dat wat er gebeurd is, dat ook in de zomervakantie en lang daarna ook nog tot uiting kan komen. Voor de medewerkers is het ook aan de ene kant krabbelen naar de zomervakantie en zo goed mogelijk doorkomen en het goed afronden. En zij verlangen ook naar rust. Maar tegelijkertijd weten we ook dat het ook best wel ingewikkeld kan zijn in de zomer. Als die hechte groep uiteenvalt en weer een nieuwe fase ingaat. Nou, dan proberen we daar ook afspraken over te maken. Bij wie kun je terecht op zo'n moment en wat kun je doen? Maar we hebben wel gezien dat er een enorme kracht uit het team van de Warande zelf komt. En die mensen kennen elkaar tenslotte natuurlijk ook heel erg goed.
0: Ja. Wat is jouw dan advies, Christel, naar zo'n zomervakantie toe? Want dit is onderwerp van gesprek geweest, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Ook gewoon, wij hebben vorige week hebben we ook een informatiebijeenkomst gegeven voor ouders. Dus met name ook gericht op wat kun je eventueel ook verwachten bij je kind. Zeker na zo'n schokkende gebeurtenis. En wat zijn eigenlijk ook hele normale reacties bij kinderen. Maar ook wat en hoe ga je daar als ouder, kun je daar dan op ingaan. Maar met name ook gewoon dat eigenlijk dat luisteren. Maar ook tegelijkertijd wel je kind als het ware volgen. En ook soms ook wel grenzen weergeven. Nou ja, en dat is ook gewoon in de vakantie straks gewoon heel belangrijk. Dus niet iedere dag zelf weer het gesprek op gang brengen. Of ze daarmee bezig zijn. Maar bij kinderen komt dat eigenlijk, dat soort momenten, dat komt momenten dat je het totaal niet verwacht. Dat ze het er opeens over hebben. Of dat ze er een opmerking over maken. Of dat ze opeens verdrietig zijn. Of misschien een keer slecht slapen. En dat zijn eigenlijk ook wel een beetje handvaten. Dat ouders ook weten. Ja, dat momenten zijn dat je dus wel het er ook over kan hebben.
0: Ja. Als we dan kijken, Sjoerd, naar die zomervakantie. Kunnen ouders terecht bij iemand van de school als ze toch problemen ervaren in die vakantie?
2: Ja, er zal zeker gecommuniceerd worden wie een aanspreekpunt is in de vakantie. Dus dat is er. Dat is er op elke school eigenlijk. En in deze situatie ook. En in welke mate daar gebruik van gemaakt gaat worden, ja, dat is moeilijk te voorspellen. Hè?
0: Ja. Met wat voor gevoel, om bij jou te beginnen, Sjoep, ga je dan die zomervakantie in?
2: Oh. Met wat voor gevoel? Ja, dan overheerst natuurlijk gewoon het gevoel van 11 juni. Van de emoties die erbij komen kijken. Dat overheerst. En ik noemde het ook net al eventjes. Ook een beetje. Trots of dankbaarheid naar het team van de veranda toe. En ook wel met vertrouwen in de toekomst. Dat soort gevoelens zitten daarin.
0: Ja. Jij, Christel?
1: Ja, zeker ook dat. En ook wel het vertrouwen inderdaad naar de toekomst. Want ook wat ik bij die kinderen van groep 8 ook heb gezien. Hè, want we hebben het nu over de leerkrachten en de veerkracht die je daar zag. Maar ja, ook gewoon de kinderen uit groep 8, wat ik daar heb gezien. Dat ze bijvoorbeeld op een gegeven moment ook al weer gingen klagen van, oh, moeten wij nu dit gaan doen? En dat ik ook terug kon geven van, ja, hey, maar dit kun je nu zeggen. Maar jullie zijn ook gewoon een groep 8. Dat zie ik ook wel. Hè. Dat hoort ook bij groep 8, dat je daar geen zin meer in hebt. Mm. En dus dat stukje zie ik ook wel. En ook die kinderen onderling, hoe zij met elkaar ook gewoon dat contact ook hebben en denk ik ook zeker zullen houden, dat geeft ook wel een soort van vertrouwen.
0: Ja. Ja. En dan na die vakantie, is er daar al gekeken naar de situatie? Ja. Van zijn er bepaalde maatregelen bijvoorbeeld die moeten blijven?
2: Ja, kijk, een aantal collega's heeft ook flink de school ondersteund. En ook mensen van buiten hebben de school ondersteund. En het is natuurlijk geen harde grens, die zomervakantie, want dat gaat na de zomer in een andere vorm door. Dus we kijken goed naar hoe kunnen we dat afbouwen. Er komt bijvoorbeeld iemand, hoe moeilijk dat ook is om te zeggen, maar die de schoolleiding op zich gaat nemen. Ja, die persoon zal ook moeten worden ingewerkt, bijgepraat. Maar ook mensen die nu veel op school lopen, die zullen ook na de zomer nog regelmatig nodig zijn. En die hebben ook al aangegeven bereid te zijn dat te doen. Heel graag zelfs.
0: Ja. Toen we de uitnodiging stuurden voor dit gesprek, dan gaf je ook aan dat het belangrijk was om te praten over schoolkampen in de toekomst.
2: Ja, ja.
0: Waarom?
2: Nou, omdat ik merk dat heel erg veel gaat spelen. Het is logisch dat elke ouder en elke leerkracht hier aan dit ongeluk terug gaat denken op het moment dat zijn kind of zijn leerling op schoolkamp gaat. En wat ik eigenlijk hoop, is dat we daar goede gesprekken over gaan hebben. Tussen leraren of tussen scholen en tussen de ouders. Van is die leraar, voelt hij zich zeker om die verantwoordelijkheid te dragen? En is die ouder, voelt hij zich ook veilig genoeg om die verantwoordelijkheid te delen met de school? En ik merk dat dat op heel veel plekken op heel verschillende manieren gaat. Gelukkig gaat het op heel veel plekken goed. En ik denk dat kant-en-klare antwoord er niet is. De dialoog tussen ouders en scholen is altijd belangrijk. En zeker bij deze heftige gebeurtenis, die gaat het alleen maar nadrukkelijker nodig maken. En dat gaat niet alleen in Zeeuws-Vlaanderen zo zijn. Maar dat gaat in heel Nederland spelen, deze vraag.
0: Welk advies zou je dan, als mensen hier dat gesprek over aan willen gaan, Christel, kijk ik toch even naar jou. Ja. Wat zou je dan meegeven?
1: Ja, een van de dingen die je natuurlijk ook, en ik denk dat sowieso heel veel heeft gespeeld, is dat ouders ook gewoon heel veel angst hebben. En dat ze dus ook gewoon heel angstig zijn. Dat ze misschien juist ook wel weer hun kinderen heel erg beperken. Ik herken dat bij mezelf ook al. Dat ik bij mijn dochter bijvoorbeeld ook dacht, ik breng je liever wel dan dat ik je nu even alleen laat fietsen. Hè. Dus dat is heel logisch. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat gewoon dat gesprek aangaan. En het met elkaar er inderdaad ook over hebben. Dat ook gewoon juist het meest belangrijke is. Want dit is natuurlijk ook echt een uitzonderlijke gebeurtenis. En dat is ook wel goed om daarbij stil te staan. En dat je ook als ouder, ja, wij hebben ook wel de verantwoordelijkheid naar onze kinderen toe. Om ook gewoon, ja, dat ze ook wel stapje bij beetje naar de middelbare school ook weer meer hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.
0: Ja.
1: Daarin.
0: Het lijkt me wel lastig, toch?
1: Heel lastig, zeker. Ja.
0: Mag jullie danken voor jullie komst en voor dit openhartige en prettige gesprek hier in de Zeeuwse Kamer. Sjoerd Sanders, hij is bestuurder van Elefantio, de stichting dus waar basisschool De Veranda in Axel onder valt, en rouwspecialist Christel Boonstra. Dank voor jullie komst. Veel succes met alles.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Je huis. vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomersvoordeel.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Ewout de Jong met het NOS Journaal. De regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Sharrah. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer. Zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak.
12: Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
21: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
22: Als je Vodafone mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
22: krijg je tot wel €20 korting.

0: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Omroep
6: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias de

Etiam La Culpa, geef mij maar de schuld. Een wereldwijde Latin pop hit uit 2017 van Louis Fonsi en Demi Lovato. Je luistert naar Omroep Zeeland. We zijn begonnen de muziekmiddag. Straks Miley Cyrus, Nina Simone en eerst Ilse de Lange.

Uit de tijd dat men dacht dat je met muziek de wereld kon veranderen. Oorspronkelijk komt het uit de musical Hair. En het werd gezongen door Nina Simone. Ain't Got No, I Got Life. Straks weer een fragmentje van een hit die ik ga draaien. En ja, dan kan je lekker meeraden welke plaat dat zou kunnen zijn. Eerst gaan we genieten van Mick Fleetwood en Lindsey Buckingham. En Miley Cyrus.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Freddie Mercury was nog maar net overleden. En een aantal Belgen kwamen al met een remix van een liedje dat hij in de jaren 80 had uitgebracht. En het was Living on My Own. Welke hit is dit? Nou, volgens mij kun je het wel herkennen. Of net niet. Het is een beetje een lastig fragment. Nog een keertje. Dit liedje hoor je straks in het tweede half uur van deze uitzending.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv... of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. De burgemeester en wethouders van Sluis krijgen al 14 jaar een hoger salaris dan waar ze recht op hebben. Dat kan omdat de provincie steeds toestemming geeft om de gemeente in een hogere klasse in te delen. Burgemeester Marga Vermuu vindt dat terecht, vanwege de zware bestuurslast door toerisme, vergrijzing en de ligging aan de grens.
5: Wij zijn ervan overtuigd als Sluis dat de opgaven in ons gebied forser zijn dan in andere gemeenten met een soortgelijk inwoneraantal.
4: Het salaris wordt namelijk bepaald door het aantal inwoners van een gemeente. Verschillende raadsleden in Sluis vinden dat de burgemeester en wethouders minder betaald moeten krijgen. Twee broers en een neef moeten de gevangenis in omdat ze vorig jaar een man uit Baarland hebben mishandeld en ontvoerd. Ze zeiden dat ze zijn brommer wilden kopen, maar wilden hem eigenlijk een lesje leren omdat hij een familielid zou hebben geslagen. Uiteindelijk bleek het slachtoffer daar niets mee te maken te hebben. De broers moeten 30 maanden naar de gevangenis, waarvan 10 voorwaardelijk. De neef heeft een celstraf van 14 maanden gekregen, waarvan 7 voorwaardelijk. De op- en afrit van Terneuzen richting de Westerschelde-tunnel is weer open. Gisteren gebeurde daar een ongeluk met een brandweerwagen van chemiebedrijf Dow. Daarbij lekte een vloeistof waarvan werd gedacht dat de weg spekglad kon worden. Dat is niet het geval. Wel zijn er nog wat kleine reparaties aan het wegdek gedaan. En honderden Zeeuwse scholieren zitten nog altijd midden in de examenstress. Zij doen namelijk staatsexamen en moeten deze week nog mondelinge toetsen afleggen. Staatsexamens zijn bedoeld voor leerlingen die om verschillende redenen geen examen doen op een reguliere middelbare school. Net als Sam uit Terneuzen. Hij heeft autisme en symptomen van ADHD.
6: Ik heb vaker last van prikkels en daarmee kan ik me minder concentreren. En ook heb ik vaak last van dat ik niet weet hoe ik moet leren. Het is eigenlijk heel fijn, want je krijgt heel veel begeleiding. En zo weet je ook wat er later op je pad komt als je alle andere examens moet doen.
4: Sam heeft vandaag zijn laatste mondelinge examens. Morgen krijgt hij al de uitslag. Het weer nog, we krijgen een zonnige middag met wel wat sluierbewolking. De wind is matig en daardoor iets minder warm vandaag. Het wordt tussen de 24 en 28 graden. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

Ik ben altijd een enorme fan geweest van dit liedje van The Crusaders samen met zangeres Randy Crawford, Street Life. Ja, aan mijn versie hier op de radio duurde 3 minuten en 47 seconden, maar de lange versie op het album is echt 11 minuten en 18 seconden maar liefst. En ik kan daar echt geen genoeg van krijgen, fantastisch. Ik had aan jou gevraagd, herken jij deze hit? Nou, hij is nog niet gedraaid, dus even geduld. En tot die tijd kun je nog eens even hardop nadenken welke plaat ik bedoel. Hier is Shakira en Underneath Your Clothes.

De man die de naam Elias in zijn nek heeft getatoeëerd, dat is de naam van zijn zoontje. Toevallig ook mijn naam, dus ik ben er wel blij mee. Hij zong het samen met Sira, heb ik het over Douwe Bob en Could Have Been Us. Welke hit is dit? Misschien had je het al herkend, dat gaat natuurlijk over Do You Think I'm Sexy van Rod Stewart. En hij is nog heel actief, tal van optredens, paar per week heeft hij er. Alhoewel hij af en toe nog wel eens wat kwakkelt met zijn gezondheid. En dit is

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: 22 juli, demodag, scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. 2 mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. 2 anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. De Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. En de verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden de komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen en pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
15: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren.in.zeeland.nl.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
18: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
19: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
20: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
21: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
21: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
23: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Shepherd met Geronimo bij Omroep Zeeland op deze 7e juli. Als je jarig bent, van harte gefeliciteerd.
1: Congratulations and celebrations.
0: Ja, wie ook jarig is, is Ringo Starr, de drummer van de Beatles. Heeft in maart nog een nieuw liedje uitgebracht.

Ringo Starr. Hij wordt vandaag 86 jaar. En hij zong bijvoorbeeld de liedjes van de Beatles Yellow Submarine en With a Little Help for My Friends.

Was dit Murray Head en One Night in Bangkok. Het werd geschreven door de heren van ABBA. Zullen we kijken wat er zo gebeurde in de muziekwereld op deze datum in het verleden. Ik vertelde net dat Ringo Starr, de drummer van de Beatles, vandaag jarig is. Er was ook nieuws over de Beatles, want zij brachten op deze datum 59 jaar geleden, in 1967, All You Need Is Love uit. En dat was kort nadat ze het nummer wereldwijd live hadden uitgevoerd tijdens een satellietuitzending. Dave Davis stond in 1967 hoog in de hitlijsten met zijn eerste solo-single Death of a Clown. En dat werd medegeschreven door Ray Davis. En ze zaten natuurlijk beide in The Kings. En over The Kings gesproken, die band bereikte in 1965 op deze datum de eerste plaats met Sunny Afternoon in tal van landen. En tot slot, Elvis Presley werd op deze datum voor het eerst op de radio gedraaid, 72 jaar geleden. Was het DJ Dewey Phillips die That's Alright Mama draaide. En de telefooncentrale van het station liep daarna vrijwel helemaal vast door enthousiaste luisteraars die toch wel wilden weten wie hebben we net gehoord.

gigantische doorbraakplaat voor Jennifer Paige. Jammer dat ze dat succes niet heeft weten te prolongeren. Ze was aan de telefoon toen ze voor het eerst haar liedje op de radio gedraaid hoorde worden. En toen was ze aan het bellen met haar moeder. En beide waren razend en razend enthousiast. Cher Special was vorige week nog in Zeeland voor Concert at Sea, In Your Arms.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. De burgemeester en wethouders van Sluis krijgen al 14 jaar een hoger salaris dan waar ze recht op hebben. Dat kan omdat de provincie steeds toestemming geeft om de gemeente in een hogere klasse in te delen. Burgemeester Marga Vermu vindt dat terecht, vanwege de zware bestuurslast door toerisme, vergrijzing en de ligging aan de grens.
2: Wij zijn ervan overtuigd als Sluis dat de opgaven in ons gebied forser zijn dan in andere gemeenten met een soortgelijk inwoneraantal.
1: Het salaris wordt namelijk bepaald door het aantal inwoners van een gemeente. Verschillende raadsleden in Sluis vinden dat de burgemeester en wethouders minder betaald moeten krijgen. Twee broers en een neef moeten de gevangenis in omdat ze vorig jaar een man uit Baarnland hebben mishandeld en ontvoerd. Ze zeiden dat ze zijn brommer wilden kopen, maar wilden hem eigenlijk een lesje leren omdat hij een familielid zou hebben geslagen. Uiteindelijk bleek het slachtoffer daar niets mee te maken te hebben. De broers moeten 30 maanden naar de gevangenis, waarvan 10 voorwaardelijk. De neef heeft een celstraf van 14 maanden gekregen, waarvan 7 voorwaardelijk. De op- en afrit van Terneuzen richting de Westerschelde-tunnel is weer open. Gisteren gebeurde daar een ongeluk met een brandweerwagen van chemiebedrijf Dow. Daarbij lekte een vloeistof waarvan werd gedacht dat de weg spekglad kon worden. Dat is niet het geval geweest, wel zijn er nog wat kleine reparaties aan het wegdek gedaan. En honderden Zeeuwse scholieren zitten nog altijd midden in de examenstress. Zij doen namelijk staatsexamen en moeten deze week nog mondelinge toetsen afleggen. Staatsexamens zijn bedoeld voor leerlingen die om verschillende redenen geen examen doen op een reguliere middelbare school. Net als Sam uit Terneuzen. Hij heeft autisme en symptomen van ADHD.
3: Ik heb vaker last van prikkels en daarmee kan ik me minder concentreren. En ook heb ik vaak last van dat ik niet weet hoe ik moet leren. Het is eigenlijk heel fijn, want je krijgt heel veel begeleiding. En zo weet je ook wat er later op je pad komt als je alle andere examens moet doen.
1: Sam heeft vandaag zijn laatste mondelinge examens. Morgen krijgt hij al de uitslag. Het weer nog, we krijgen een zonnige middag met wel wat sluierbewolking. De wind is matig en daardoor iets minder warm dan gisteren. Het wordt tussen de 24 en 28 graden. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias

Zomerhit uit 1988 van de Franse zanger Paco Amor de Misamore. En in de videoclip zien we hem door een straat lopen, non-stop. En dan komt hij allemaal mensen tegen waarmee hij contact legt. Bijvoorbeeld danst en dergelijke. Het is de zomer in Zeeland, Omroep Zeeland. 7 juli, leuk dat je luistert naar de muziekmiddag. Op jouw radio, straks Shanna Spyro. Meest is dit John Mayer, die al aan het nadenken is en het verlangen is naar het weekend. Love on the weekend.

Shanna Spyrou. Ze mocht een liedje aanleveren voor de film The Devil Wears Prada 2. En dat werd dit, Material Lover. En dat is nog maar net uit. En zij is echt wel een reizende ster, hoor. Sweet Surrender van de band uit het land waar het vaak nat is. Schotland. Wet, wet, wet.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers. Aan tafel.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers. Aan tafel.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling. En Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert. Op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
12: Omroep Zeeland.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud-agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïnse zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout viel een dode en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat de opklaringen. Een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
15: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
16: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
17: Mam, waar is mijn zwemband?
18: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
19: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
20: geeft ruimte.
21: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
19: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
23: Oh yeah.
22: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

The Cutting Crew. Dit was hun debuutsingle. Dat was gelijk al een grote hit in de zomer van 1986. En ze hebben daarna niet heel veel andere successen gehad. Maar ik wil er toch wel eentje uitlichten, namelijk dit liedje.

Young at Heart van de Bluebells. Het kwam uit 1984, maar een grote, echt grote hit. Dankzij een commercial in 1993 was dat.

De Steve Miller Band met The Joker uit 1973-74. En er was een opleving voor dit liedje, want het werd gebruikt in een commercial voor die spijkerbroeken. En eigenlijk is het dan dus hetzelfde verhaal als ik net vertelde over de Bluebells en Young at Heart, die ik ook draaide. Straks het nieuws.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. De burgemeester en wethouders van Sluis krijgen al 14 jaar een hoger salaris dan waar ze recht op hebben. Dat kan omdat de provincie steeds toestemming geeft om de gemeente in een hogere klasse in te delen. Burgemeester Marga Vermuu vindt dat terecht, vanwege de zware bestuurslast door toerisme, vergrijzing en de ligging aan de grens.
2: Wij zijn ervan overtuigd als Sluis dat de opgaven in ons gebied forser zijn dan in andere gemeenten met een soortgelijk inwoneraantal.
1: Het salaris wordt namelijk bepaald door het aantal inwoners van een gemeente. Verschillende raadsleden in Sluis vinden dat de burgemeester en wethouders minder betaald moeten krijgen. Reisorganisatie TUI stopt volgend jaar met het vliegen vanaf de luchthaven bij Antwerpen. Dat meldt de VRT. En daarmee verdwijnt de laatste grote commerciële luchtvaartmaatschappij daar. TUI wil zich in België alleen nog richten op vluchten van en naar Brussel en Oostende. Twee broers en een neef moeten de gevangenis in omdat ze vorig jaar een man uit Baarland hebben mishandeld en ontvoerd. Ze zeiden dat ze zijn brommer wilden kopen, maar wilden hem eigenlijk een lesje leren, omdat hij een familielid zou hebben geslagen. Uiteindelijk bleek het slachtoffer daar niets mee te maken te hebben. De broers moeten 30 maanden naar de gevangenis, waarvan 10 voorwaardelijk. De neef heeft een celstraf van 14 maanden gekregen, waarvan 7 voorwaardelijk. En honderden Zeeuwse scholieren zitten nog altijd midden in de examenstress. Zij doen namelijk staatsexamen en moeten deze week nog mondelinge toetsen afleggen. Staatsexamens zijn bedoeld voor leerlingen die om verschillende redenen geen examen doen op een reguliere middelbare school. Net als Sam uit Terneuzen. Hij heeft autisme en symptomen van ADHD.
3: Ik heb vaker last van prikkels en daarmee kan ik me minder concentreren. En ook heb ik vaak last van dat ik niet weet hoe ik moet leren. Het is eigenlijk heel fijn, want je krijgt heel veel begeleiding. En zo weet je ook wat er later op je pad komt als je alle andere examens moet doen.
1: Sam heeft vandaag zijn laatste mondelinge examens. Morgen krijgt hij al de uitslag. Het weer nog. We krijgen een zonnige middag met wel wat sluierbewolking. De wind is matig en daardoor is het vandaag iets minder warm. Het wordt tussen de 24 en 28 graden. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hoorn.

0: Kauma moest met een opvolger komen voor die grote hit. En dat werd Dancindo Lambada. En dat hebben ze best wel goed gedaan. Want deze deed het dan niet zo goed als de Lambada. En dat is ook moeilijk om dat te evenaren. Maar hij werd toch wel aardig verkocht.
1: Muziek uit Zeeland.
0: En dat is muziek van de singer-songwriter RJ. Hij komt uit Hulst. Dit is...

0: Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek hoor je bij Omroep
1: Zeeland. Goedemiddag, ik ben de stadsomroeper van Middelburg. En ik luister altijd naar de muziekmiddag met Elias, Den

0: Ed Sheeran is de man die net een nieuwe plaat heeft uitgebracht met Martin Garrix. Ja, gaat toch wel een beetje alle kanten op, hè, de laatste tijd. Dit was Camera bij Omroep Zeeland. Dat heeft hij vorig jaar uitgebracht. Straks na vier, Zeeland komt thuis bij Omroep Zeeland met Michiel. Wat zijn de onderwerpen vandaag?
1: Nou, we blikken onder andere vooruit op het voetbalseizoen, want we zitten misschien nogal midden in die WK-gekte. Maar de Zeeuwse divisieclubs die zijn weer begonnen met hun trainingen. Hoek en Kloetingen gisteravond. Wat zijn de verwachtingen voor dit seizoen? Bespreken we zo meteen. En het gaat over flink wat geld in de gemeente Sluis, want al 14 jaar krijgen burgemeester en wethouders daar een hogere beloning dan normaal. De provincie geeft daarvoor steeds toestemming. Niet iedereen vindt dat terecht. Wat is jouw mening? Sluis moet stoppen met het extra betalen van burgemeester en wethouders. Is de stelling in, zegt u het maar. Reageren kun je alvast doen via ons WhatsApp-kanaal. En om 17:30 praten we daar uiteraard over verder.
0: Kortom,

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
1: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
6: eBoekhouden.nl. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
3: Omroep Zeeland.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkel band kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïnse zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemiddag, het is 4 uur Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Op een aantal plekken in onze regio staan je stil. Onder andere op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 15 kilometer, daar bijna een half uur. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor Roosendaal-Borgwerf. 2 kilometer, daar ruim een kwartier. Dat komt daardoor een ongeluk en de linkerrijstrook die is dicht. Zelfde A17, maar verderop voor knooppunt Klaverpolder 9 kilometer, daar ruim een kwartier. Laatste in dit overzicht de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Oud-Beijerland 6 kilometer. Daar moet je zo'n 10 minuten optellen bij je reistijd.
6: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
7: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
8: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
9: Dag Jaap.
10: Hi.
9: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
10: Ja, we hebben echt veel nodig.
9: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Klopt.
11: 22 juli, demodag, scootmobielen.
8: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
12: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
14: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl.
10: Oh, op die fiets.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
18: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
5: Ja, de vlag met schooltas die hangt al weken uit. En ook de meeste middelbare scholieren genieten toch wel van hun zomervakantie. Maar één groep Zeeuwse leerlingen die is die examenstress nog niet voorbij. Want zij doen staatsexamen. Wat is dat nou precies en hoe zijn ze daarmee bezig? Hoor je zo meteen één Zeeland komt thuis. Ja, terwijl het WK nog in volle gang is, gaat het Zeeuwse voetbalseizoen weer van start. De twee Zeeuwse clubs het komende seizoen in de tweede divisie. En hoe kijken ze in Amerika eigenlijk terug op alle ophef rondom het WK? Onze Zeeuw in het buitenland die woont er en weet alles. Ineke deelt haar verhaal hier zometeen. Taylor Swift die schijnt ook nog getrouwd te zijn. En nou, genoeg om te bespreken met haar hier in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert op deze dinsdagmiddag. En muziek van een andere Taylor, Taylor Dane.

0: Taylor Dane en Tell It To My Heart. Ja, voor de meeste scholen zit het examenjaar er inmiddels op. Op de Argo in Terneuzen, dus de school voor speciaal voortgezet onderwijs, daar wordt nog volop examen afgenomen. Leerlingen doen daar deze week mondeling staatsexamen. En dat vraagt niet alleen veel van de kandidaten, maar ook van de docenten en de eindexamencommissie. Verslaggever Mark Rijk liep daar een dagje mee.
1: Since I was a child, I have always loved making my own stories. If I watched films or series, I always made my own character, dressed up like them, and then played like I was them.
2: Sam, je zit tijdens je examen, zit je ook zo tegenover de mensen. Ik vind het allemaal best spannend.
1: Ja, het is best confronterend.
2: Waarom?
1: Omdat je eigenlijk heel erg direct tegenover de examinatoren zit. En dan weet je dat zij jou volledig in beeld hebben.
2: Mario de Graven van de eindexamencommissie. Ja, we doen even net of het echt is en nu zit er tegenover. Maar het is best imponerend voor de leerlingen.
3: Ja, inderdaad. Vooral omdat zij de examinatoren niet kennen. Het zijn dus vreemde mensen die ze hier plots voor hun neus krijgen.
2: Ja, deze manier... Is het nou echt een stuk makkelijker dan het gewone examen?
3: Ik vind het best pittig. Bij onze leerlingen is het eigenlijk... Ze kunnen wel gespreid examen doen over 2 jaar. Maar het is toch elke keer een stuk schriftelijk. Maar ook het mondelingen erbij. Het brengt toch wel heel veel spanning.
2: Ja, want dan ook het ding, het tijdstip. Jullie zitten in juli zitten jullie. Terwijl, als je naar buiten kijkt... Die eindexamen hebben gedaan, die zijn lekker aan het vakantie vieren en sommigen zitten lekker in Spanje. Dat is, hoeveel effect heeft dat erop?
3: Ja, dat de laatste jaren is het echt wel een ding voor onze leerlingen. Want hun vrienden die in het VO zitten, die hebben inderdaad al voor een stuk vakantie. Maar dit komt omdat examinatoren, die zitten eerst met hun examens, met de schoolexamens. Dus die kunnen dan niet zich vrijmaken om te komen examineren bij onze leerlingen. Dus onze leerlingen komen eigenlijk een stukje later. Vandaar dat het verschil er is.
2: Die komen eigenlijk op de tweede plek.
3: Die komen eigenlijk op de tweede plek. Maar effectief, dat is de vraag die bij veel leerlingen terugkeert. Waarom zij langer moeten dan leerlingen van het VO.
2: Ja, want we hebben met Sam er ook over gehad. Ja, ze voelen zich toch wel een beetje... Ja, ze worden als anders misschien ook wel een beetje niet vol aangezien.
3: Ja, dat vind ik ook. Ik denk het verschil tussen die VO en VSO-examens wordt wel... Terwijl het diploma net hetzelfde is, de leerstof, de examens is net hetzelfde. Maar dat wordt zo gezien. Ik vind dat jammer, want op zich moeten onze leerlingen, ondanks het feit dat ze hier zitten en op een andere manier onderwijs volgen, het toch gewoon doen, net zoals die andere leerlingen.
2: Hoe mooi zou het zijn wanneer ze... als ze in de komende jaren op hetzelfde moment die vlaggenstok zo erin kunnen zetten, die tas eraan.
3: Och, het zou zalig zijn, denk ik. Het zou prachtig zijn dat dat kon. Dan zouden ze misschien ook zichzelf gewaardeerd voelen, denk ik. Want dat is nog een stukje dat zij nu missen, denk ik. Zij worden zelf daardoor een stukje... Ik denk dat ze dat zelf ook voelen van... we worden een stukje achteruit gezet en op de tweede plaats.
0: Leerlingen van docent Mario de Graven van de Argo... die hebben vandaag de laatste mondelingen staatsexamens. En morgen horen ze dan al of ze geslaagd zijn. En dan kan daar eindelijk de vlag uit. Dat is toch spannend, lijkt me. Jill, die heeft het weer zo voor ons. Wat gaat het worden richting dat weekend? Misschien een beetje. Hoor je zo.

0: Het is 4:15. Voor het weer gaan we naar Sjoe Gernaert. Sjoe, goedemiddag.
1: En Michiel, goedemiddag.
0: Met wederom een zonnige en toch best wel zomerse dag, hè?
1: Ja, zeker wel. Met veel zon en wat sluierbewolking natuurlijk. En actuele temperaturen van 23 tot 27 graden. En met die westenwind vanmiddag kon de temperatuur nog even stiekem tot 30 graden. Jawel, in West-Europa, dus inderdaad behoorlijk warm. Behalve dan uiteraard aan zee, maar daar is het een lekkere dag natuurlijk. Met windkracht 3 tot 4 bij de wind gaat wat afnemen. Draait ook wat bij vanavond naar noordwest. En dan vannacht naar noordwest tot noord. Zakt verder af naar windkracht 2 in het algemeen. En het blijft meest helder met wel wat sluierbewolking vannacht ook nog wel. En minimumtemperatuur van een graad of 16 tot 18. En morgen hebben we dan een kleine verandering op de weerkaart. Hoge druk komt via Zuid-Engeland wat dichterbij. Vandaar dat we morgen een zwakke wind hebben, meestal uit het noorden. Maar de wind wordt ook een beetje veranderlijk. En het is opnieuw overwegend zonnig. Bewolking blijft weer boven Noord-Engeland, Noord-Nederland en Duitsland. We hebben dus opnieuw een zonnige dag met maximumtemperaturen waarschijnlijk opnieuw van 23 tot 27 graden. Wellicht lokaal ietsjes hoger. Maar dan gaan we toch op naar echt warm zomerweer. Met donderdag zonnig weer, zwakke noordoostwind. En maximaal tussen de 26 en 30 graden. 30 graden is een beetje de algemene maximumtemperatuur voor de vrijdag. Dan denk je, er komt weer grote hitte aan. Nou, dat valt mee. Want de noordoostwind die we dan hebben gaat toenemen naar windkracht 3 tot 5 in het weekend. En het blijft dan overwegend zonnig, droog, met iets lagere temperaturen dan op de vrijdag.
0: Oké, dankjewel, Sjoe Gernaert. Kijken op de weg, best wel wat vertragingen in de regio. Dit zijn ze vanaf een kwartier of met een bijzondere oorzaak. A16, Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein, 12 kilometer en ruim een half uur. Komt daardoor wegwerkzaamheden. Zelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda, voor knooppunt Zonzeel, 24 kilometer. Ook daar ruim een half uur. A17, Roosendaal richting Dordrecht, voor Roosendaal-Borgwerf, 2 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd eerder vanmiddag. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging is daar een half uur. Dan nog de A17, Roosendaal richting Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer en een kwartier vertraging. En de laatste is de N285 van Klundert naar Breda, voor Wagenberg, 3 kilometer. Daar is je vertraging ruim 25 minuten.

0: David en Michel en Skyward. Kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie vandaag. Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. Tweede Kamerlid Claire Martens vertelt waarom ze voor een verbod is.
1: Een uniform is wat ons betreft een uniform. Dat is voor iedereen gelijk. Dat hebben we al geregeld voor de politie, dat hebben we al geregeld voor militairen. Wat de VVD betreft dragen boa's ook een uniform en moeten dit voor hen ook op een gelijke manier regelen. En vinden wij religie daar zeer ongewenst. Aan de andere kant, ik ben lid van een liberale partij. Ik sta voor een seculiere staat. En dat staat steeds vaker ter discussie. Dus wij willen dit gewoon wettelijk regelen.
0: De Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's. Maar het kwam er tot nu toe nog niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers nu zichtbaar religieuze symbolen dragen. NAVO-chef Rutte die heeft de NAVO-top in Ankara geopend. Hij kondigde aan dat het bondgenootschap nog verder gaat investeren in nieuw materiaal, zoals vorig jaar is beloofd.
2: One year ago in The Hague, allies committed to invest a lot more in defense. 5% of GDP by 2035. And here we are now, one year later in Ankara, already delivering results.
0: Nou, zo gaat de NAVO veel meer investeren in de verdediging tegen drones. De komende 5 jaar gaat het in totaal om 40 miljard euro. En in Leiden, daar staan weer speciale pizza-prullenbakken op straat. Dat zijn dan afvalbakken, misschien heb je ze al wel gezien in Zoutelanden. Die hebben een extra brede gleuf waar dan makkelijk pizzadozen in kunnen. Ze werden 2 jaar geleden daar geïntroduceerd omdat het geregeld in de parken van Leiden gewoon een rommeltje werd.
3: Ja, als je om je heen kijkt zie je toch wel veel afval liggen en inderdaad ook pizzadozen, omdat die dus vaak niet heel erg goed meer in de prullenbakken passen.
4: Normaal zetten mensen hem op prullenbakken en dan waait het allemaal weg. En ja, als het in de prullenbak zit, neemt zoveel ruimte in. Maar als je zo'n speciale prullenbak ervoor hebt, dat is super handig.
0: Nou, en die staan dus nu weer in Leiden. Zometeen het Syrische nieuws. Carlijn, die praat je bijna. Marshmallow, Jelly Roll. Dit is Holy Water.

0: Enrique Iglesias en Baila Mos. Het is Omroep Zeeland op deze dinsdagmiddag. We gaan zo meteen naar onze Zeeuw in het buitenland, want er is heel veel gebeurd in dat land. Klein relletje rondom het WK voetbal, misschien iets met een rode kaart. Onze Zeeuw in het buitenland, Ineke weet het allemaal. En Taylor Swift is daar ook nog getrouwd. Nou, er gebeurde echt enorm veel. Bespreken we zo meteen met haar en Carlijn de Splinter zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat Zeeuwse nieuws dat krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Of er geen landbouwgrond in de Paulinapolder op voor de komst van nieuwe kerncentrales. Die oproep hebben de coalitiepartijen vandaag in Provinciale Staten herhaald. De overheid heeft voorkeursrecht op verschillende landbouwpercelen in de Paulinapolder bij Biervliet. En dat zorgt voor onrust bij bewoners, boeren en bedrijven. Zeker ook omdat Zeeland er eerder al op heeft aangedrongen om vooral naar industrieterreinen te kijken. In een vijver in Seroskerke op Walcheren wordt een proef gedaan met het vangen van rivierkreeften. De dieren worden met kattenvoer een bak ingelokt waar ze niet meer uit kunnen. Het waterschap wil de dieren vangen omdat er steeds meer van zijn en omdat ze voor overlast zorgen. Zo tasten ze dijken aan. De proef met de nieuwe vangstmethode loopt nog tot en met april volgend jaar. Reisorganisatie TUI stopt volgend jaar met het vliegen vanaf de luchthaven bij Antwerpen. Dat meldt de VRT. En daarmee verdwijnt de laatste grote commerciële luchtvaartmaatschappij daar. TUI wil zich in België alleen nog richten op vluchten van en naar Brussel en Oostende. En de burgemeester en wethouders van Sluis krijgen al 14 jaar een hoger salaris dan waar ze recht op hebben. Dat kan omdat de provincie steeds toestemming geeft om de gemeente in een hogere klasse in te delen. Burgemeester Marga Vermu vindt dat terecht vanwege de zware bestuurslast door toerisme, vergrijzing en de ligging aan de grens.
6: Wij zijn ervan overtuigd als Sluis dat de opgaven in ons gebied forser zijn dan in andere gemeenten met een soortgelijk inwoneraantal.
5: Het salaris wordt namelijk bepaald door het aantal inwoners van een gemeente. Verschillende raadsleden in Sluis vinden dat de burgemeester en wethouders minder betaald moeten krijgen. Het weer nog, het blijft nog even zonnig met wat sluierbewolking. Momenteel is het tussen de 24 en 28 graden. De wind neemt vanavond af en vannacht koelt het dan af naar een graad of 18. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Carlijn, dankjewel. We gaan eens kijken op de weg met een melding rondom de Westerschelde-tunnel. Er is één rijstrook afgesloten, namelijk in verband met een pechgeval. Dat is het geval op de weg. Staat er eigenlijk helemaal niet bij waar dat is. Ik zit even op het kaartje te spiegelen. Het is de Oostbuis is dat, dus in de richting van Borselen. Hou daar rekening met vertraging. Andere meldingen dan. Volgens de ANWB sta je hier een kwartier of langer stil. Dat is de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein. 13 kilometer, ruim een half uur. Dat komt daardoor wegwerkzaamheden. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor Roosendaal-Borgwerf 2 kilometer, bijna een half uur. Komt daardoor een ongeluk. De rechterrijstrook die is dicht. A58 Bergen op Zoom richting Breda. Voor knooppunt de Stok 5 kilometer. Daar een kwartier. En diezelfde A58, maar dan van Breda naar Bergen op Zoom. Voor de Alfred Wouwse plantage 4 kilometer. 20 minuten moet je daar optellen bij je reistijd.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

0: Alex Warren en Fever Dream brak ooit door dan weer op YouTube en TikTok volgens mij. En komt uit het land waar we nu naartoe gaan. Hij komt namelijk uit Amerika. En er zit onze ziel in het buitenland. Ineke, goedemorgen voor jou nog.
1: Ja, goedemiddag allemaal.
0: Het is geen onbesproken land waar jij woont, hè? Maar dat had je wel vaker help. Door.
1: Is het niet het ene en is het het andere?
0: Ben je een beetje bijgekomen van de teleurstelling? Want Amerika ligt eruit, hè, op het WK. Het is klaar.
1: Ja, Amerika ligt eruit. Ja. Oh, wacht even. Ja, er komt wat iemand. Ja, goed zo. Die is er weg. Het was natuurlijk inderdaad toch wel een beetje hoop van ja, Guns, misschien wel. Maar ja, ik denk ook die hele situatie met die rode kaart, dat heeft misschien toch een beetje de concentratie. Ja. Belgen die speelden heel goed. En de Belgen speelden heel goed. Ja. En dan natuurlijk gekoppeld met wat foutjes in de verdediging. Ja, dan lig je eruit, hè.
0: Helpt niet mee, inderdaad. Maar toch nog eventjes terug naar die rode kaart. Had Trump hier iets van moeten zeggen of was dat niet zo handig?
1: Nou, de meerderheid die is toch wel van de mening van nee. Dat had gewoon rustig voorbij moeten laten gaan. Ja. Niet mee bemoeien, niks geen belletjes, niks geen met de FIFA-man. Gewoon niks. Niks doet.
0: Maar geeft dit niet een beetje nare nasmaak terwijl het nog bezig is, dat WK? Het is toch onhandig allemaal, hè?
1: Het is allemaal heel, heel, heel onhandig. Wat of er nou verder ook inderdaad mee gebeurt. Ik bedoel, strakjes zijn er nog 8 over. En ik weet ook niet of de president veel verstand heeft van voetballen. Hè, die gele kaart, rode kaart.
0: Nee, want daar heeft volgens mij ook uitgelegd ergens dat hij zegt, ik heb geen idee hoe die kaarten werken eigenlijk. Ik ken die rode kaart tot vandaag niet. Nee.
1: Nee. En dan denk ik van ja, als je het spel niet kent, moet je ook niet met de spelregels bemoeien. Dus,
0: nee, precies. Nee.
1: dus nee, maar ja, het is gebeurd over en uit.
0: Wat ook gebeurd is, en dat heeft denk ik toch ook wel het hele land bezig gehouden. Taylor Swift is getrouwd, hè?
1: Ja, inderdaad. Mensen, kinderen, op die 3 juli, het was geen ontkomen aan, hè? Die hele stroom van... Ik heb me wel afgevraagd, zouden ze nou al die bruiloftsgasten persoonlijk kennen? Want ja, 1000 man, dat is nogal wat, hè?
0: Ja, maar ik denk toch ook wel dat je in die scene waarin zij zitten en waar hij dan ook in zit... Ja, daar ken je misschien heel veel mensen, hè? Want wat is daar geweest? Er zijn de optredens geweest van Paul McCartney. Er heeft iemand een Chanel-tas van bijna 6000 euro gewonnen. Het gebeurt allemaal.
1: Bizar, het gebeurt allemaal, hè? Ja, ze hebben allemaal een leuk zakdoekje meegekregen. Ja. Het was inderdaad geweldig. Ook als je al de sterren voorbij zag komen in hun... op hun zondagsbest, dan denk ik, jongen, ja, er is er wel werk van gemaakt, hè? Flink uitgepakt.
0: Ja, maar dat je zo'n heel stadion afhuurt en de geruchten waren toch dat ze daar een soort kasteel in zou hebben gebouwd?
1: Ja, inderdaad. Daar hebben ze volop werk van gemaakt, om dat natuurlijk allemaal toch een beetje in feeststemming te brengen. En allerlei prachtige gordijnen waren er ook opgehangen dat je dus denk ik niet al die stoeltjes zag, hè, van als je naar een basketbalwedstrijd gaat of zo.
0: Is dit het grootste huwelijk geweest, denk jij, Ineke, in de Amerikaanse geschiedenis?
1: Zeker dit jaar. Hè. Er wordt nu al gesproken over de bruiloft van het jaar. Ja. Inderdaad, het is natuurlijk geweldig wat of daar allemaal niet is, is georganiseerd en zo. En het is een beetje koninklijk, zou ik zeggen. Hè?
0: Nou, als je dan dat cadeautje ook zag, want dat gaf dan inderdaad wat je zegt, zo'n zakdoekje mee inderdaad. En daar stond dan ook haar songtekst op. Hè? So it's gonna be forever. Ja.
1: Mensen. Want er was ook nog een gesprek met een aantal van die mensen van die wedding planners. Hè? Ja. En dat ze zeiden van, nou, ik moet er niet over denken om zoiets te organiseren met al die toeters en bellen.
0: Nee, een soort staatspakket inderdaad wat daar is gebeurd. Nee, goed.
1: Ja.
0: Het is allemaal gebeurd daar in Amerika, het land dat eigenlijk nooit stilstaat. Wie gaat er nu wereldkampioen worden?
1: Er wordt dus wel gezegd dat Frankrijk wel een goede gooi. Noorwegen misschien, hè, doet het ook wel leuk. Ja, dan heb je Engeland, maar die gaan... strakjes tegen me, of strakjes later deze week tegen elkaar. Dus ja. Argentinië, ja. Ja.
0: Veel opties als ik jou zo hoor.
1: Nee. Ja,
0: Argentinië, die spelen dan over een uur en een kwartier trappen zij af tegen Egypte. Ja. Ineke, jij voelt dat allemaal voor ons in Amerika, onze ziel in het buitenland.
1: Tuurlijk.
0: En dan ook nog een stukje Taylor Swift. Dag Ineke.
1: Hartstikke goed. Dag Zeeland, groetjes.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. We hebben het zo meteen over het voetbalseizoen. Want dat WK dat is nog volop bezig. We hadden het net al over met onze ziel in het buitenland. Het eerste voetbalseizoen dat is afgetrapt. De tweede divisionisten die gaan beginnen met trainen. Gisteravond die eerste training. En blikken eventjes vooruit op dat seizoen. Zo meteen in Zeeland komt thuis. Ja, en meer salaris omdat het werk zwaarder is. In Sluister krijgen de burgemeester en wethouders al 14 jaar een hogere beloning dan normaal. De provincie die geeft daarvoor steeds toestemming, maar niet iedereen vindt dat terecht. De stelling van vandaag in Zegt U Het Maar is dan ook: Sluis moet stoppen met het extra betalen van de burgemeester en wethouders. Wat is je mening daarover? Kun je achterlaten alvast via ons WhatsApp-kanaal. En je kunt natuurlijk bellen om 6:30 in Zegt U Het Maar. Hoop je dan uiteraard te spreken. Benieuwd naar jouw mening dan over dat onderwerp. Nu, muziek van Kim bij Omroep Zeeland.

0: Keen hoorde je een Band and Break hier bij Omroep Zeeland. En gisteren zijn de tweede divisionisten Hoek en Kloetingen met een eerste training begonnen van het nieuwe voetbalseizoen. Verslaggever Mark Samson die bezocht die beide trainingen. Mark, laten we eventjes beginnen bij Hoek, want viel daar iets op tijdens die eerste training?
1: Nou ja, dat viel op zich best mee. Er hing een redelijk ontspannen sfeertje en de nieuwkomers werden prettig opgevangen in de groep. Waar het vooraf eigenlijk het meest over ging, was het mislopen van de titel van vorig seizoen. Zo zei spits Dinsula bijvoorbeeld dat hij er nog vaak aan denkt en dat het vorig jaar niet gelukt is om kampioen te worden. En dat hij niet kan wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen.
0: Bij Kloetingen is het een en ander veranderd ten opzichte van vorig seizoen. Wat kon je daarvan merken?
1: Nou ja, dat kun je wel zeggen dat er het een en ander veranderd is. Vorig jaar natuurlijk kampioen geworden en daardoor gepromoveerd naar het hoogste amateurniveau van Nederland. Nieuwe spelers en dus een nieuwe trainer. Roy Hendriksen staat daar na het vertrek van Rogier Veenstra nu aan het roer en liet zijn spelers meteen wat fysiek zware looptesten uitvoeren. Daar ging het er meteen wat harder aan toe dan bij Hoek.
0: Ja, maar niet alleen bij Kloetingen nieuwe spelers. Hoek heeft ook nieuwe spelers aangetrokken. Welke aanwinsten springen er volgens jou uit?
1: Klopt. Nou ja, vooral bij Hoek had je van tevoren wel het idee dat er echt wat bij moest komen hoor. Daar zijn 3 sterkhouders vertrokken. Maar goed, ze hebben ook de nodige spelers teruggehaald. Onder wie de 31-jarige Belg Sebastian Brebos. Hij speelde vorig jaar nog bij profclub KSC Lokeren in België. En heeft vandaag de dag nog altijd een marktwaarde van €250.000. Dat lijkt mij voor zowel Hoek als de gehele tweede divisie een mooie aanwinst. Ja. Ook bij Kloetingen is iets opvallends gebeurd, want daar heeft de voormalig aanvoerder van Hoek, Steve Schalkwijk, de overstap gemaakt naar de Beverlandse ploeg. Schalkwijk raakte vorig seizoen langdurig geblesseerd en stond gisteren voor het eerst sinds maanden weer op het trainingsveld. Of hij ook bij de start van de competitie aanwezig is nog even afwachten.
0: Ja, maar bij een nieuw seizoen horen natuurlijk ook nieuwe doelstellingen. Ben je gisteren wat wijzer geworden over wat de clubs dit seizoen willen presteren?
1: Nou ja, eigenlijk niet echt. Want volgens Hendriksen verwacht de buitenwereld weinig van Kloetingen. Maar binnen het team leeft juist enorm veel vertrouwen in een goed seizoen. Toch wil Hendriksen wachten met het formulieren van een doelstelling totdat het voorseizoen erop zit. En bij Hoek zijn de verwachtingen dan juist weer heel erg verschillend. Want trainer Gerard de Nooijer is ook wat terughoudend en wil eerst kijken wat het niveau van zijn nieuwe spelers is om daarna tot een doelstelling te komen. En Dinsula is dan juist weer erg positief, omdat hij denkt dat het zeer reëel is om weer een topseizoen met Hoek te kunnen draaien.
0: Klinkt positief. Nu zitten we nog volop in die WK-gekte. Maar wanneer gaat het seizoen beginnen in die tweede divisie en kunnen we zien wat die doelstellingen dan echt gaan brengen?
1: Ja, beide trainers hebben nog meer dan genoeg tijd om een juiste doelstelling te kunnen bepalen. Voor beide teams begint het seizoen op 15 augustus. Hoek begint dan met een thuiswedstrijd tegen de Koninklijke HFC. En Kloetingen reist af naar Amsterdam voor het thuisduel tegen AFC.
0: En uiteraard te volgen dan bij Omroep Zeeland. Mark, dankjewel.

0: Richard Marx, and Right Here Waiting. En de oproep van een meerderheid in de Staten vandaag offer geen landbouwgrond in de Paulinapolder op voor de komst van nieuwe kerncentrales. Hoe dat zit, Berend Bonen vertelt er zo meteen meer over in Zeeland Komt Thuis. En waarom geeft de provincie al 14 jaar lang toestemming aan de gemeente Sluis om de burgemeester en wethouders meer salaris te betalen dan dat ze eigenlijk verdienen? Nou, dat en meer bespreken we zo meteen hier na 5 uur in Zeeland Komt Thuis.
1: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers.
9: Aan tafel!
11: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw!
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen een man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, het is 5 uur. Dit is Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Een melding van de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Die is bij knooppunt De Stok. Daarvoor is een ongeluk gebeurd. Het levert een file op van 5 kilometer, ruim 40 minuten vertraging. De weg is daar dicht. Het beste kun je omrijden via Oosterhout over de A4 en de A59. Het levert sowieso veel vertragingen op in de regio. Diezelfde A58 dan van Breda naar Bergen op Zoom. Voor de afrit Wouwse Plantage, 7 kilometer, daar ruim een half uur. En 256, Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Wolfartsdijk, 3 kilometer, daar zo'n 10 minuten. A17, Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt De Stok, 3 kilometer, daar ruim een half uur. Na 17 Roosendaal richting Dordrecht voor Roosendaal-Borgwerf. 2 kilometer, ook daar een kwartier door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. 12 kilometer, 40 minuten, komt daardoor wegwerkzaamheden. En sta je ergens anders stil, dan is je vertraging op dit moment minder dan 10 minuten.
10: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
18: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: 22 juli. Demodag Scootmobielen.
21: Comfort & More. Fagotweg 2F, Middelburg.
22: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie. Kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
23: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
24: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
23: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
24: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes. Vol unieke winkels en boutiquejes.
25: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
28: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
29: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
30: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
31: Hans, alleen de prijs is anders.
28: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
15: Omroep Zeeland.
0: Een meerderheid in de Staten doet opnieuw een oproep aan het kabinet om geen landbouwgrond op te offeren voor de komst van nieuwe kerncentrales. Meer zo in Zeeland komt thuis. De burgemeester en wethouders in Sluis die krijgen al 14 jaar een salaris dat hoger ligt dan waar ze recht op hebben. en rivierkreeften. Ze lijken onschuldig, dat zijn ze toch allesbehalve. Zometeen meer, een hele goede middag. Het is 6 minuten over 5. Coalitiepartijen BBB, SGP, VVD en CDA en Provinciale Staten willen dat Zeeland opnieuw het kabinet aanspreekt over het niet opofferen van landbouwgrond voor nieuwe kerncentrales. Aanleiding zijn de kabinetsplannen voor mogelijke locaties bij Terneuzen en ook de gevolgen voor bewoners, boeren en bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen. Ik praat erover met Berend Bonen van de Zeeuwse BBB. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom deze motie?
1: Nou ja, dat werd wel eens tuitsgezagjes aan. Hè? We hebben een motie gezien in de Tweede Kamer, waarin de Tweede Kamer eigenlijk uitspreekt dat ze op industriegrond moeten komen. We hebben dat ook aangenomen in ons Zeeuwse voorwaardenpakket. En alsnog heeft het Rijk op 1000 hectare in de Paulinapolder een volkersrecht gevestigd. En als we dan met elkaar afspreken dat de voorkeur op industriegrond is, dan blijkt 1000 hectare volkersrecht daar zeker niet uit.
0: Is opofferen van landbouwgrond, hè, zoals in de Paulinapolder, is dat eigenlijk gewoon onbespreekbaar?
1: Ja, dat is zeker gewoon onbespreekbaar. Zeker voor zo'n heel groot project. En zeker die hoeveelheid waar ze volkersrecht op hebben gevestigd.
0: Dan heeft Zeeland diverse voorwaarden gesteld aan het kabinet natuurlijk voor de komst van kerncentrales. Wat voegt deze motie dan aan dat pakket nog toe?
1: Dat geeft echt een heel duidelijk stevig signaal vanuit de Zeeuwse politiek. Hè. We hebben nu die meerderheid. We hopen echt zo breed mogelijk steun voor de motie te krijgen. Om echt te laten zien, deze voorwaarde is ons echt menens. En wij hebben gezien, zoals ik net zeg, die 1000 hectare volkersrecht, dat ze daar eigenlijk maling aan hadden.
0: Ja, dan opent u ook alternatieven voor de plekken waar de centrales moeten komen. Wat zijn die alternatieven?
1: Nou, het alternatief in Terneuzen is de mosselbanken. Dat heeft de bestemming industrie. Dus daar zouden ze inderdaad prima kunnen. En ik denk dat het tijd wordt dat we de discussie opnieuw gaan voeren. En daar roepen wij voor op na de zomer. Om na te gaan denken van wat vinden wij van misschien maar één centrale.
0: En dan een grotere of kleinere? Of?
1: Nou ja, dat kan een van hetzelfde formaat zijn als de twee waar ze het nu over hebben. Dus dan de helft in totaal. En dan zou dat ook bij Borselen kunnen natuurlijk. Maar dat zou eventueel ook kleiner kunnen worden. Hè? SMS, we moeten daar gewoon het gesprek weer met elkaar opnieuw vervoeren, denk ik.
0: Wat is er nu verwachting? Want deze motie, de is er dan nu. Wat verwacht u nu van het kabinet?
1: Dat ze ons signaal serieus nemen. Dat ze onze voorwaarden serieus nemen. Dat ze de motie in de Tweede Kamer serieus nemen. Dus dat ze echt kijken naar industriegrond. En hem daar of meerdere of kleinere op inpassen.
0: Oké, okay, dus niet die landbouwgrond opofferen. Dat is de duidelijke boodschap dus vanuit een aantal coalitiepartijen in Provinciale Staten. Dank eventjes voor de toelichting, Berend Bonen van de BBB.
1: Yes, graag gedaan.
0: Gaan we naar ander nieuws van vandaag en blijven we bij de politiek. Want provincie Zeeland geeft al 14 jaar toestemming aan de gemeente Sluis om de burgemeester en wethouders meer salaris te betalen dan dat ze eigenlijk verdienen. Het salaris dat is gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente. En Sluis heeft al 14 jaar niet meer de benodigde 24.000 inwoners voor betaling in klasse 4. De provincie zei in 2022 dat dit de laatste keer zou zijn, maar ging dit jaar weer overstag. Gedeputeerde Harry van der Maas probeert het uit te leggen.
2: Het is een tijdelijke maatregel en daarom hebben wij in 2022 gezegd, ook omdat het toen al een aantal jaren van kracht was, we gaan hier voor de laatste keer ja op zeggen. Toch zal ik proberen om ook iets te vertellen over waarom wij toch besloten hebben om mee te gaan in het verzoek. Dat heeft twee redenen. Allereerst dat gemeente Sluis zegt, kijk eens naar onze bestuurslast, de zwaarte van ons dagelijks werk. We zijn toeristengemeente, vrij uitgestrekt met veel kernen. We liggen aan de grens. Vergrijzing, zorgen rondom, hebben we genoeg zorgvoorzieningen en onderwijs. Er ligt nog wel al wat op het bordje. En dat heeft men ook aangedragen als argument. Het tweede wat voor ons meespeelde om toch weer te verlengen, tijdelijk, dat is het feit dat ook in Nederland wel de discussie geopend is om na te denken, klopt die honorering nog wel precies, dat je dat helemaal vastklikt aan het inwoneraantal. Want eigenlijk iedere wethouder, groot of kleine gemeente, heeft in zekere zin dezelfde zwaarte. Nou, dat heet het adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers. En die gaan ook binnenkort met een advies komen of het zo moet blijven of dat het wellicht veranderd zou moeten worden. Nou, dat overziende, die twee dingen, de bestuurslast, de zwaarte daarvan en dat er landelijk ook een discussie speelt en loopt, heeft ons ertoe doen besluiten als college om te zeggen, nou, dan willen wij terugkomen op dat besluit van 2022 en willen wij het toch verlengen.
3: Dan kun je toch beter zeggen van, jullie gaan nu gewoon terug naar de klasse waar jullie horen, met de bezoldiging die daarbij horen. En wanneer het ingezet wordt, dan gaan jullie daarvan mee profiteren.
2: Kijk, ik vind in zijn algemeenheid, dat is het standpunt van ons college, dat we ons gewoon moeten houden aan hoe het geregeld is met de inwonersklasses. Dus de categorie waarin je zit. Ja, dat heeft gewoon te maken met het aantal inwoners. Zo hebben we dat in Nederland geregeld. En zo horen we ook te handelen als het gaat om de bezoldiging. Hè, de salariering van de collegeleden. Tegelijkertijd, als het Rijk ook een mogelijkheid biedt aan een gemeenteraad om een verzoek in te dienen bij een provincie voor een hogere bezoldiging, dan kan ik niet anders dan dat op zijn merites beoordelen. Dus dan moet ik argumenten hebben om te zeggen, ja, die gemeenteraad die zit in mijn nek te hijgen, want die wil een hoger salaris voor de collegeleden. Ga ik daar wel of niet in mee? In de wetenschap dat dat instrument er wel is. En dat maakt natuurlijk voor een provincie wel lastig om daarin een zorgvuldige en een goede afweging te maken.
0: Het resultaat daarvan is dat het bestuur van Sluis nog eens 4 jaar meer betaald krijgt dan waar het eigenlijk recht op heeft. Wat is jouw mening? Moet Sluis stoppen met het extra betalen van de burgemeester en wethouders? Hoe kijk jij naar deze kwestie? Zeer benieuwd naar jouw mening. Die is welkom zo meteen om 5:30 in Zegt u het maar.

0: Imagine Dragons en On Top of the World hier bij Omroep Zeeland. Het is 5:15 op je dinsdagmiddag. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we vandaag met Sjoerd Gernaert. We hebben een zonnige dag gezien. Warme temperaturen, ruim boven de 25 graden zijn we uitgekomen. Wat kunnen we verwachten komende dagen, Sjoerd?
1: Morgen dan komt het hoogdrukgebied iets dichterbij via Engeland. En zo kunt maar een zwakke tot matige, een beetje veranderlijke wind qua richting. Vaak heb je een zwakke noordenwind. Het is overwegend zonnig met een paar kleine stapelwolken en wat sluierbewolking. Met ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dus 23 tot 27 graden. Lokaal wellicht 28 graden. Maar na morgen gaat dat dus omhoog. Komt een zwakke noordoostenwind tot donderdag. Met maximum temperatuur zo rond de 28 graden. Wel wat verschil tussen de kust en het binnenland. Door wat zeewindeffect. En vrijdag is dan de warmste dag van de week met maxima in de buurt van die 30 graden grens.
0: Oké, dankjewel, Sjoerd. Dus kijk op de weg, daar best wel druk. De A58 is dan de veroorzaker daarvan. Bergen op Zoom richting Breda. Voor knooppunt de Stok, een file van 5 kilometer. Je vertraging is 50 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de weg die is daar dicht. Wordt omgeraden om, of aangeraden om te reizen. Doe dat via Oosterhout, volg dan de A4 en vervolgens de A59. Het levert ook vertraging op de A17. Dordrecht richting Roosendaal bij knooppunt de Stok 3 kilometer. Daar ruim een half uur. En de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Voor de afrit Wouwse Plantage 7 kilometer, daar 25 minuten. Andere meldingen dan nog. De N256, Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Wolfaertsdijk 3 kilometer. Daar zo'n 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer en ruim 40 minuten. Komt daardoor wegwerkzaamheden. A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 17 kilometer. Daar bijna een half uur vertraging. Op andere plekken sta je minder dan 10 minuten stil. Minder mbo-studenten betekent vaak ook minder geld voor scholen. En vooral in krimpregio's zoals Zeeland zet dat de bereikbaarheid van opleidingen onder druk. Het kabinet wil daarom de manier waarop mbo-scholen worden gefinancierd aanpassen. Bij Skanda wordt daar al ruim een jaar mee geëxperimenteerd. Tot alle tevredenheid, zegt Kees Nieuwenhuizen van Skanda.
2: Dat is heel goed bevallen. Wat wij namelijk doen is dat we in plaats van alles op één locatie organiseren, dat we zoveel mogelijk de regio in gaan. Zodat studenten zo min mogelijk en zo minder ver hoeven te reizen. En toch dichtbij hun onderwijs kunnen volgen.
3: En kunt u dat misschien iets concreter maken?
2: Ja, een van de dingen die we gestart zijn is de locatie in Tolen. Voorheen moesten studenten van Tolen voor de opleiding naar Goes of naar Vlissingen. En nu zie je dus inderdaad dat we een locatie hebben op Tolen waar we steeds meer gaan aanbieden. En ze dus inderdaad niet meer naar Middelburg of Vlissingen of Goes toe hoeven.
3: En wat zijn de reacties dan vanuit de leerlingen?
2: Onze studenten die zijn er heel erg blij mee. Tenminste, de studenten die uit Tolen komen, omdat ze dan A, dichtbij zijn. Dat ze met studenten van Tolen op een locatie zitten. Maar dat ze ook heel betrokken zijn bij de plaatsen waar ze stage lopen. Bij bedrijven en bijvoorbeeld zorginstellingen of de kinderopvang.
3: En nu wordt dat waarschijnlijk landelijk doorgevoerd. Hoe is dat?
2: Ja, wat nu landelijk wordt doorgevoerd is dat er een nieuwe bekostiging komt voor het mbo. Waarbij krimpregio's dus iets meer geld krijgen. En dat moet bekostigd worden door instellingen in groeigebieden. En daar is veel over gesproken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat studenten in de Randstad, maar ook studenten in de regio, zoals Zeeland of Drenthe, dezelfde kans hebben.
3: En hoe denkt u dat er in de toekomst voor Skalda uit gaat zien? Want het aantal leerlingen dat neemt wel per jaar af.
2: Ja, de grootste krimp hebben wij achter ons liggen. Maar in de komende jaren, de komende 10 jaar gaan we nog steeds krimpen. Wat dat betekent is dat studenten ook in de komende jaren het aanbod kunnen kiezen wat ze nu hebben. En dat we ook geen locaties hoeven te sluiten.
3: Wat doet dat met u?
2: Nou, wat dat met mij doet is dat ik daar ontzettend blij mee ben. Omdat ik graag wil dat studenten uit Zeeland in Zeeland blijven werken en wonen. Maar dat ook een student ook echt iets te kiezen heeft. En dat is waar wij het voor doen. Wij willen graag studenten de mogelijkheid geven om hun passie te volgen. En uiteindelijk ook de carrière te kiezen die ze willen.
0: Nou, geen sluiting dus van schoolgebouwen, zei Kees Nieuwenhuizen van Skalda.

0: Samieu hoorde je en Morning. Ze zien er dan misschien klein en onschuldig uit, maar het zijn ze allesbehalve. Rivierkreeften, hun aanwezigheid in Zeeland is ongewenst, want ze zijn desastreus voor het onderwaterleven, waterkwaliteit en gevaarlijk voor oevers en dijken. In Schiermonnikoog op Walcheren loopt nu een proef met het vangen van deze rivierkreeftjes. In de vijver van Park Welgelegen zitten er vermoedelijk duizenden, zag Martijn van der Werf.
1: Het water van de vijver in Seroskerke ziet er troebel uit. Dat is een van de tekenen dat er rivierkreeften in het water zitten. Door hun gewoel en gegraaf maken de kreeftjes het water troebel, wat het andere onderwaterleven onmogelijk maakt. Actie is dus nodig. Dat is niet alleen vanwege de gevolgen voor het andere leven, maar ook vanwege de veiligheid, vertelt Manoa Goversen van het waterschap.
2: Een van de gedragspatronen van dit rivierkreeftje is dat hij zich dus ingraaft in de oevers. En daar graaft hij echt holen in, zeg maar. Dat is voor het waterschap ook onwenselijk om dat in de kanten te hebben.
3: Zou de oevers kunnen instorten door de graverij van dit kreeftje?
2: Instorten misschien niet, maar wel afkalven natuurlijk. En dat is ook gewoon absoluut niet wenselijk.
1: En dus worden de kreeftjes gevangen. Daarvoor drijven sinds april 3 grote bakken in deze vijver. Hier worden de kreeftjes met kattenvoer naartoe gelokt. En eenmaal in de bak is er voor de kreeftjes geen weg meer terug. Ineens in de 2 weken worden de bakken door het waterschap geleegd. Zoals vandaag. De oogst vandaag zijn 21 kreeftjes. Deze worden straks ingevroren, wat de humaanste dood voor de kreeften is, en naar een verwerker gebracht. Sinds april zijn er al ruim 250 uit het water gehaald. En er is genoeg reden om te denken dat dit nog maar het topje van de ijsberg is.
2: Ik zou eerder zeggen duizenden dan honderden.
1: En daarvoor moet je alleen nog maar kijken naar hoe deze zogenoemde marmerkreeftjes zich voortplanten.
2: Die reproductie van die rivierkreeften, in dit geval de marmerkreeft, die is ontzettend hoog. Dus die doet ongeveer 3 legsels per jaar. En dan draagt hij zo'n 200 tot 400 eitjes. En die komen na een week of 3 komen die ongeveer uit. En dan gaan ze het systeem in.
3: Ja, dat zijn maximaal 1200 nakomelingen per jaar.
2: Ja, dat is gigantisch. Van deze plant zich ongeslachtelijk voor. Dus die kloont zichzelf. Heeft dus geen partner, geen mannetje nodig om voor te planten. En ja, dat is maar specifiek aan de marmerkreeft gerelateerd.
3: Ja, dus eigenlijk 1 kreeft van die 1200 nakomelingen, die zorgen dan ook weer eens een keertje voor 1200 nakomelingen.
2: Klopt, want als de kleintjes geboren zijn, dan zijn die onder de ideale omstandigheden, zijn die met een half jaar weer geslachtsrijp.
3: Ja, dus tel maar uit je winst.
2: Tel maar uit.
3: Even snel, ik ben geen wiskundig wonder, maar als ik dat zo eventjes uittel, dan stapelen ze hier toch in rijen van 10 op onder water, bij wijze van spreken.
2: Ja, dat is natuurlijk enigszins de vraag, want we weten nog niet hoe het onder water zich allemaal verhoudt. We weten nog niet precies hoe dat in de winter natuurlijk ook gaat met de overleving en de nieuwe aanwas.
1: Daarom dus dit onderzoek, om dat allemaal duidelijk te krijgen. Mede daarom worden de kreeften na de vangst stuk voor stuk opgemeten door Manoa, die normaal gezien muskusratten vangt voor het waterschap.
2: Deze was 10 centimeter.
3: Is dat groot voor een marmerkreeft?
2: Dat is ongeveer gemiddeld als ze volwassen zijn. De grootste die we in deze vijver hebben gevangen zat op 12,8 centimeter.
3: Oké, dat is wel een record.
2: En dat is voor hier tot nu toe een record.
3: Wat is nou leuker, deze kreeftjes of de muskusrat?
2: Ja, dat is een lastige vraag eigenlijk best. Ja, dit is eigenlijk nieuw, dus dat is altijd wel weer spannend en leuk natuurlijk. Maar muskusrat blijft ook gewoon een heel mooi beroep, zeg maar. Een nuttige taak, dus ook dat heeft zijn charmes.
3: 8,9,
2: je bent scherp.
0: En die proef die loopt tot en met april volgend jaar. Hoe het daarna verder gaat, dat is nog niet duidelijk.

0: lekker mee zingen met Bonnie Tyler. Die dinsdagmiddag. It's a hard act. Het is 5:30. Carlijn Splinter is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En 5:30 een nieuwe editie van Zicht. Doe het maar.
1: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn Splinter. Carlijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De manier waarop mbo-scholen geld krijgen moet op de schop. Dat wil het kabinet om opleidingen in krimpregio's bereikbaar te houden. Skalda kreeg al een jaar als proef geld hiervoor en daardoor kon de mbo-instelling meerdere locaties in de provincie openhouden. Kees Nieuwenhuizen van Skalda.
7: En nu zie je dus inderdaad dat we een locatie hebben op Tolen waar we steeds meer gaan aanbieden en ze dus inderdaad niet meer naar Middelburg of Vlissingen of Goes toe hoeven.
6: Of er geen landbouwgrond in de Paulinapolder op voor de komst van nieuwe kerncentrales. Die oproep hebben de coalitiepartijen vandaag in Provinciale Staten herhaald. De overheid heeft voorkeursrecht op verschillende landbouwpercelen in de Paulinapolder bij Biervliet. Dat zorgt voor onrust bij bewoners, boeren en bedrijven. Zeker omdat Zeeland eerder al in heeft aangedrongen bij het Rijk om vooral naar industrieterrein te kijken voor de bouw van nieuwe kerncentrales. In een vijver in Seroskerke op Walcheren wordt een proef gedaan met het vangen van rivierkreeften. De dieren worden met kattenvoer een bak ingelokt waar ze niet meer uit kunnen. Het waterschap wil de dieren vangen omdat ze voor overlast zorgen. Zo tasten ze oevers en dijken aan. Daarnaast planten ze zich razendsnel voort.
8: Die reproductie van die rivierkreeften, in dit geval de marmerkreeft, die is ontzettend hoog. Dus die doet ongeveer 3 legsels per jaar. En dan draagt hij zo'n 200 tot 400 eitjes. En die komen na een week of 3 komen die ongeveer uit. En dan gaan ze het systeem in.
6: De proef met deze nieuwe manier van vangen loopt nog tot met april volgend jaar. En reisorganisatie TUI stopt volgend jaar met het vliegen vanaf de luchthaven bij Antwerpen, dat meldt de VRT. En daarmee verdwijnt de laatste grote commerciële luchtvaartmaatschappij daar. TUI wil zich in België alleen nog richten op vluchten van en naar Brussel en Oostende. Het weer nog, het blijft nog even zonnig met wat sluierbewolking. Momenteel is het tussen de 24 en 28 graden. De wind neemt vanavond af en vannacht koelt het dan af naar een graad of 18. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Carlijn. Dus kijken op de weg, hou je vast. Flinke lijst aan vertragingen die er op dit moment is. Beginnend op de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Voor knooppunt De Stok, een file van 5 kilometer. 1,5 uur is daar je vertraging. Komt door een ongeluk. De weg is dicht. Omrijden kun je het beste doen via Zevenbergen. Volg dan de A4, A59, A17 en A16. Ik hoop dat je hebt meegeschreven. A4, A59, A17 en A16 kun je dus het beste gebruiken om om te rijden richting Breda vanwege die file op de A58. Levert ook vertragingen in de regio op de A17 Dordrecht richting Roosendaal voor De Stok 2 kilometer. Daar ruim 1,5 uur. Andere wegen dan nog de A16 Rotterdam richting Breda voor de Moerdijkbrug 12 kilometer. Daar ruim 1,5 uur. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 14 kilometer. Daar 1 uur. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A58 Breda richting Bergen op Zoom voor de afrit Wouwse Plantage 6 kilometer. Daar 25 minuten op dit moment. En ook nog een melding van de N492 Rotterdam richting Hoogvliet voor de afrit Spijkenisse Centrum 3 kilometer. Daar bijna 50 minuten vertraging.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. Ja, een hele goede middag. Het is 5:30 geweest. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe editie van Zegt u het maar. Het onderwerp van vandaag, dat is het volgende. Gemeente Sluis. Ja, meer salaris omdat het werk zwaarder is. In Sluis daar krijgen dus burgemeester en wethouders al 14 jaar een hogere beloning dan normaal. De provincie die geeft daarvoor steeds toestemming, maar niet iedereen vindt dat terecht. En hoe denk jij daarover? Moet er gestopt worden met het extra betalen van burgemeester en wethouders in Sluis? Je mening die is welkom. Laat het maar achter 0118-499-999. Ik ben zeer benieuwd naar je mening. Laat die achter. Hoop ik je zo te spreken. Na muziek van Bruno Mars zegt u...

0: Bruno Mars, sorry, en I Just Might. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Op deze dinsdag hebben we het over de gemeente Sluis. Want de burgemeester en wethouders die krijgen al 14 jaar een salaris dat hoger ligt dan waar ze recht op hebben. Het komt omdat de provincie de verzoeken van Sluis daarvoor elke keer goedkeurt. Maar sommige Sluisen raadsleden die vinden het echt niet kunnen. De burgemeester die zegt dan ondertussen weer... Ja, ik vind het logisch. Zij probeerde het ook eerder uit te leggen. Luister naar Marga Vermuur, de burgemeester van Sluis.
1: Het gaat niet om het salaris. Het gaat om wat vind je dat je als gemeente Sluis... in welke klasse vind je dat je thuis hoort qua zwaarte van de opgave. Wij zijn ervan overtuigd als Sluis... onze gemeenteraad heeft daar ook het besluit over genomen... dat de opgaven in ons gebied forser zijn... dan in andere gemeenten met een soortgelijk inwoneraantal.
0: Ja, en dus meer salaris, want zij heeft het dan over die uitdagingen... vergrijzing, grensproblematiek... en ook de aanwezigheid van heel veel toeristen. Die onderscheiden ons van dan de gemeenten die ongeveer even groot zijn. Ja, in 2022 werd gezegd door de provincie dat het een tijdelijke maatregel was... Daarop werd dan gezegd door de provincie voor de laatste keer... ja, op die opclassificatie, want zo heet dat dan... wat we doen bij zo'n gemeente. Maar er gebeurde dit jaar iets opmerkelijks... volgens François Babijn van Lijst Babijn.
2: Het college van gedeputeerde staten hier in Middelburg... is hun bevoegdheid, die hebben het gehonoreerd. Dus 4 jaar geleden zeggen ze het is de laatste keer, punt uit... Sluis niet in beroep gegaan. Sluis vraagt er wederom aan. En hier wordt het gewoon goedgekeurd. En ook de argumentatie die ze erbij noemen, vind ik ook heel vreemd. Daar zit een wijziging aan te komen, wellicht in de toekomst... dat het niet meer op die 24.001, maar dat het een basis zou worden. Maar ja, die regels zijn er nog niet.
0: Verontwaardiging dus bij Frans van Babijn daar. Daarom de stelling van vandaag. Sluis moet stoppen met het extra betalen van burgemeester en wethouders. Wat is jouw mening daarover? Laat hem achter. Je kunt bellen 0118-499-999. Ik zit even te kijken wat er online onder andere binnenkomt. Mireille die zegt... ik vind ook dat ik veel meer moet verdienen na het werk wat ik verricht binnen de zorg. Maar weer eens aankaarten bij mijn werkgever. Ik ben benieuwd wat hij gaat antwoorden. Denk het wel te weten. Nou, kiezers van Sluis, hier gaat dus ons gemeentegeld naartoe. Ze hebben het zo zwaar, onze burgemeester en wethouders. Belachelijk, jullie moeten hier schamen. Dat zegt Sabine dan nog via onze Facebookpagina. Even kijken naar de WhatsApp. Daar Frank onder andere, die zegt prima, geen problemen mee. Het aantal inwoners, dat is geen goede maatstaf. Alleen voor de salarisklasse zouden meer factoren moeten meespelen. Er zijn geen genoeg meetpunten te benoemen en te definiëren. Schaamteloos noemt Ingrid het en zakkenvullers voor een leuk baantje. Tom die doet dan meteen een oproep. Zoeken jullie nog mensen? Want ik zoek een salarisschaal van een directeur. Werktijden van een ambtenaar en de werkdruk van een Dayton-medewerker. Ik hoor graag of ik daarbij kan komen. Goed, dank voor je reacties in ieder geval daar alvast op. Bellen is nog veel leuker, want dan kunnen we daarover een gesprek gaan over dit nieuws. Doe dat via 0118-499-999.

stoppen met het extra betalen van burgemeester en wethouders. Dat is de stelling waar je op kunt reageren. Doe dat door te bellen 0118 499 999. Hoop ik je zometeen te spreken.

Adele en Easy on Me in, zegt het nou, op deze dinsdagmiddag. Ja, meer salaris omdat het werk zwaarder is. Het is gebruikelijk in de gemeente Sluis, want daar krijgen de burgemeester en wethouders al 14 jaar een hogere beloning dan normaal. Daar geeft de provincie dus steeds toestemming voor. Niet iedereen vindt dat terecht. En daarom dus de vraag van vandaag. Sluis moet stoppen met het extra betalen van burgemeester en wethouders. Ons WhatsApp-kanaal een overduidelijke meerderheid. 95% die zegt ik ben het eens met die stelling. 65% zegt ik ben het daar niet mee eens. Maar toch benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Want is het logisch? Zijn er inderdaad meer uitdagingen in een gemeente als Sluis? En is het daarom logisch dat ze meer geld krijgen? Laat van je horen in, zegt u het maar, hoop ik je zo te spreken. Ik heb eventjes gerekend. De burgemeester, €850 per maand. Meer, dat is dan €140.000 in 14 jaar. Ik weet niet waar Adrie die €850 vandaan haalt. Maar hij zei, dat is dan nogal wel wat in ieder geval. En dat is het natuurlijk zeker. Oh, dat is natuurlijk naar aanleiding van inderdaad de rekensom inderdaad. Dat de burgemeester dan €850 zou moeten verdienen extra bovenop wat hij zou moeten verdelen. Nou, benieuwd naar je mening. Evelien bijvoorbeeld, die zegt ze verdienen al genoeg. Maar ja, zijn er dan toch nog uitdagingen? Dat zou je dan ook nog kunnen zeggen, hè? En die vergrijzing en die toeristen daar. Misschien moeten ze het geld wel terugbetalen. Die mening kan er ook zijn. Laat hem achter in ieder geval via de WhatsApp of bel naar Zegt U Het Maar.

Het is wel erg rustig op de telefoonlijnen. Er moet toch iemand zijn met een mening, lijkt me. Als je in de buurt van Sluis woont, of überhaupt een beetje in de politiek geïnteresseerd bent. Wat vind je ervan dat ze zoveel salaris erbij krijgen en dus al 14 jaar lang? Je mening, die is welkom in, zegt u het maar. Ik hoop je zo te spreken.

0: Bazaar en Ticento. Kijk, zijn er dan toch nog bellers? Gelukkig, zegt meneer Filius. Schavenpolder, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel. Ja, ik heb bij je een vraag. Waar komt dit vandaan?
0: Waar komt wat vandaan?
1: Ja, ik kom er bij jullie vandaan of van buitenaf.
0: Het bericht over de gemeente Sluis?
1: Ja, we hebben het over toch.
0: Dit is uit onderzoek gebleken en de provincie heeft nu weer gezegd, jullie krijgen er weer geld bovenop.
1: Ja, maar wie heeft dat onderzoek gedaan?
0: Nou, dat is volgens mij gewoon openbaar, dus volgens mij is daar niet heel veel onderzoek aan vooraf gegaan.
1: Om het goed begrijpen, hoe kunnen een buitenstaander over het salaris van een ambtenaar of van een burgemeester daar ook wat over zeggen? Of wat het goed is of wat het niet goed is? Ik zou het ook niet leuk vinden als ik burgemeester was en als ik me zo over mijn salaris zou denken.
0: Nee.
1: Maar goed bereid, hè? Dat is in goede harmonie, hoor.
0: Mm. Maar is het niet onmerkelijk te noemen dat ze al 14 jaar een salaris krijgen wat hoger ligt dan waar ze eigenlijk recht op hebben?
1: Ja, wie zegt het dat het recht is? Dat is net als mee het weer. Dan zeggen ze ja. Normaal zou het 30 graden wezen, maar nu is het maar 15 graden. Maar ja, wat is normaal? Als die burgemeester en die wethouder dan nou eigenlijk toch recht op hebben, anders zouden ze het niet krijgen. Ik ben ook ambtenaar geweest, dus daarom weet ik het ook.
0: Mm-hmm. Ja, kijk, zij zeggen natuurlijk, de provincie keurt dat elke keer goed, want wij verdienen een klasse hoger, omdat er meer uitdagingen zouden liggen. Vanwege de vergrijzing, vanwege de toeristen bijvoorbeeld.
1: Daar zit het daar toch in? Als die mensen meer doen, ja, dan is het recht als ze dan meer salaris krijgen.
0: Dus dan is het normaal, zegt u?
1: Ja.
0: Ja.
1: Een ambtenaar krijgt geen overuren betaald. Maar die kan ze wel opnemen als vakantie helpt, als vrije tijd.
0: Ja, ze hebben het dan over bestuursdruk, hè? Want ze zeggen, we hebben het hier gewoon veel drukker. Het gaat niet om dat salaris, zegt de burgemeester er ook nog bij.
1: Ja, nou goed, ik hoorde het net ook van die burgemeester. Ja. Ze hebben meer druk als een ander. Nou ja, goed. Daar gaat het over, want dat kan ik niet beoordelen. En nee. Jullie ook niet.
0: Nee. Oké, dus dan zegt u, als het zo is, dan is het maar zo.
1: Ja, goed.
0: Oké, nou, dank eventjes voor die reactie, meneer Filius. Dank voor bellen, nou zegt u het maar. Ik zit eventjes te kijken, hier komt nog een berichtje binnen. Dat zouden ze er eigenlijk terug moeten betalen, dat geld. Want dat is wel gewoon gemeenschapsgeld wat daar naartoe gaat. Voor jarenlang al, voor 14 jaar. Eens even kijken, Tim, dankjewel voor je reactie daarop. Nou, dan zijn we ook meteen alweer aan het einde van, zegt u het maar. Eén beller is niet enorm veel. Morgen een nieuwe kans, een nieuw onderwerp. Dan ben je uiteraard welkom om te reageren daarop. Nog een paar appjes meepakken. Jan-Marie die zegt, het is een terechte opmerking en ook een vraag van meneer Philipsen. Steeds meer burgemeesters die worden tegenwoordig tot bedreigd, zegt Jan. Dus dan ligt er ook meer druk op. Goed, dank voor die reacties. Morgen om 17:30 een nieuwe editie van Zegt u het maar.

0: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren in zeeland.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
12: Ik koos wat mij raakte.
11: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrikidoambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De vierde etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel, het is 6 uur. Dit is Omroep Zeeland. Verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Op de A58 is de weg nog steeds dicht. Dat is Bergen-op-Zoom richting Breda. Bij knooppunt De Stok is daar een ongeluk gebeurd eerder. En de weg is dicht. Omrijden, dat doe je via Zevenbergen. Doe dat over de A4, A59, A17 en A16. Levert dan files op de omliggende wegen. Onder andere de A16. Dat is Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer, 3 kwartier. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda voor Zevenbergse Hoek. 21 kilometer, daar bijna een half uur. A17, Roosendaal richting Dordrecht voor Roosendaal-Borgwerf. 2 kilometer, 5 minuten. Ongeluk daar gebeurt eerder vanmiddag. De rechte rijstrook is nog altijd dicht. A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is dat. Voor de afrit Oud-Beierland, 3 kilometer. Daar een kwartier vertraging. En de A4, dat is Rotterdam richting Antwerpen. Voor knooppunt Zoomland, 2 kilometer. Na iets meer dan 5 minuten staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de oprit afgesloten.
17: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
17: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
19: 22 juli, demodag, scootmobielen.
18: Comfort & More, van Hotweg 2F, Middelburg.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
20: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
21: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
22: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
24: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
25: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
26: Omroep Zeeland.
16: Roy Hendriksen is terug in het Zeeuwse voetbal. Trainer van Kloetingen. Hoe is dat zo gekomen en wat verwacht hij van dit seizoen? Meer zo in Zeeland komt thuis. Het gaat ook over basisschool De Warande. Want hoe ga je als school verder na alles wat er is gebeurd ruim 3 weken geleden? En we blikken terug op Goedemorgen Zeeland on Tour. Er werd namelijk Gravity gespoten in Terneuzen ieder vandaag. Uitkomsten daarvan ook zometeen in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert, 6 minuten over 6. Je dinsdagavond die is begonnen met muziek van Amerika.

0: America and you can do magic. Na het vertrek van Rogier Veenstra als trainer van Kloetingen presenteerde de club vorige week Roy Hendriksen als nieuwe hoofdtrainer. Gisteren bij de eerste training van het nieuwe seizoen voor Kloetingen ging Hendriksen in gesprek met verslaggever Jan-Jaap Coree over zijn onverwachte terugkeer op de Zeeuwse velden.
1: Absoluut geen geplande, maar door de situatie die is ontstaan bij Kloetingen. Rogier heeft natuurlijk een mooie stap vooruit kunnen maken bij Quick Boys. Nou, Kloetingen gegund hem dat. En terecht. En dan komt de club natuurlijk wel in een moeilijk vaarwater terecht. In een moeilijke situatie. Al in de vakantieperiode. Dus in het begin hebben we gesprekken gevoerd. Kleine discussies gehad, maar daar ging ik niet in mee. En wel alleen gezegd van joh, mocht je nou echt niemand vinden, kunnen we om de tafel en dan kunnen we alsnog kijken hoe we elkaar kunnen helpen. En zodoende sta ik hier.
2: Ja, bedoel je discussies in een poging om Kloetingen een beetje af te houden juist en ze te stimuleren om voor een ander te gaan?
1: Heb ik in het begin gedaan. Alleen wel met de kanttekening van joh, mocht je niemand vinden, dan ben ik, zolang ik hier ben, dan ben ik hier, dan kan ik helpen. En vorige week nog een keer samen gezeten en we hebben een goed gesprek gehad. En een goede overeenkomst, dus dat is prima.
2: Ja, want wat is dan nu jouw status? Je bent assistent geweest in Indonesië, nu teruggekomen. Betekent het dat jij graag weer terug wil naar het profvoetbal en zo lang Kloetingen doet? Moet ik het zo zien?
1: Zolang als er iets voorbij komt, om zo maar te zeggen, om duidelijkheid te creëren. Want dan heb ik ook tegen de spelers opgezet van als iets interessants voorbij komt voor mij, dan ga ik dat doen.
2: Ja, want ik weet dat jij bij Sporting Portugal en bij Brentford hebt gezeten als grote clubs. Maar tweede divisie met Kloetingen heeft toch ook wel wat, hè?
1: Ja, het is voor iedereen nieuw. En niemand verwacht iets van ons. Wij verwachten wel iets moois van onszelf. En we gaan lekker met heel veel plezier en hard werken. En zo proberen we iets te gaan realiseren in de tweede divisie.
2: Wat zijn die verwachtingen dan?
1: Geen idee. Maar de eerste training, en daarom wat ik net zeg, heel veel spelers ken ik niet. Dus laten we eerst eens even kijken wat voor kwaliteiten we hebben en wat we kunnen. En daarna kom ik met een realistische doelstelling.
2: Ja, maar je zegt we verwachten wel wat van onszelf. Dat is dus een goed figuur slaan in de tweede divisie.
1: Nou, eerst gewoon lekker plezierbeleving in de voorbereiding. En uiteindelijk kom je tot iets.
2: Hoe is het voor jou als omschakeling van het profvoetbal naar dit niveau en weer in Zeeland?
1: Niet. Het is, ik heb die spelers ook aangesproken zoals ik het normaal gesproken zou doen, ook in betaald voetbal. Kort en krachtig. En ja, nogmaals, die jongens die zijn al heel wat gewend. De divisie is ook niet niks. Dus ik verwacht ook niet zoveel problemen te krijgen met hun. Dus wat dat betreft, als je ziet hoe ze allemaal lopen, hoe ze elkaar stimuleren. Dus dat kan een leuk seizoen en een leuke voorbereiding worden.
0: De competitie in de tweede divisie begint voor Kloetingen en Hoek. Dat gisteren ook voor het eerst op het trainingsveld stond trouwens. Op zaterdag 15 augustus. Come on,

0: hoorde je en Zoo. Het is 6:15. Voor het weer gaan we nog een keertje naar Zoo. Gernaert Zoo, mooie zomerdag hebben we vandaag gezien. Warme weer komt er nog aan. Wat kunnen we verwachten?
1: Morgen dan komt het hoogdrukgebied iets dichterbij via Engeland. Vandaar dat we morgen een zwakke wind hebben, meestal uit het noorden. Maar de wind wordt ook een beetje veranderlijk. En het is opnieuw overwegend zonnig. Bewolking blijft hier boven Noord-Engeland, Noord-Nederland en Duitsland. We hebben dus opnieuw een zonnige dag met maximumtemperaturen waarschijnlijk opnieuw van 23 tot 27 graden. Wellicht lokaal ietsjes hoger. Maar dan gaan we toch op naar echt warm zomerweer. Met donderdag zonnig weer, zwakke noordoostwind. En maxima tussen de 26 en 30 graden. 30 graden is een beetje de algemene maximumtemperatuur voor de vrijdag. Dan denk je, er komt weer grote hitte aan. Nou, dat valt mee, want de noordoostwind die we dan hebben gaat toenemen naar windkracht 3 tot 5 in het weekend. En het blijft dan overwegend zonnig, droog, met iets lagere temperaturen dan op de vrijdag.
0: Oké, dankjewel. Dus kijk op de weg, nog steeds die melding van de A58, Bergen op Zoom richting Breda. Voor knooppunt de Stok is de weg afgesloten. Dat komt door een ongeluk. Omrijden kun je doen via Zevenbergen. Dat is over de A4, A59, A17 en A16. Andere plekken waar je stilstaat is de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor Bergen op Zoom 2 kilometer file, 5 minuten vertraging daar door een kapotte vrachtauto. De oprit die is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 13 kilometer, daar 3 kwartier. Komt door werkzaamheden. A16 Rotterdam richting Breda. Voor Zevenbergse Hoek 19 kilometer, daar 1.5 uur. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Oud-Beierland 3 kilometer, daar 1 kwartier. Komt door een ongeluk. De linker rijstrook die is daar dicht.

De Puma's en mijn houten hart. Het maakt ongelooflijk veel indruk op iedereen en nog steeds. Het dodelijk verkeersongeluk bij Ter Holen, nu 3,5 week geleden. 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van basisschool De Waranda uit Axel kwamen daarbij om het leven. 1 kind ligt op dit moment nog in het ziekenhuis. Ze waren met een groep op de fiets onderweg naar hun schoolkamp. De vraag die blijft hangen, hoe ga je als school door als je door zoiets verschrikkelijks geraakt wordt? De Zeeuwse Kamer...

0: geweest is met de leerkrachten en met ouders. Van hoe gaan we dat dan op een passende manier doen? Dus ik zie dat ze dat gaan doen. En hoe dat precies gaat lopen, ja, dat zal de tijd leren. Want dat is in al deze ontwikkelingen zo. Ja. Gewoon kort volgen. Ik weet dat er contact gaat zijn met het voortgezet onderwijs. Om te kijken van hoe kunnen we deze kinderen volgend jaar het beste ontvangen en begeleiden. Dus in die groep 8 gebeurt van alles wat je niet had voorzien en waar ze zo goed mogelijk op inspelen.
1: Dat lijkt me dat in jou de positie, Christel. Je hebt een basisschool dan waar je terechtkomt.
2: Ja.
1: Die leeftijdsverschillen zijn er natuurlijk. En een kind in groep 1 ervaart dat heel anders dan die getroffen klas, de groep 8.
2: Ja, absoluut. Ja. Zeker, ik geef dus ook les bij de post-HBO-opleiding, begeleiden bij rouw en verlies. En daar vertel je dat. En bij de opleiding pedagogiek, daar vertel je ook dat er echt verschillen zitten tussen kinderen. En ik weet dat zelf ook. En in die praktijk kwam dat ook heel sterk naar voren. En zeker, ik ben zelf aangesloten bij groep 8. Omdat die leerkrachten, ja, die zagen er ook wel tegenop. En tegelijkertijd, ik ben ook leerkracht. Dus ja, ik kan ook op die ervaring een soort van blind varen bijna. En dus daarin zit dan gewoon ook echt wel verschil. Maar zeker ook jonge kinderen. Ja, die hadden bijvoorbeeld eigenlijk op donderdag al ook hele concrete vragen. Van ja, maar wie wordt dan nu de baas van de school? En dus dat zijn ook jonge kinderen die hebben gewoon op een andere manier, gaan die daarmee om. Dus daarin zit ook wel verschil. En kinderen die hebben eigenlijk gewoon het spelen, het werken hebben ze gewoon ook nodig. Wat eigenlijk voor ons het werken is. Maar zij hebben dat gewoon nodig om ook gewoon de dingen als het ware in hun hoofd meer te kunnen plaatsen.
1: Ja, maar dat zijn dan die jonge kinderen. Hoe ga je dan met zo'n klas als groep 8? Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, nou ja, dat was natuurlijk ook gewoon zeker zo'n groep 8. Dat is ook wel gewoon confronterend. Omdat je dan zo'n groep start met elkaar. En er zijn gewoon tafels leeg in die klas. Ja. En dat maakt zeker in het begin. Maakt dat echt ook wel gewoon indruk. Maar ik weet ook, het is gewoon ook heel belangrijk om dan met elkaar ook een soort van rituelen af te stemmen, af te spreken. Nou, zoals hebben wij bijvoorbeeld ook afgesproken met naamkaartjes op de tafels. Dus dat je ook de ochtend start en het daar ook over hebt. En tegelijkertijd, na die dag zelf ook wel, maar ook zeker de volgende dag, ga je op een gegeven moment ook wel kinderen een soort van structuur weer moeten bieden. En dan ga je niet alle moeilijke rekensommen uitleggen of echt iets heel ingewikkeld. Maar wel, je gaat ze wel een opdracht geven dat ze even een half uur gewoon stil moeten werken. En dan zie je ook dat er ook juist kinderen zijn die dan zoiets hadden van, oh, gelukkig, ik kan gewoon eventjes een soort van afschakelen. Ik kan me even gewoon hiermee bezighouden. Ja. En om daarna wel weer ook het gesprek aan te gaan met elkaar.
1: Zijn Christel Boonsra, rouwspecialist die dus betrokken is bij basisschool De Warande uit Axel. Interessant gesprek en hoe openhartig zij waren daarin. Meer vind je daarover op onze site en ook in de app van Omroep Zeeland.

0: Shaboozy en Miles Smith.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: De Blink Twice hier bij Omroep Zeeland. 6:30 bijna, zometeen Carlijn de Splinter met het laatste Zeeuwse nieuws. Nog eventjes on tour met Veerle en Elsa doen ze de hele zomer in Goedemorgen Zeeland. En ze waren vandaag te vinden in Terneuzen. Gravity hebben ze gespoten, onder andere. Wat ze gedaan hebben, hoor je zo.
2: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 6:30, het Zeeuwse nieuws dat krijg je van Carlijn en Splinter. Carlijn, goedenavond.
7: Goedenavond. De manier waarop mbo-scholen geld krijgen moet op de schop. Dat wil het kabinet om opleidingen in krimpregio's bereikbaar te houden. Dus zou Zeeland meer geld krijgen. Skalda kreeg al een jaar als proefgeld hiervoor. En daardoor kon de mbo-instelling meerdere locaties in de provincie openhouden. Kees Nieuwenhuizen van Skalda.
8: En nu zie je dus inderdaad dat we een locatie hebben op Tolen, waar we steeds meer gaan aanbieden. En ze dus inderdaad niet meer naar Middelburg of Vlissingen of Goes toe hoeven.
7: Of er geen landbouwgrond in de Paulinapolder op voor de komst van nieuwe kerncentrales. Die oproep hebben de coalitiepartijen vandaag in Provinciale Staten herhaald. De overheid heeft voorkeursrecht op verschillende landbouwpercelen in de Paulinapolder bij Biervliet. Dat zorgt voor onrust bij bewoners, boeren en bedrijven. Zeker omdat Zeeland eerder al heeft aangedrongen bij het Rijk om vooral naar industrieterrein te kijken voor de bouw van nieuwe kerncentrales. In een vijver in Sirooskerke op Walcheren wordt een proef gedaan met het vangen van rivierkreeften. De dieren worden met kattenvoer een bak ingelokt waar ze niet meer uit kunnen. Het waterschap wil de dieren vangen omdat ze voor overlast zorgen. Zo tasten ze oevers en dijken aan. En daarnaast planten ze zich razendsnel voort.
9: Die reproductie van die rivierkreeften, in dit geval de marmerkreeft, die is ontzettend hoog. Dus die doet ongeveer 3 legsels per jaar. En dan draagt hij zo'n 200 tot 400 eitjes. En die komen na een week of 3 komen die ongeveer uit. En dan gaan ze het systeem in.
7: De proef met deze nieuwe vangst loopt nog tot en met april volgend jaar. En reisorganisatie TUI stopt volgend jaar met het vliegen vanaf de luchthaven bij Antwerpen, dat meldt de VRT. En daarmee verdwijnt de laatste grote commerciële luchtvaartmaatschappij daar. TUI wil zich in België alleen nog richten op vluchten van en naar Brussel en Oostende. Het weer nog, de wind neemt af en de temperatuur daalt vannacht naar 16 tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig en het wordt dan 23 tot 27 graden. De dagen daarna lopen de temperaturen verder op. Kijk voor meer nieuws en ook het weer in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Ja, Carlijn, dankjewel. Even kijken op de weg met nog flink wat vertragingen. De A58 Bergen op Zoom richting Breda. Bij Knopen de Stok is de weg nog altijd afgesloten door een ongeluk. Omrijden, dat doe je het beste via Zevenbergen. De A4, A59, A17 en A16. Dan nog een melding van de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Staat een kapotte vrachtauto bij Bergen op Zoom Zuid. Oprit is daarom afgesloten. Hou daar ook rekening met vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Bij Knopen Terbrechtseplein 12 kilometer. Daar 3 kwartier komt door werkzaamheden. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 13 kilometer, daar 20 minuten. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom voor de afrit Oud-Beijerland 3 kilometer, 5 minuten. Is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. De weg is daar inmiddels weer vrij.
6: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
10: Omroep Zeeland. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Dasha hoorde je en Didn't I. Goedemorgen Zeeland is on tour deze zomer. Veerle en Elsa die gaan elke dag op pad en geven elkaar dan steeds op een andere plek in de provincie opdrachten. En vandaag waren ze in Terneuzen, waar Elsa met hulp van een kunstenaar Vincent van Leeuwen graffiti op een muur moest spuiten.
1: Ik vind het ook heel leuk om mijn naam te zetten. Ja? Maar hoort dat of juist niet?
2: Je mag alles doen natuurlijk.
1: Dat is niet zo anoniem.
2: Nee, maar okay. Ik denk wel dat jij het mag.
1: Dat doe ik op een andere... Nee, dat doe ik naast mijn kat.
2: Ja.
1: Het gaat best wel moeilijk. Neusje. Maar nou, als jij nou de snorharen zo even voor mij doet...
2: Dat doe ik al voor jou.
1: Want ik ben dat in die dunne lijntjes nog niet zo goed, maar dat ga ik wel alvast... Oh. Ik hoop dat dit er voor eeuwig op blijft staan. Zullen we de snorharen met een andere kleur doen?
2: Ja hoor, pak even.
1: Zwart had je niet, hè?
2: Nee, sorry.
1: Oh, zo'n felle kleur is ook leuk. Ja? Ja. Nou, de finishing touch door de master... Ik snap niet dat bij mij niet lukt. Hop, in 2 seconden staan er 6 snorharen. Oh, wacht even. En dit is een... Lachende kat. Nou.
2: Natuurtalentje, hè?
1: Ja, toch?
2: Nou, letters zijn wel strak.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Nou, je moet het zien. Eigenlijk. En dat kun je dan weer doen op tv bij ons. Ook op het YouTube-kanaal van Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. On tour de hele zomer. Zometeen eens bellen met onze Zeeuw van de dag. Wat is zijn verhaal? Hoor je na muziek van Splitsing.

0: Damiano Davitala, Now Rogers en Talk to Me. Het is een bijzondere dag vandaag. Het is de dag van het sprookje. Voor mijn gevoel leef ik elke dag in een sprookje. Maar het is belangrijk om daarbij stil te staan, blijkbaar. Er is een speciale dag voor. Kabi Sinkel, onze ziel van de dag. Goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Vind je dat ook zo belangrijk dat er een dag is voor het sprookje?
1: Ja, zeker. Maar eigenlijk voor alle vormen van schrijven zou er een dag moeten zijn. Dus wat mij betreft heel goed.
0: Ja, want jij schrijft zelf, want je hebt een eigen schrijfatelier. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, het klinkt heel chic, vind ik zelf.
0: Ja.
1: Maar het is eigenlijk een hele laagdrempelige plek waar ik mezelf vooral, maar ook soms anderen uitnodig om te schrijven. Een plek om eventjes los te komen van de rest van de wereld en dan even in je eigen gemaakte wereld te duiken.
0: En hoe ziet die de gemaakte wereld eruit voor jij? Schrijf je dan zelf bijvoorbeeld ook sprookjes?
1: Nou, niet dat ik heel bewust van ben of was. Maar ik heb bijvoorbeeld onlangs een kort verhaal geschreven wat misschien wel door zou kunnen voor een modern sprookje, besefte ik me later.
0: Want wat is dan het verschil met een modern en een oud sprookje? Help me heel eventjes.
1: Nou, ja, ik ken sprookjes zeg maar van vroeger als verhalen die begonnen met er was eens.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
1: Alleen die zie je niet meer zo vaak, of ik lees ze niet meer zo vaak. Maar volgens mij zijn er toch nog heel veel sprookjes. Maar die zijn op een andere manier opgebouwd. En ja, vertellen over andere soort dingen, thema's. En er mag ook iets anders naar gekeken worden tegenwoordig, denk ik.
0: Ja, ja. Dus er was eens is niet meer zo vanzelfsprekend eigenlijk. En ook niet per se nodig dus bij een sprookje, wat sommige mensen dan denken.
1: Nee. Nee. Ja, er is. En dan komt er een heel verhaal, misschien.
0: Ja, kan ook nog, inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Hey, hoe komt het, denk je, dat veel mensen willen schrijven? Want heel veel mensen vinden het wel leuk om te doen.
1: Ja, ja, het is echt wel hot, volgens mij.
0: Ja?
1: Als ik naar mezelf kijk, ik vind het heel fijn om daar mee bezig te zijn. In je hoofd, want schrijven is voor het grootste deel werken in je hoofd. Hè? Dus het uitdenken van ideetjes en opdoen van inspiratie en constructies bedenken. En dat is gewoon heel fijn, omdat je met een bepaalde aandacht en focus daarmee bezig kan zijn. En ja, alles in ons dagelijks leven gaat heel snel en flitst voorbij. En als ik schrijf, ben ik wel eventjes alleen daarmee bezig. En ik denk dat meer mensen dat hebben, dat je daar wat rustiger van kan worden. En, niet te vergeten, je creativiteit kan je erin kwijt. Je kan zelf bepalen hoe dingen verlopen, eruit zien. En dat is ook wel eens fijn.
0: Nou, precies, dus het helpt met je creativiteit, het geeft dus rust. En het is iets wat jou dus genoeg bezighoudt, in ieder geval, dat schrijven.
1: Ja, nou, het is altijd vecht van tijd natuurlijk, hè, je drukke bestaan. Mm. Maar omdat je natuurlijk zonder dat je het gelijk op hoeft te schrijven, toch ook in je hoofd daar vaak mee bezig en is dat ook een stukje schrijven. Dus zo doe je dat toch iedere dag een beetje.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: Leuk zeg, om van je te horen op deze dag van het sprookje. Kabi Sinkel, onze ziel van de dag. Succes met dat schrijven en geniet er vooral van. Veel plezier.
1: Dankjewel.

0: Sharon and Callaway Girls. Gaan we Duiveland onderzoekt of er voldoende plekken zijn waar kinderen kunnen spelen of buiten kunnen sporten. En of de huidige speel- en beweegplekken nog wel voldoen, zegt wethouder Jacqueline van Burg.
1: Weet je wat, de wereld verandert, kinderen veranderen, de behoefte verandert. Ja, het is altijd goed om eens te kijken, weet je wel, voldoet het nog of wordt het niet gebruikt? Staat het eigenlijk op een totaal verkeerde locatie?
0: Medewerkers van een speciaal bureau gaan in elke kern kijken wat er nodig is. En ook dit heb je gemist vandaag op de radio. Vuurtoren Het Lage Licht in Westkapelle is jarig, 150 jaar maar liefst. Als je een kaartje of een tekening stuurt, dan maak je kans om het hele verhaal van deze toren te horen van een gids, Ivo van Beekhuizen.
2: We hebben het Hoge Licht, dat is de voormalige kerktoren, en die staat eigenlijk aan de rand van het dorp. En het Lage Licht, of het Noorderhoofd, die staat op de dijk, en dat is de rood met witte. Dat is echt een iconische vuurtoren. Als je het woord vuurtoren, dan schiet dat in je gedachten.
0: Nou, dat kun je dus winnen in ieder geval. Een klein stukje geschiedenis al in Goedemorgen Zeeland. Ja, het WK in Amerika, er gebeurt genoeg. Bijvoorbeeld, ik zit even te kijken naar Egypte. Dat staat verrassend voor tegen Argentinië. Nou, zien we in het buitenland Ineke in Amerika. Die liet haar licht schijnen op de zaak. Wat is er nou handig dat president Trump zich met alles ging bemoeien?
3: Nou, de meerderheid die is toch wel van de mening van nee. Dat had gewoon rustig voorbij moeten laten gaan. Ja. Niet mee bemoeien. Niks, geen belletjes. Niks, geen... De FIFA-man. Gewoon niks. Niks doet.
0: Geeft dit niet een beetje nare nasmaak terwijl het nog bezig is, dat WK? Het is toch onhandig allemaal, hè?
3: Het is allemaal heel onhandig. Dus wat of er nou verder ook inderdaad mee gebeurt. Ik bedoel, strakjes zijn er nog 8 over. En ik weet ook niet of de president veel verstand heeft van voetballen. Hè, die gele kaart, rode kaart.
0: Nee, daar vroegen we ons allebei eigenlijk af vanmiddag. Ineke, onze ziel in het buitenland. Die wedstrijd die kun je vanavond nog zien. Onder andere dus van Egypte en Argentinië. Vanavond, na 7 uur hier bij Omroep Zeeland. Alleen maar fijne muziek. De Beatles, Ilse de Lange, Max en Andy Grammer onder andere. Het Zeeuwse nieuws vind je natuurlijk de hele avond nog op onze site en in de app.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat bij het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland, Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur... in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.